gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katrien Keil en Marco Verhagen. Katrien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie.

0: kil.
1: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
2: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
3: Ja.
2: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
1: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: op 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zo, zonnebril af, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

speelt er vandaag in Flevoland. Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Fietser gewond bij Emmeloord. En scholengroep Almere moet oud-directeur schadevergoeding betalen. Meer nieuws in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB Verkeersinformatie, een radar gemeld op de A6 bij Muidenberg, hectometerpaal 69,4.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen Leo.
5: Hey Arie, fijn dat je er weer bent.
4: Ja, en hoe voelt het nou? Gisteren hadden we het natuurlijk nog over voetbal.
5: En nu niet meer.
4: Het is nu toch echt voorbij.
5: Ja, nou de dagen die nu gaan komen zonder voetbal lijken heel veel op de dagen daarvoor bij mij. Ik heb alleen de finale
4: maar gekeken. Ja, je hebt alleen de finale gekeken. Dus ja, voor jou verandert het niet zoveel. Nee. Maar je merkt het natuurlijk wel ook in het nieuws. Want ja. Er werd wekenlang, 6 weken lang werd er gesproken over voetbal. En ja, dat is nu even klaar.
5: Het is allemaal voorbij. Dus wat hebben we hier in het nieuws? Vertel.
4: Ja, het is omrijden momenteel in Lelystad. En ja, omrijden, daar hebben natuurlijk heel veel automobilisten een hekel aan.
5: Ja.
4: Maar ja, in Lelystad gaat het toch gebeuren. Want ja, er wordt gewerkt aan de rotonde bij het station. Hè, vlakbij het provinciehuis is dat.
5: Oh, die daar. Ja, daar kom ik wel eens.
4: Ja, die verdwijnt.
5: Nou, nu niet. Oh. En wat komt er voor terug? Dat horen we zo. Verder hoor je kinderen in Luttelgeest in het AZC. Die kregen een voorstelling van de stichting Wolkentheater. En of ze het leuk vonden, hoor je zo.

0: zangeres die het meest hoort zingen in dit liedje Feels is Kate Perry. En daarnaast waren de aanwezig Calvin Harris en Pharrell Williams.
1: Het is de komende maanden even omrijden voor veel Lelystedelingen. De drukke rotonde op de Visarendreef bij het provinciehuis gaat namelijk op de schop. En in plaats van een rotonde komt er een regulier kruispunt met verkeerslichten.
0: Het is een plek die bij veel Lelystedelingen bekend staat om de verkeersdrukte. Verslaggever Ruben den Harder ging een kijkje nemen bij de werkzaamheden die vorige week zijn begonnen.
2: Vandaag niet zo druk hier, maar het kruispunt is ook afgesloten. Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij. Maar normaal is dit wel anders. Is dit een druk kruispunt, hè?
3: Klopt, ja. De Visarendreef staat bekend als een drukke rotonde. En daarom zijn we hier als gemeente aan de gang om daar de doorstroming te verbeteren.
2: Ja, u bent Tom van den Heuvel, projectleider bij de gemeente. Wat is dan het probleem bij dit kruispunt? Wat maakt hem nou zo ontzettend druk?
3: We zien dat er zeker in de spitstijden best wel veel obstakels, obstructies komen. Het verkeer blijft hier hangen. De voorrangssituatie is niet altijd even handig, waardoor het best wel opstroopt. En we denken met de aanleg van een nieuwe voorrangskruising dat we dat de doorstroming kunnen verbeteren. Dus deze dit verkeer knelpunt weg kunnen nemen.
2: Ja, er zijn al vaker dingen geprobeerd om de doorstroming hier beter te krijgen. Een doseerlicht bijvoorbeeld, maar dat was dan weer niet helemaal duidelijk. Dus die is toen snel weer uitgezet. Toen bekend was dat deze werkzaamheden kwamen, hebben we even aan wat Lelystedelingen gevraagd wat zij van die nieuwe plannen vinden.
4: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen. Want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
5: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend en avond altijd hier is file.
6: Want er wordt er denk ik een grotere chaos. Minder geordend, minder geregeld.
4: Oh, een rampplan waar je voor moet bereiden, ja.
2: Ja, we horen dus gemengde reacties daarin. Mensen zijn blij dat er iets gebeurt, maar hebben ook niet zo heel veel vertrouwen in dat de situatie hierna dan echt gaat verbeteren. Kunt u eens uitleggen waarom is een gewoon kruispunt hè, met stoplichten hier nou een betere optie dan een rotonde?
3: Vanuit de voorbereiding die wij hebben gedaan met verkeerskundige onderzoeken blijkt dat de voorrangssituatie niet altijd even duidelijk is. Door een kruising te realiseren dat geregeld wordt door verkeersregelinstallatie denken wij dat die duidelijkheid daar wel gaat komen. Mensen zich wellicht beter aan de verkeersregels houden.
2: Maar het was niet duidelijk wie er op een rotonde voorrang had.
3: Dat was zeker wel duidelijk. Alleen zie je dat mensen zich niet altijd even netjes aan de verkeersregels houden. Dan worden daarmee fietspaden geblokkeerd omdat mensen denken ik kruip er nog snel even tussen. Dat gaat niet. En juist dat remmen en wachten zorgt voor opstoping.
2: En een rood stoplicht dwingt misschien iets meer af dat je moet stoppen dan alleen maar haaientanden op de weg.
3: De ervaring is dat stoplichten duidelijker zijn en dat mensen daardoor beter weten dat ze echt moeten wachten en niet zo snel zelf initiatief nemen om ergens tussen te kruipen of andere keuzes te maken.
1: En vandaar dus straks een kruispunt met verkeerslichten bij het station in Lelystad. En het zijn niet alleen zomerwerkzaamheden, want halverwege oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn.
0: En daarna geldt Drive Safe, wat toevallig. Wow.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Zo is het leven, c'est la vie. Ik hoop dat jij kunt zeggen, zo is het vakantieleven. Je hoorde Robbie Neville en daarvoor hadden we Ma Smit na Horen. En naar aanleiding van de rotonde, die een kruispunt wordt, hadden ze Drive Safe.
1: Voor de kinderen in het asielzoekerscentrum kan de zomervakantie lang en saai zijn als je klasgenoten op vakantie zijn. En jij moet op het AZC blijven.
0: Kinderen van het AZC in Luttelgeest kregen gisteren een voorstelling voorgeschoteld van Stichting Wolkentheater met als titel Circus de Blauwe Olifant. Acteur Erik van der Steen legt uit wat het Wolkentheater precies is.

0: Ja, de hele zomer kun je je voorstellen. Ze zijn 5 weken vrij, 6 weken vrij. Ze zijn voornamelijk op de AZC's. Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom. En dat merken we ook.
1: Sanna Tangara van het COA. Wat betekent dit voor de kinderen?
2: Voor de kinderen is het echt een dagje uit, maar dan op de locatie. Ze worden er gewoon heel erg blij van al die gekkigheid. En theater is gewoon ook heel goed voor kinderen om veel van te leren. Ze leren weer wat Nederlands.
0: We gaan heel erg op zoek naar de kinderen. We gaan heel beeldend zijn, visueel. Weinig woorden, hè, want sommigen zijn een beetje laagtalig. En we laten ze heel veel meespelen. Ze maken ze enthousiast voor theater en circus.
2: Ja, dit is fantastisch. Het is een beetje een dagje uit, maar dan op de locatie. Ja, en het brengt echt een glimlach op de gezichten. En het is even zalig. Ze hoeven niet in de bungalow. Ze kunnen lekker buiten genieten van het theater. En het is fantastisch.
0: Ik word er altijd heel blij van. Ik krijg een beetje een warm hartje van. Het is maar goed ook, want we moeten veel reizen. En we doen 2 voorstellingen op een dag, 2 AZC's. Dus we doen iets, we krijgen er heel veel terug.
3: Ja, een verslag was dat van Marielle Bakker op het asielzoekerscentrum in Luttelgeest.
4: Straks de berichten van buiten Flevoland met onder meer...
3: Ja, heffingen voor Canada, opgelegd door Trump.

0: Ja, het kan zomaar zijn. Ze zijn hevig verliefd aan het denken. Ach, was dat voorbestemd? Luna en Russo. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: De Amerikaanse president Trump kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese goederen, zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk en is hij boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook ook in Amerika tot lucht

0: vervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
1: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
0: Ja, zegt dus eigenlijk, hè, je moet elkaar niet bekritiseren als je vrienden bent. En elkaar niet bedreigen, want je hebt elkaars hulp waarschijnlijk nog wel weer nodig. En ja, daar raak je dus gefrustreerd van. Ja, die Amerikaanse heffingen, ze zouden over een maand moeten ingaan.
2: De 108e editie van de Vierdaagse in Nijmegen, die is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
3: 5, 4, 3, 2.
4: Uit te zwaaien op de eerste dag.
5: Jel, jel, jel. De Vierdaagse lopen wij wel.
2: Juist. Er doen ruim 45.000 mensen mee. En de deelnemers komen uit meer dan 70 landen. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in de provincie Gelderland. Is dat allemaal? Het is ook uitgerekend dat de meeste deelnemers uit Gelderland zelf komen.
0: Ja, ook weer niet heel verwonderlijk, toch? Want daar wordt ook de meeste aandacht.
2: Je denkt, ach, ze komen overal vandaan.
0: En dat is ook het geval, natuurlijk.
2: Ja,
0: dan nog even wat berichten uit de ochtendbladen. In aanloop naar de voorlopig laatste Nederlandse Formule 1-wedstrijd volgende maand op het circuit van Zandvoort, wordt definitief duidelijk dat er daarna ook geen Dutch Grand Prix op het TT-circuit van Assen zal plaatsvinden. Dat schrijft tenminste de Telegraaf.
2: Wat werd nog meegerekend? Toch? Dat zou kunnen.
0: En waarschijnlijk blijven ze ook proberen, maar is dat meer iets van adem. Maar ja, de directie van TT-circuit heeft te verstaan gegeven dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit. Dat de kansen daarna vrijwel nihil zijn om een wedstrijd te organiseren.
2: Hé, hey Arie, jij zei eerder dat het voetbalnieuws wel een beetje klaar is, hè?
0: Ja,
2: we hebben natuurlijk de huldiging nog in Madrid van het Spaanse team.
6: Yeah.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar meldingen over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. Blijkt uit een uitspraak van de rechter in een zaak die door de ASG zelf was aangespannen. Schooldirecteur werd in augustus geschorst nadat er diverse meldingen over zijn gedrag waren binnengekomen. De scholengroep wilde de directeur ontslaan, maar volgens de rechter heeft het bestuur in de procedure flinke steken laten vallen. De directeur heeft daarom recht op een schadevergoeding. De ASG moet hem bijna 200.000 euro betalen. Een huurder van Centrada in Lelystad moet zich voortaan gedragen. Dat heeft de rechter hem opgedragen. De verhuurder sleepte hem voor de rechter omdat hij steeds voor overlast zorgde. Die overlast duurt al 7 jaar. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Hij vindt dat Canada de VS discrimineert. En in Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen reden eerst met een bus door de stad. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun.
3: Dankjewel, Dorien.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een heerlijke dag om erop uit te gaan, met temperaturen van uiteindelijk zo'n 20 tot 22 graden en een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Het blijft de hele dag droog en er staat wel een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de avonduren en in de nacht naar woensdag dan neemt de bewolking verder toe en dan volgen woensdag overdag enkele buien vanuit het noordwesten. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 18 tot 20 graden. Aan het einde van de woensdag wordt het langzaamaan weer droger. En donderdag en vrijdag verlopen dan ook droog, met temperaturen op donderdag van een graad of 20, vrijdag een graad of 23 en richting het weekend gaan we mogelijk weer richting zomerse 25 graden.
5: ANWB, verkeersinformatie, een radarcontrole op de A6 bij Muiderberg, hectometerpaal 69,4.
1: Straks gaan we wandelen in Nijmegen.
5: Dat gaan we zeker doen, we gaan eens even bellen.
1: Ja.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Diana Ross, met of zonder Supremes, dat kan ons even helemaal niet schelen. Maar je hoorde wel, You Can't Hurry Love.
1: De Vierdaagse in Nijmegen is weer begonnen.
0: Ja, en een van de deelnemers is Ilse Matthijssen uit Espoo. Goedemorgen, Ilse.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde ons een berichtje, omdat je loopt voor een goed doel de komende dagen in Nijmegen. Ilse, wat is dat goede doel?
2: Klopt, ik loop voor Stichting Eigenwijs Herstel, een herstelacademie in Almere.
0: Hoe kom je daar zo bij dat goede doel?
2: Dat is een stichting die ook een beetje hoort bij het werk wat ik doe. Ik werk binnen de specialistische GGZ. En Stichting Eigenwijs Herstel is een herstelacademie. Daar kunnen eigenlijk mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen daar op hun eigen tempo eigenlijk weer aan hun herstel werken.
0: Oké, en dat eigen tempo, is het ook een beetje een eigenwijs tempo?
2: Zeker een eigenwijs tempo, ja, dat klopt.
0: Oh, kun je dat uitleggen, wat dat scheelt van de reguliere geneeskunst?
2: Nou, het is eigenlijk wanneer mensen binnen de SGGZ een behandeling krijgen en die behandeling is klaar, dan houdt het eigenlijk op.
0: Ja.
2: Alleen dan begint je herstelpad. En daar is eigenlijk Stichting Eigenwijs Herstel voor.
0: Oké, dus een soort natraject en dan moet er nog heel wat gebeuren, zeg jij.
2: Dat klopt. En iedereen kan er op zijn eigen tempo werken aan zijn herstel. Er worden allerlei activiteiten geboden.
0: Ja.
2: Creatief, maar er is ook een cursus fotograferen. Of er is een wandelgroepje. Eigenlijk van alles. Ze kunnen samen koken. Ze mogen komen lunchen. Of alleen maar even komen om een bakje koffie te drinken. Alles is oké.
0: Oké. Jij loopt dan daar ervoor. Hoe kunnen we de mensen aan jou zien, als ze jou zien lopen over de Waalbrug, hoe kunnen ze dan aan jou zien dat jij loopt voor dit doel?
2: Ik heb wel een shirtje van Stichting Eigenwijs Herstel aan.
0: Ja.
2: Alleen dat is natuurlijk altijd een beetje lastig te zien. De beste kunnen mensen gewoon naar de pagina van de Vierdaagse gaan.
0: Ja.
2: Naar de sponsorlopers. En daar zoeken op Stichting Eigenwijs Herstel. En dan zie je eigenlijk mijn verhaal staan waarom ik voor dat doel loop.
0: Ja.
2: En dan kunnen mensen ook een donatie doen als ze willen.
0: Ja, ik heb het gisteren ook even bekeken, maar je zit nog maar op 1/3 van je doelen. Het loopt nog niet zo hard, Ilse.
2: Ja, klopt. Nou ja, alles is meegenomen natuurlijk. Alleen het is een stichting die eigenlijk alleen maar bestaat vanuit donaties. Ze krijgen geen subsidies van de gemeente niet. Het zijn allemaal vrijwilligers die daar het werk doen, zeg maar. Die er zijn voor de andere mensen die komen. Dus de donaties zijn zo ontzettend belangrijk.
0: Ja. Over herstel gesproken, jij hebt dat vrijdag denk ik nodig na 4 dagen intensief wandelen. Maar we zijn nog maar net begonnen, hè? Hoe is het nou met je?
2: Ja, prima. Ik loop nu een beetje op een druk stukje. Maar de eerste 10 kilometer, bijna 11, zitten erop. Dus we gaan lekker vandaag.
0: Ja. Was je al bij de eerste vroege start? Het begon al om 4 uur.
2: Nee, ik loop de 40 kilometer, dus ik ben om 5 uur gestart.
0: Ja. En hoe hard heb je geoefend?
2: Ik ben sowieso een lange afstand lopen, dus ik train eigenlijk het hele jaar door.
0: Oh, je hoeft er niet in januari te zeggen van, oh, de oliebollen zijn achter de rug. Nijmegen ligt in het vizier. We gaan weer eens beginnen.
2: Nee, zeker niet. Ik loop het hele jaar door lange afstanden.
0: Mm-hmm.
2: En dat heb ik zelf ook echt wel nodig om psychisch in balans te blijven.
0: Oh, je hebt het gewoon nodig? Als je het niet zou doen, wat gebeurt er dan met je?
2: Nou, dan raak ik sneller overbelast. Dit is echt de manier om mijn emmertje te legen.
0: Ah, oké. En loop je nu alleen of in een groepje? Hoe doe je dat de komende dagen?
2: Ik loop, nou ja, je loopt met 47.000 andere mensen. Maar
0: ja,
2: ik,
0: nee, maar je kunt van tevoren afspreken natuurlijk van, ah, we lopen met z'n tweeën of met z'n drieën of met een clubpie.
2: Nee, ik loop alleen. Ik heb 1 jaar samen met mijn zus gelopen, 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: Maar de andere jaar, de 4e keer dat ik nu meedoe. Het is de 3e keer dat ik alleen loop.
0: Oké, en dan wil ik je veel succes wensen. En ook succes met de collecte, zou ik maar zeggen.
2: Dankjewel.
0: Oké, dat was Ilse Matthijssen uit Espoo. En zij doet ook mee aan de Vierdaagse in Nijmegen.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Oh ja, dat gesprek dat we net hadden met Ilse Matthijs uit Espo, dat komt op omroepleveland.nl/gemist. Zal ik er een linkje bij zetten. Dat gaat dan weer over het goede doel waar zij voor loopt. En als je daar wat aan wil geven, dan kunnen wij jou daar naartoe linken. Dat ga ik even na 10 regelen.
1: Kijk, precies.
0: Ja, dan is de uitzending klaar. Ja, wat hebben we
1: straks aandacht voor André Kuipers, de astronaut.

0: winnaars van het Eurovisie Songfestival in 1997. Katrina and the Waves en Love Shine the Lights. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Arie, vertel.
1: Ja, de Nederlandse scheepsbouwer Damen heeft te maken met onzekere tijden. Dat was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een grote bestelling van fregatten bij Damen in. En nu is ook een Belgische orde onzeker geworden. De kosten zouden te veel oplopen en de oplevering zou te lang duren. Wat dit mogelijke verlies betekent voor Damen, legt de hoofdredacteur van marineschepen.nl, Jaime Karreman, uit.
2: Dit is reputatieschade sowieso. En of ze deze order wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt. Terwijl eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
1: De Nederlandse en Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom de fregatten spelen dus in beide landen. Nu Damen in de problemen komt door deze actie van de zuidenburen, krijgt de Nederlandse defensie het ook moeilijk, zegt Karreman.
2: De defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En ja, daar speelt Damen een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu aan zit te komen, daar is gaat Damen of een bouwen of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met Defensie. Dus het is niet dat Damen alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
0: In Goedenavond Nederland was astronaut André Kuipers. Het ging over de strijd tegen het plaatsen van reclame op de maan. En andere commerciële activiteiten. Ja, de maan is van niemand.
3: Het is de provincie van de mensheid. En het is van niemand. Er zijn, nog voordat de mensen op de maan stonden, is er al een verdrag wat zo'n beetje door alle landen getekend is, van de maan is van iedereen. Dus je kan, dat is ceremonieel, het planten van een vlag. Je kan het niet claimen.
0: Toch is de maan al lang niet meer onbesmet door de mens. Er rijden maanlanders en er wordt gesproken over mijnbouw. Het is een dilemma wat er nu speelt in de ruimtevaartwereld.
3: We kunnen hele nuttige dingen doen met de maan. Misschien energie voor de hele planeet ervan winnen, bijvoorbeeld of delfstoffen enzovoort. Alleen, je moet zorgen dat het geen Wild West wordt. En dat de andere mensen die daar niks mee hebben, daar geen last van hebben.
0: Maar reclame?
1: Ja. Ja,
0: moet daar ook een frisdrank gedronken worden? Of moet er ook een bepaald geschoren worden?
1: En over 4 jaar kan de maan meedoen aan het wereldkampioenschap voetbal.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, die houden we erin. Ja, ze willen het aantal landen uitbreiden, dus
1: daarom,
0: je kan er wel bij.
1: Kan er wel bij, ja. De wedstrijden van FC Groningen, Sparta en Excelsior zijn niet meer op de regionale radio te horen. RTV Noord en Rijnmond trekken de stekker uit het live radiocommentaar voor voetbal. Commentator Evert ten Napel snapt niet van het besluit, zei hij in Langs de Lijn en Omstreken.
4: Ik vind het diep treurig. Ik vind het diep treurig gewoon. Dat is een taak van de regionale omroep om naast het gewone nieuws ook sportnieuws te brengen. En daar is Eredivisie voetbal zeker een onderdeel van. Geld kan geen enkel argument zijn, want de presentator heb je, de muziek heb je ook, de verslaggever is ook in dienst en de verbinding kost niks.
1: De regionale zenders staan veel dichter op zulke wedstrijden. En dat is juist een kracht, zegt de Napel.
4: Als die in jullie gewone reguliere langs de lijn komen, komen ze heel af en toe aan bod. Bij RTV Oost, daar hadden ze dus 4 eredivisieclubs. Heracles is helaas gedegradeerd. En die maken een soort langs de lijn met die 4 eredivisieclubs. Hartstikke leuk aan voor de verslaggever om te doen. En je krijgt er heel veel reacties op. Althans, ik wel. De ouderwetse radio is nog altijd geliefd naar mijn idee.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Fietser gewond bij Emmeloord en scholengroep Almere moet oud-directeur een schadevergoeding betalen. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Dooral Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
12: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
11: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbles Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
13: Ritmeister meldt de volgende controle. Een radar op de A6 bij Muidenberg. Hectometerpaal 69,4.
9: En in het nieuws ook verkeersinformatie eigenlijk. Toch?
13: Zo kun je het wel stellen, ja. Want automobilisten in Lelystad moeten de komende maanden omrijden. Want er wordt gewerkt aan de weg. Er ligt een rotonde, dat is bij het station, hè, ter hoogte ongeveer van het provinciehuis.
9: Oh, die? Ja.
13: En die verdwijnt?
9: Nee. Ja?
13: Ja, hij gaat weg.
9: Oké. Ook in het nieuws, vreugde voor kinderen op het asielzoekerscentrum Luttelgeest. Daar kwam een theater langs.
14: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Geronimo, bezongen door Shepard. Het is 7:08. Je bent bij Flevoland, is wakker.
1: Leo, jij komt elke ochtend op de fiets, hè?
0: Zeker.
1: Ja, dus jij hebt er geen last van, maar ja, voor
0: waarvan?
1: Veel... omrijden.
0: Oh nee, want ik rijd niet om.
1: Voor veel Lelystedelingen is het de komende maanden even omrijden. Want de drukke rotonde op de Visharendreef bij het provinciehuis gaat namelijk op de schop. In plaats van de rotonde komt er een kruispunt met verkeerslichten.
0: Ja, het is een plek die bij veel Lelystedelingen bekend staat om de verkeersdrukte. Verslaggever Ruben den Harder ging een kijkje nemen bij de werkzaamheden.
2: Vandaag niet zo druk hier, maar het kruispunt is ook afgesloten. Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij. Maar normaal is dit wel anders. Is het een druk kruispunt, hè?
3: Klopt, ja. De Visharendreef staat bekend als een drukke rotonde. En daarom zijn we hier als gemeente aan de gang om daar de doorstroming te verbeteren.
2: Ja, u bent Tom van den Heuvel, projectleider bij de gemeente. Wat is dan het probleem bij dit kruispunt? Wat maakt hem nou zo ontzettend druk?
3: We zien dat er zeker in de spitstijden best wel veel obstakels, obstructies komen. Het verkeer blijft hier hangen. De voorrangsituatie is niet altijd even handig, waardoor het best wel opstroopt. En we denken met de aanleg van een nieuwe voorrangskruising dat we dat de doorstroming kunnen verbeteren. Dus deze dit verkeer knelpunt weg kunnen nemen.
2: Ja, er zijn al vaker dingen geprobeerd om de doorstroming hier beter te krijgen. Een doseerlicht bijvoorbeeld, maar dat was dan weer niet helemaal duidelijk. Dus die is toen snel weer uitgezet. Toen bekend was dat deze werkzaamheden kwamen, hebben we even aan wat Lelystedelingen gevraagd wat zij van die nieuwe plannen vinden.
4: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen. Want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
5: Ik vond het prima. Want er wordt altijd ochtend, s'avond altijd hier is villa.
6: Want er wordt denk ik een grotere chaos. Minder geordend, minder geregeld.
4: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
2: Ja, we horen dus gemengde reacties daarin. Mensen zijn blij dat er iets gebeurt, maar hebben ook niet zo heel veel vertrouwen in dat de situatie hierna dan echt gaat verbeteren. Kunt u eens uitleggen waarom is een gewoon kruispunt, hè, met stoplichten hier nou een betere optie dan een rotonde?
3: Vanuit de voorbereiding die wij hebben gedaan met verkeerskundige onderzoeken blijkt dat de voorrangssituatie niet altijd even duidelijk is. Door een kruising te realiseren dat geregeld wordt door verkeersregelinstallatie, denken wij dat die duidelijkheid daar wel gaat komen. Mensen zich wellicht beter aan de verkeersregels houden.
2: Maar het was niet duidelijk wie er op een rotonde voorrang had.
3: Dat was zeker wel duidelijk. Alleen zie je dat mensen zich niet altijd even netjes aan de verkeersregels houden. Dan worden daarmee fietspaden geblokkeerd. Omdat mensen denken, ik kruip er nog snel even tussen. Dat gaat niet. En juist dat remmen en wachten zorgt voor opstoping.
2: En een rood stoplicht dwingt misschien iets meer af dat je moet stoppen dan alleen maar haaientanden op de weg.
3: De ervaring is dat stoplichten duidelijker zijn en dat mensen daardoor beter weten dat ze echt moeten wachten en niet zo snel zelf initiatief nemen om ergens tussen te kruipen of andere keuzes te maken.
1: Ja, vandaar dus straks een kruispunt met verkeerslichten bij station in Lelystad. Halverwege oktober moeten de werkzaamheden klaar zijn.
0: Dat zal mij benieuwen. Nou, ik ken die rotonde nog natuurlijk. Je gaat vaak op de fiets. En als je dan als fietser achterlangs het station kwam, dan had je eerst die taxis overleefd. Dan moest je voorrang geven aan de weg waar de bussen overreden. Dus had ik haaientanden tegen me, zo, als fietser. En daarna moest ik voorrang krijgen van de automobilisten die op de volgende weg reden. Dus dan stonden de haaientanden er langs. Maar, in 2 meter verschil.
1: Ja, maar als je nu aan de voorkant van het station kijkt, daar is het al flink opgeknapt, toch?
0: Daar is het flink opgeknapt. Ik hoor daar wel van busreizigers die hun trein moeten halen, dat de bussen verder van het station afstaan dan vroeger en dat ze harder moeten lopen.
7: Flevoland is wakker.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George, Michael en Fate.
2: Dan het weer met Floris Lefebvre van Weerplaza. Ja, Floris, toen ik naar de studio reed vanochtend in alle vroegte... nou, vond ik het toch al vrij mooi. Niet heel bewolkt. Nu zie ik ook dat het 12 graden is. Wat kunnen we van wachten vandaag?
3: Ja, we hebben een behoorlijk frisse ochtend achter de rug. Een behoorlijk frisse nacht, moet ik beter zeggen. En in het oosten van het land, in de regio rondom Drenthe en Twente... daar heeft het ongeveer, daar daalde het kwik na bij het vriespunt. Dus dat is toch wel behoorlijk opvallend voor de tijd van het jaar. In Flevoland momenteel nog waarde rond de 10 graden. Ook nog een frisse ochtend. Daarbij schijnt de zon. In het westen komen ook wat wolkenvelden voor. En halverwege de ochtend hebben we dan aangename waarde ruim boven de 15 graden. En in de middag hebben we dan een hele vriendelijke middag met ruimte voor de zon, enkele stapelwolken die ontstaan. En op de meeste plaatsen blijft het droog en wordt het zo'n 20 tot 22 graden.
2: Nou, eerder werd er nog wat regen voorspeld, gisteren bijvoorbeeld. Maar dat is voor vanmiddag gaat niet meer gebeuren?
3: Nee, vanmiddag gewoon overwegend droog. Wel af en toe wel wat meer wolken voor de zon. Dat kan er wel dreigender uitzien als een stapelwolk wat dikker wordt. Maar het blijft gewoon droog, tussendoor flink wat ruimte voor de zon. En hierbij waait er een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. En door die stevige wind heb je niet of nauwelijks door dat je verbrandt. Dus als je lange tijd buiten bent, smeer je dan vooral goed in. Want ook vandaag is de zon behoorlijk krachtig met een zonkracht 5 tot 6. Nou, vanavond zien we dat de bewolking heel geleidelijk gaat toenemen. Er ligt een band met bewolking boven de Noordzee. En met die noordwestelijke aanvoer trekt die bewolking dan over Flevoland heen. En vannacht raakt het dan overwegend bewolkt. En dan zou er wel een enkele spat lichte regen of motregen kunnen vallen. En koelt het niet verder af dan een graadje of 14.
2: Nou ja, als het 's nachts regent, dat is prima. Overdag hebben we het liever droog. Dus hoe ziet morgen eruit?
3: Ja, morgen is het wel wat bewolkter dan vandaag hoor. We houden te maken met die wat lagere bewolking. En uit dikkere bewolking kan er morgen opnieuw een enkele spat lichte regen of motregen vallen. Stelt heel weinig voor, maar toch kan je er eventjes nat van worden. Morgen onder de bewolking niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat is misschien fris voor de tijd van het jaar. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen periode ruim boven onze stand geleefd. Morgen ook iets meer wind dan vandaag. Houd daar rekening mee. Als je bijvoorbeeld naar het noordwesten gaat. De wind is matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren eventjes tippend aan krachtig. Dat

0: in het weekend lijkt het dan weer wel wat warmer te worden. Het heeft te maken met de draaiing van de wind. Als de wind eenmaal een zuidwestenhoek opzoekt, ja, dan kan warmere lucht vanaf België en Frankrijk onze omgeving gaan bereiken. Met een forse temperatuurstijging als gevolg, dan hebben we in het weekend zo'n 23 graden in Flevoland. En dat is toch wel best wel aardig.
1: Lekker toch?
2: Ja, dat is best wel aardig. Maar dus geen tropische temperaturen meer voorlopig?
0: Nee, voorlopig niet. In het zuiden van het land kan het eind volgende week wel weer wat warmer worden. En dan moet je denken aan temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Ja, tropische hitte is wel actief in grote delen van het centrale deel van Frankrijk. Spanje en Portugal, daar is het zelfs ronduit heet. Met waarden ruim boven de 40 graden. Dus of je dat moet willen is ook maar een beetje de vraag.
2: Ja, zo is dat. Floris van Weber, dankjewel. Ja, dan voor de kinderen in het asielzoekerscentrum kan de zomervakantie lang en saai zijn als je klasgenoten op vakantie zijn en jij op het AZC moet blijven.
3: Kinderen van het AZC in Leutelgeest kregen gisteren een voorstelling voorgeschoteld van Stichting Wolkentheater. Met als titel Circus de Blauwe Olifant.
4: Het Wolkentheater is een theater wat in de zomer en met rondom Sinterklaas tijd onderweg is naar de AZC's in heel Nederland. En dat doen we door middel van een hele leuke voorstelling en een workshop. Ja, de hele zomer kun je voorstellen, ze zijn 5 weken vrij, 6 weken vrij, ze zijn voornamelijk op de AZC's. Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, Wolkentheater, is dat heel welkom. En dat merken we ook.
5: Sanna Tangara van het COA. Wat betekent dit voor de kinderen?
6: Voor de kinderen is het echt een dagje uit, maar dan op de locatie. Ze worden er gewoon heel erg blij van al die gekkigheid. En theater is gewoon ook heel goed voor kinderen om veel van te leren. Ze leren weer wat Nederlands.
4: We gaan heel erg op zoek naar de kinderen. We gaan heel beeldend zijn, visueel. Weinig woorden, hè, want sommigen zijn een beetje laagtalig. En we laten ze heel veel meespelen. Zo maken ze enthousiast voor theater en circus.
6: Ja, dit is fantastisch. Het is een beetje een dagje uit, maar dan op de locatie. Ja, en het brengt echt een glimlach op de gezichten. En het is even zalig. Ze hoeven niet in de bungalow. Ze kunnen lekker buiten genieten van het theater. En het is fantastisch.
4: Ik word er altijd heel blij van. Ik krijg een beetje een warm hartje van. Het is maar goed ook, want we moeten veel reizen. En we doen 2 voorstellingen op een dag, 2 AZC's. Dus we doen iets, we krijgen er heel veel terug.
1: Ja, applaus, hè?
2: Ja, een vrolijk muziekje is het toch. Een verslag was dat van Marielle Bakker.
3: Zo meteen de berichten van buiten Flevoland. Wat gaan we eten, Arie?
2: Wat gaan we eten? Nou, pieren. Dat kunnen we eten.

0: Ja, het is een beetje een ongezonde verhouding, deze verhouding met die man. Zingen Annemarie en Shania Twain. Maar wij kunnen natuurlijk vanuit het mannenperspectief nu eens even bekijken wie ongezonder zou zijn. Annemarie of Shania Twain?
1: Ja, zeg maar.
0: We zitten nu toch met mannen onder elkaar.
1: Ja, dat is waar.
0: Of we gaan naar de berichten van buiten Flevoland.
1: Laten we dat maar doen. Okay. Dan kunnen we het hebben over weer iemand anders. Namelijk Donald Trump.
0: Oh, daar is hij weer.
1: Daar is hij weer. Want yep. Hij moet iets anders doen dan nu er geen wereldbeker te overhandig
0: is. Op het podium blijven plakken.
1: Ja, nee. De Amerikaanse president kondigt namelijk importheffingen aan van 50% op Canadese goederen. Zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks.
0: Verandering.
1: Ik verwacht het niet. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk. En is hij boos over de bosbrand in Canada, waarvan de rook ook in Amerika tot luchtvervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
2: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
1: Ja, die Amerikaanse heffingen zouden over een maand in moeten gaan, dus op 1 augustus.
0: En intussen in Nijmegen.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Wij zijn hier eigenlijk om even de wandelaars uit te zwaaien op de eerste dag.
5: Jel, jel, jel, de vierdaagse lopen wij wel.
0: Het was vanochtend om 4 uur al, doen 45.000 mensen mee. En de deelnemers komen uit meer dan 70 landen.
1: Ja, en ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. En toch eten steeds minder Nederlanders peren. En dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
6: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: Ja, de brancheorganisatie zegt niet dat mensen dan minder fruit eten, maar ze zeggen ja, ze zijn ander fruit gaan eten, zoals druiven en meloen.
0: Oké, zit je dan met je peren?
1: Ja, die moeten dus het land uit. Oh. Want de peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië.
0: Madrid, gisteravond, wat een feest. En het was nog lang rustig in Spanje.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar meldingen over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. Blijkt uit een uitspraak van de rechter in de zaak die door de ASG zelf was aangespannen. De schooldirecteur werd in augustus geschorst nadat er diverse meldingen over zijn gedrag waren binnengekomen. De scholengroep wilde de directeur ontslaan, maar volgens de rechter heeft het bestuur in die procedure flinke steken laten vallen. De directeur heeft daarom recht op een schadevergoeding. De ASG moet hem bijna €200.000 betalen. Een huurder van Centrale in Lelystad moet zich voortaan gedragen. Dat heeft de rechter hem opgedragen. De verhuurder sleepte hem voor de rechter omdat hij steeds voor overlast zorgde. Die overlast duurt al 7 jaar. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump vindt dat Canada de VS discrimineert bij de handel. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. Nederlandse perenboeren exporteren hun fruit steeds vaker. Volgens de branche worden er in Nederland steeds minder peren gegeten en daarom gaan telers proberen het imago van de peer op te poetsen. De oogst is dit jaar goed. Er komt bijna 400 miljoen kilo peren van de bomen. Dat is 10% meer dan vorig jaar.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkenvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
11: Morgen.
8: Verkeersinformatie. We hebben een flitser op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.4. Zie je nog een flitser? Geef hem door via de app van Flitsmeister. Wat hebben we verder nog, Harry?
0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van onze zomerserie over onze oud-collega, weerman Robert de Vries.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Je had dus Amerikanen, die waren in Groot-Brittannië gelegerd. En hun zonen waren muzikaal. Dus vanuit Engeland richtte ze het groepje America op. Dat is verhaal. Dat is verhaal. Als je dat onthoudt voor de pubquiz, zit je goed.
1: Het is zomer.
0: Ja, zeker.
1: Deze zomer hebben wij zomerseries. En deze week gaat dat over Robert de Vries, onze oud-weerman. Hij nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapte Demmeloorder over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en meerdere radiozenders.
0: Ja, we reizen met Robert mee naar de VS om zijn grote passie mee te beleven. Het bewust opzoeken van orkanen. En we blikken terug op de tijd dat hij hier bij Omroep Flevoland aan het werk was.
2: Heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met.
3: In deze aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland door de jaren heen. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchase is.
4: Met die zwakke noordwesten.
3: Het talent van Robert de Vries wordt opgemerkt door Omroep Flevoland weerman Nico van Dijk. Hij stuurt de jonge Robert een mail. En na een screentest mag hij in 2008 aan de slag als invaller in het weekend.
5: Je hoort Gree de Vries, de moeder van Robert.
6: Het was natuurlijk eerst 5 dagen school. En dan kon hij in de weekends, deed hij zijn weer. En dat ging maar achter elkaar door. En soms was dat wel een beetje veel. Want ja, school ging in feite voor. En het weer, dat was dan een soort hobbymatig iets. He, dus dat was wel heel veel soms.
7: Hoe kwam je erachter dat je wat met weer had?
8: Ja, ik weet eigenlijk niet anders eigenlijk. Want ik was iets van 5 jaar oud of iets dergelijks. Toen wou ik eigenlijk al in het weer. Maar ja, weet je, ja, hoe kom je erin? Hè? Er zijn hele interessante opleidingen voor universitair, bodem, water, atmosfeer in Wageningen. Maar ja, dat was niet mijn niveau om dat te halen. Dus ja, dan moest je wel weer een andere weg zien te vinden om erin te komen. En ik heb het natuurlijk altijd als hobby gehad. Maar op een gegeven moment kwam ik op een forum terecht. Want uiteindelijk na 2000 kwam het internet op gang. En dan kwam ik iemand tegen op een forum van onweer. Dat over onweer ging. Die bleek ook bij de lokale omroep in Emmeloord te zitten. En daar kwam ik toen mee in contact. En die zei toen een keer, kom eens een keer zaterdagmiddag gezellig langs of zo. Misschien leuk om een keer een weerbericht te doen.
5: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
9: Wat hij heeft gedaan, dat is zo bijzonder. Hij heeft begonnen ooit op een hoveniersopleiding. En omdat hij bij die lokale omroep kwam en die interesse voor weer had. En hij wist dat met elkaar te verbinden en daar zichzelf in te trainen en te doen en te ontwikkelen. Toen kon hij bij Omroep Flevoland aan de slag. En nu gewoon doorgegroeid tot Talpa. Ja, dat is zo bijzonder. Maar dat doet hij ook zelf, hè? Weet je. Hij laat er ook wel wat voor. Hij neemt echt wel veel tijd voor dat weer.
5: Je hoort collega Diana Woei.
10: Ik vind hem eigenlijk een beetje weer gekkie. Want ik zou niet naar Amerika vertrekken om de tornado's te gaan kijken. Ik zou zeker niet 500 tot 1000 kilometer rijden om een enorme onweersbui te zien. Nee, ik laat het eigenlijk op me afkomen. En hij gaat daar naar op zoek. Dus ik vind het toch een beetje een weer gekkie.
3: Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, in de staat Texas, wordt er koers gezet naar Nebraska, waar er meldingen zijn van noodweer. Al snel is de groep een supercel op het spoor en wordt de eerste tornado van de trip gespot.
8: We hebben in totaal 2 à 3 gezien. En we hadden vooral eentje, die was wel behoorlijk zwaar. Een EF3. En dan moet je je voorstellen, er is daar een schaal voor. 0 tot en met 5. Dus nou ja, EF3 zijn echt wel serieuze tornado's die echt wel heel veel schade kunnen opleveren. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op. En er waren ook ontzettend veel stormchasers aanwezig. Hè. Er waren zomaar 200-300 stormchasers op 1 bui. Dus je denkt echt dat je de enige gek bent, maar het is daar compleet toerisme, dus het was ook wel weer een gekkenhuis. Maar ja, zeker niet ongevaarlijk. En wat we hebben gezien, dat levert wel heel veel indruk op.
5: In de volgende aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij een eigen weerstudio heeft, en praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
0: Zometeen de rubriek Wat heb ik gisteren toch gemist op radio en tv. Wat zit erin, Ari?
1: Onder meer de scheepsbouwer, dame, want het heeft te maken met onzekere tijden.

0: Paul Simon late in the evening en daarvoor Shanna Spyro and the Material Lover. Dat was een beetje... Ja, een beetje jazz op je radio. Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv? Arie.
1: De Nederlandse scheepsbouwer Damen heeft te maken met onzekere tijden. Dat was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een grote bestelling van fregatten bij Damen in. En nu is ook een Belgische order onzeker geworden. De kosten zouden te veel oplopen en de oplevering zou te lang duren. En, wat dit mogelijke verlies betekent voor Damen, dat legde hoofdredacteur van marineschepen.nl Jaime Karreman uit.
2: Dit is reputatieschade sowieso. En of ze deze order wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt. Terwijl eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
1: De Nederlandse en Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom de fregatten spelen dus ook in beide landen. Nu Damen in de problemen komt door deze actie van de zuidenburen, krijgt de Nederlandse defensie het ook moeilijk, zegt Karreman.
2: De defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En ja, daar speelt Damen een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu eraan zit te komen, daar is gaan Damen of in bouwen of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met Defensie. Dus het is niet dat Damen alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
0: We hadden gisteren toch het nieuws dat het 50 jaar geleden was dat de eerste foto's van Mars naar de aarde kwamen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: Dus gisteravond in Goedenavond Nederland ging het over de maan.
1: Ja, logisch. Het is de week van de planeten. Of tenminste, de maan is geen planeet eigenlijk. Hè?
0: Nou, geen idee. André Kuipers was de gast en die ging praten over de strijd tegen het plaatsen van reclame op de maan en andere commerciële activiteiten daar. Want de maan die is eigenlijk van niemand.
3: Het is een provincie van de mensheid en het is van niemand. Er zijn, nog voordat de mensen op de maan stonden, is er al een verdrag wat zo'n beetje door alle landen getekend is van de maan is van iedereen. Dus je kan, dat is ceremonieel, het planten van een vlag. Je kan het niet claimen.
0: Nou, er gebeurt intussen toch van alles. Er rijden maanlanders en er wordt gesproken over mijnbouw. Het is een dilemma dat nu speelt in de ruimtevaartwereld.
3: We kunnen hele nuttige dingen doen met de maan. Zeker. Misschien energie voor de hele planeet ervan winnen, bijvoorbeeld, of delfstoffen enzovoort. Alleen, je moet zorgen dat het geen Wild West wordt en dat de andere mensen die daar niks mee hebben, daar geen last van hebben.
0: En dat waren de fragmenten in de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. Tot nieuws en reclame van 8 uur. Terug in de tijd met Tina Turner.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
10: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
11: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Dit is een uittip.
14: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
13: Dit was een uittip.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Fietser gewond bij Emmeloord en scholengroep Almere moet oud-directeur schadevergoeding betalen. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
17: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
16: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua. Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
18: 5, 4, 3, 2...
16: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
19: Ritmeister meldt de volgende controllers. Een radar op de A6 bij Muiderberg. Hectometerpaal 69,4. Die staat er de hele ochtend al. Maar er is net eentje bijgekomen. Op de A6 bij Nagelen. Emmeloord Lelystad. Hectometerpaal 106,3.
15: En dan straks in het nieuws dan gaan we naar de rotonde bij het station van Lelystad. Die wordt veranderd in een kruispunt. Je hoort zometeen de reactie van automobilisten en taxichauffeurs. En wat hebben we nog meer?
19: We gaan even bellen met een Vierdaagse loper, want het is weer begonnen.
20: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Daar hebben we geen tijd voor, want we gaan een stukje aan toe rijden door Lelystad.
1: Ja, en een stukje extra, want het is omrijden de komende maanden. Voor veel Lelystedelingen. Want de drukke rotonde op de Visarendreef bij het provinciehuis gaat namelijk op de schop. In plaats van een rotonde komt er een kruispunt met verkeerslichten.
0: Ja, het is een plek die bij veel Lelystedelingen bekend staat als druk. Verslaggever Ruben den Harder ging een kijkje nemen bij de werkzaamheden.
2: Vandaag niet zo druk hier, maar het kruispunt is ook afgesloten. Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij. Maar normaal is dit wel anders. Is het een druk kruispunt, hè?
3: Klopt, ja. De Visarendreef staat bekend als een drukke rotonde. En daarom zijn we hier als gemeente aan de gang om daar de doorstroming te verbeteren.
2: Ja, u bent Tom van den Heuvel, projectleider bij de gemeente. Wat is dan het probleem bij dit kruispunt? Wat maakt hem nou zo ontzettend druk?
3: We zien dat er zeker in de spitstijden best wel veel obstakels, obstructies komen. Het verkeer blijft hier hangen. De voorrangsituatie is niet altijd even handig, waardoor het best wel opstroopt. En we denken met de aanleg van een nieuwe voorrangskruising dat we dat de doorstroming kunnen verbeteren. Dus deze dit verkeer knelpunt weg kunnen nemen.
2: Ja, er zijn al vaker dingen geprobeerd om de doorstroming hier beter te krijgen. Een doseerlicht bijvoorbeeld, maar dat was dan weer niet helemaal duidelijk. Dus die is toen snel weer uitgezet. Toen bekend was dat deze werkzaamheden kwamen, hebben we even aan wat Lelystedelingen gevraagd wat zij van die nieuwe plannen vinden.
4: Ik denk op dit moment dat er niet direct een oplossing is om het weer te veranderen. Want er is al zoveel veranderd, iedere keer weer.
5: Ik vond het prima, want er was altijd ochtend en avond altijd hier is villa.
6: Want er wordt denk ik een grotere chaos, minder geordend, minder geregeld.
4: Oh, een rampenplan waar je voor moet bereiden, ja.
2: Ja, we horen dus gemengde reacties daarin. Mensen zijn blij dat er iets gebeurt, maar hebben ook niet zo heel veel vertrouwen in dat de situatie hierna dan echt gaat verbeteren. Kunt u eens uitleggen waarom is een gewoon kruispunt, hè, met stoplichten hier nou een betere optie dan een rotonde?
3: Vanuit de voorbereiding die wij hebben gedaan met verkeerskundige onderzoeken blijkt dat de voorrangssituatie niet altijd even duidelijk is. Door een kruising te realiseren dat geregeld wordt door verkeersregelinstallatie, denken wij dat die duidelijkheid daar wel gaat komen. Mensen zich wellicht beter aan de verkeersregels houden.
2: Maar het was niet duidelijk wie er op een rotonde voorrang had.
3: Dat was zeker wel duidelijk. Alleen zie je dat mensen zich niet altijd even netjes aan de verkeersregels houden. Dan worden daarmee fietspaden geblokkeerd. Omdat mensen denken, ik kruip er nog snel even tussen. Dat gaat niet. En juist dat remmen en wachten zorgt voor opstoping.
2: En een rood stoplicht dwingt misschien iets meer af dat je moet stoppen dan alleen maar haaientanden op de weg.
3: De ervaring is dat stoplichten duidelijker zijn en dat mensen daardoor beter weten dat ze echt moeten wachten en niet zo snel zelf initiatief nemen om ergens tussen te kruipen of andere keuzes te maken.
0: Voor dus een kruispunt met verkeerslichten bij het station van Lelystad. En in oktober, dan moet het allemaal klaar zijn. Teddy Swims.

0: Swims en Mr. Know-it-all. Het is 13 minuten over 8. Tijd voor het weer.
1: Met... Ja, en het weer met Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ik zag, of je gaf eigenlijk het vorige uur al aan... dat het een hele koele nacht is geweest. Maar ik zie dat de temperatuur inmiddels stijgt naar 15 graden.
2: Inderdaad, we hebben een hele frisse nacht achter de rug. En ik heb het zojuist met collega's overlegd. En het is zelfs een recordfrisse nacht voor deze periode van het jaar. Het was in het oosten van het land zelfs onder nul op 10 centimeter hoogte. En dat is toch wel vrij uitzonderlijk. Dus naast heel veel warmterecords hebben we vandaag ook een koude record te pakken. Maar inmiddels hebben we inderdaad temperaturen ruim boven de 10 graden in de provincie. Momenteel al 15 tot 17 graden in de grote steden van Flevoland. Daarbij schijnt de zon met enige regelmaat, maar er drijven ook wat wolkenvelden over. En dat is een beetje het weerbeeld wat we de rest van de dag houden. Er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling, maar de zon die doet vanmiddag ook heel goed zijn best om mee te doen. En dan wordt het vanmiddag best wel aardig warm met 22 of 23 graden in het zuiden van het land. En in Flevoland hebben we dan waarden tussen de 19 en 22 graden. Met veel zonneschijn, maar af en toe wel een stevig windje uit het noordwesten.
1: Ja, stevig windje. Blijft het ook nog eventjes warm? Kunnen we bijvoorbeeld nog buiten eten of wordt het toch weer lekker naar binnen?
2: Ja, vanavond kunnen we zeker lange tijd nog naar buiten, want de temperatuur blijft lang op een aangenaam niveau. Zeker als vanavond de stapelwolken op de meeste plaatsen oplossen, zal de zon nog geregeld schijnen in de provincie en de wind zwakt geleidelijk in kracht af naar hooguit zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten nog. En vannacht neemt wel de bewolking toe vanuit het noordwesten. Onder invloed van die noordwestelijke stroming schuiven er vanavond en vannacht steeds meer wolkenvelden over. En daardoor ligt de temperatuur vannacht niet lager dan een graadje of 14. Dus niet meer zo'n koude nacht als voorgaande nacht. En morgen starten we dan grijs. Valt er af en toe zelfs een spatje lichte regen of motregen uit. Is er weinig ruimte voor de zon. En als de zon morgen eventjes schijnt, zal het in de middag zijn. Het wordt dan 19 of 20 graden.
1: Het is vakantieperiode. Veel mensen die zitten dan te denken van... ja, wat gaat de komende dagen bieden? Want sta je op de camping, dan is een aangename temperatuur natuurlijk wel zo fijn.
2: Ja, het wordt best wel aardig weer, maar niet meer zo warm als we vorige week hebben gehad. We blijven te maken hebben met een wind uit het noorden tot het noordwesten en die voert gewoon niet hele warme lucht aan. Maar desondanks is het op donderdag een graadje of 20 in het... In het weekende, als het de wind iets meer gaat waaien uit het westen tot zuidwesten, dan kan er weer wat warmere lucht naar onze kant op toegeblazen worden. Met een temperatuurstijging als gevolg. Op zaterdag en zondag dan waren ruim boven de 20 graden. Als piekmoment op zaterdagmiddag rond de 23 graden. De zon doet mee, er trekken wolkenvelden over. En zo nu en dan moeten we vanaf zondag rekening houden met een enkele bui. Maar ik denk ook dat dat heel weinig zal voorstellen.
1: Floris Lefebvre, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: De Vierdaagse in Nijmegen is weer begonnen.
0: Ja, en een van de deelnemers is Ilse Matthijssen uit Espoo. Goedemorgen, Ilse.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde ons een berichtje omdat je loopt voor een goed doel de komende dagen in Nijmegen. Ilse, wat is dat goede doel?
3: Klopt, ik loop voor Stichting Eigenwijs Herstel, een herstelacademie in Almere.
0: Hoe kom je daar zo bij dat goede doel?
3: Dat is een stichting... Die ook een beetje hoort bij het werk wat ik doe. Ik werk binnen de specialistische GGZ. En Stichting Eigenwijs Herstel is een herstelacademie. Daar kunnen eigenlijk mensen met een psychische kwetsbaarheid... kunnen daar op hun eigen tempo eigenlijk weer aan hun herstel werken.
0: Oké, en dat eigen tempo, is het ook een beetje een eigenwijs tempo?
3: Zeker een eigenwijs tempo, ja, dat klopt.
0: Oh, kun je dat uitleggen, wat dat scheelt van de reguliere geneeskunst?
3: Nou, het is eigenlijk wanneer mensen binnen de SGGZ een behandeling krijgen... en die behandeling is klaar, dan houdt het eigenlijk op.
0: Ja.
3: Alleen dan begint je herstelpad. En daar is eigenlijk Stichting Eigenwijs Herstel voor.
0: Oké, dus een soort natraject. En dan moet er nog heel wat gebeuren, zeg jij.
3: Dat klopt. En iedereen kan er op zijn eigen tempo werken aan zijn herstel. Er worden allerlei activiteiten geboden.
0: Ja.
3: Creatief, maar er is ook een cursus fotograferen. Of er is een wandelgroepje... Eigenlijk van alles. We kunnen samen koken. Ze mogen komen lunchen. Of alleen maar even komen een bakje koken.

0: lopers. En daar zoeken op stichting eigenwijs herstel. En dan zie je eigenlijk mijn verhaal staan waarom ik voor dat doel loop. Ja. En dan kunnen mensen ook een donatie doen als ze willen.
1: Ja, ik heb het gisteren ook even bekeken. Maar je zit nog maar op 1/3 van je doelen. Het loopt nog niet zo hard, Ilse.
0: Klopt. Nou ja, alles is meegenomen natuurlijk. Alleen het is een stichting die eigenlijk alleen maar bestaat vanuit donaties. Ze krijgen geen subsidies van de gemeente niet. Het zijn allemaal vrijwilligers die daar het werk doen, zeg maar. Die er zijn voor de andere mensen die komen. Dus de donaties zijn zo ontzettend belangrijk.
1: Ja. Over herstel gesproken, jij hebt dat vrijdag denk ik nodig na 4 dagen intensief wandelen. Maar we zijn nog maar net begonnen, hè? Hoe is het nou met je?
0: Ja, prima. Ik loop nu een beetje op een druk stukje. Maar de eerste 10 kilometer, bijna 11, zitten erop. Dus we gaan lekker vandaag.
1: Ja. Was je al bij de eerste vroege start? Het begon al om 4 uur.
0: Nee, ik loop de 40 kilometer, dus ik ben om 5 uur gestart.
1: Ja. En hoe hard heb je geoefend?
0: Ik ben sowieso een lange afstand lopen, dus ik train eigenlijk het hele jaar door.
1: Oh, je hoeft er niet in januari te zeggen van, oh, de oliebollen zijn achter de rug. Nijmegen ligt in het vizier, we gaan weer eens beginnen.
0: Nee, zeker niet. Ik loop het hele jaar door lange afstanden. Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook echt wel nodig om psychisch in balans te blijven.
1: Oh, je hebt het gewoon nodig? Als je het niet zou doen, wat gebeurt er dan met je?
0: Nou, dan raak ik sneller overbelast. Dit is echt de manier om mijn emmertje te legen.
1: Ah, oké. En loop je nu alleen of in een groepje? Hoe doe je dat de komende dagen?
0: Ik loop, nou ja, je loopt met 47.000 andere mensen. Maar
1: je kunt van tevoren afspreken natuurlijk van, we lopen met z'n tweeën of met z'n drieën of met een clubpie.
0: Nee, ik loop alleen. Ik heb 1 jaar samen met mijn zus gelopen, 2 jaar geleden.
1: Ja.
0: Maar de andere jaar, de 4e keer dat ik nu meedoe. Het is de 3e keer dat ik alleen loop.
1: Oké, okay. En dan wil ik je veel succes wensen. En ook succes met de collecte, zou ik maar zeggen.
0: Dankjewel.
1: Oké, dat was Ilse Matthijs uit Espoo. En zij doet ook mee aan de Vierdaagse in Nijmegen. Straks de berichten van buiten Flevoland, Arie. Wat heb je gevonden?
2: Ja, er worden minder peren gegeten in het land. Ik weet niet of jij dat nog doet.
1: Ja, conference en doyen du commis geet ze allebei. Ja, dat is straks bij de berichten van buiten Flevoland. Eerst eens even lekker terug. De dampende jaren 80. Toen dansten we op deze onder meer, deze zangeres. Sharon Brown is dit en I specialize in love.

0: Work on You. Ja, het gaat over jou. Sharon Brown was dat. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan heb ik eerst even een vraag voor jou, Leo. Want stel, in Nederland breekt er brand uit, een bosbrand. En die rook komt in Duitsland terecht. Zou Duitsland dan boos op ons worden?
0: Nee, ik denk dat Duitsland vraagt, heb je nog blusvoertuigen nodig?
1: Ja, dat zou logischer zijn, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, het is aan de andere kant van de plas is het toch anders. Want de Amerikaanse president Trump kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese goederen zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Ja. Want volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk en is hij boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook ook in Amerika tot luchtvervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
2: You know something? Rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
1: Ja, de Amerikaanse heffingen zouden over een maand moeten ingaan.
0: De 108e editie van de Nijmeester Vierdaagse is begonnen. Ilse uit Espel was er om 4:00 nog niet bij, maar de marsleider natuurlijk wel.
3: 5, 4, 3.
4: Uit te zwaaien op de eerste dag.
5: Jel, jel, jel. De Vierdaagse lopen wij wel.
0: Wel, ja. Samen met 45.000 andere mensen. En vandaag is het een rondje Betuwe.
1: Ja, en vanochtend had ik als ontbijt een banaan. En de perenbranche zegt van, er zouden meer peren gegeten moeten worden. Want ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. En toch eten steeds minder Nederlanders peren. En dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
6: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: Ja, zoals ik al zei, ik eet dus banaan, maar de brancheorganisatie zegt ja, dat de peer vaak wordt ingeruild voor druiven en meloen. En de peren uit Nederland, ja, die worden dan verkocht in onder meer Duitsland en Italië.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Recreanten, studenten en bedrijven mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen in Biddinghuizen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Op het NK van de Nederlandse clubkampioenschappen strijden wielerploegen om de nationale titel ploegentijdrijden. Recreanten die mee willen doen kunnen zich melden met 3, 4 of 5 deelnemers. Het evenement is op zaterdag 3 oktober. Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar meldingen over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. Blijkt uit een uitspraak van de rechter in de zaak die door ASG zelf was aangespannen. De schooldirecteur werd in augustus geschorst nadat er diverse meldingen over zijn gedrag waren binnengekomen. De scholengroep wilde de directeur ontslaan, maar volgens de rechter heeft het bestuur in die procedure flinke steken laten vallen. De directeur heeft daarom recht op een schadevergoeding. De ASG moet hem bijna €200.000 betalen.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod voor vrachtwagens op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney. President Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn al een paar uur onderweg. Om 4 uur is de 108e editie van het evenement begonnen. Doen dit jaar ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug bij Nijmegen naar de Betuwe.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
11: Dan een controle van de Flitsmeister gemeld. Een radar op de A6 bij Lelystad. Hectometerpaal 69,4.
8: We gaan gaan we doen straks?
11: We gaan weer praten. We gaan even praten. We gaan naar Stormchaser, wou ik eigenlijk zeggen.
8: Oh,
11: samen
8: spannend.
11: Met oud-weerman Robert de Vries.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Level 42 uit de jaren 80. En je hoorde Running in the Family bij Flevoland is wakker.
1: Je loopt al best wel je jaartjes mee, hè, Leo, hier bij de Omroep.
0: Ja, vertel.
1: En dan heb je natuurlijk Robert de Vries, onze oud-weerman, zien komen en gaan.
0: Ja.
1: 17 jaar.
0: Oh ja, 17 jaar. Is dat 17 jaar geweest?
1: Dat hij hier rondliep. Ja, en okay. Vorig jaar stapte hij dus over naar Talpa. Waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en meerdere radiostations.
0: Ja, hij zit zelfs in de zomerserie, onze Robert. En hij neemt ons mee naar de Verenigde Staten voor zijn grote passie. Het bewuste opzoeken van orkanen. En we blikken terug op de tijd dat hij hier aan het werk was.
2: Goedemorgen, we hebben vandaag te maken met...
3: In deze aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland door de jaren heen. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchasen is.
4: Met die zwakke noordwesten...
3: Het talent van Robert de Vries wordt opgemerkt door Omroep Flevoland weerman Nico van Dijk. Hij stuurt de jonge Robert een mail... En na een screentest mag hij in 2008 aan de slag als invaller in het weekend.
5: Je hoort Gree de Vries, de moeder van Robert.
6: Dat was natuurlijk eerst 5 dagen school. En dan kon hij in de weekends, deed hij zijn weer. En dat ging maar achter elkaar door. En soms was dat wel een beetje veel. Want ja, school ging in feite voor. En het weer, dat was dan een soort hobbymatig iets. Hè, dus dat was wel heel veel soms.
7: Hoe kwam je er... achter dat je wat met weer had?
8: Ja, ik weet eigenlijk niet anders eigenlijk. Ik was iets van 5 jaar oud of iets dergelijks. Toen wou ik eigenlijk al in het weer. Maar ja, weet je, ja, hoe kom je erin? Hè? Er zijn hele interessante opleidingen voor universitair, bodem, water, atmosfeer in Wageningen. Maar ja, dat was niet mijn niveau om dat te halen. Dus ja, dan moest je wel weer een andere weg zien te vinden om erin te komen. En ik heb het natuurlijk altijd als hobby gehad. Maar op een gegeven moment kwam ik op een forum terecht. Want uiteindelijk na 2000 kwam het internet op gang. En dan kwam ik iemand tegen op een forum van onweer. Dat over onweer ging. Die bleek ook bij de lokale omroep in Emmeloord te zitten. En daar kwam ik toen mee in contact. En die zei toen een keer, kom eens een keer zaterdagmiddag gezellig langs of zo. Misschien leuk om een keer een weerbericht te doen.
5: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
9: Wat hij heeft gedaan, dat is zo bijzonder. Hij is begonnen ooit op een hoveniersopleiding en... omdat hij bij die lokale omroep kwam en die interesse voor weer had. En hij wist dat met elkaar te verbinden en daar zichzelf in te trainen en te doen en te ontwikkelen. Toen kon hij bij Omroep Flevoland aan de slag en nu gewoon doorgegroeid tot Talpa. Ja, dat is zo bijzonder. Maar dat doet hij ook zelf, hè? Weet je. Hij laat er ook wel wat voor. Hij neemt echt wel veel tijd voor dat weer.
5: Je hoort collega Diana Woei.
10: Ik vind hem eigenlijk een beetje een weergekkie. Want ik zou niet naar Amerika vertrekken om de tornado's te gaan bekijken. Ik zou zeker niet 500 tot 1000 kilometer rijden om een enorme onweersbui te zien. Nee, ik laat het eigenlijk op me afkomen. En hij gaat daar naar op zoek. Dus ik vind hem toch een beetje een weergekkie.
3: Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, in de staat Texas, wordt er koers gezet naar Nebraska, waar er meldingen zijn van noodweer.
11: Oh, shit.
3: Al snel is de groep een supercel op het spoor en wordt de eerste tornado van de trip gespot.
8: We hebben er in totaal 2 à 3 gezien. En we hadden vooral eentje, die was wel behoorlijk zwaar, een EF3. En dan moet je je voorstellen, er is daar een schaal voor, 0 tot en met 5. Dus nou ja, EF3 zijn echt wel serieuze tornado's die echt wel heel veel schade kunnen opleveren. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op. En er waren ook ontzettend veel stormchasers aanwezig. Hè. Er waren zomaar 200-300 stormchasers op 1 bui. Dus je denkt echt dat je de enige gek bent. Maar het is daar compleet toerisme. Dus het was ook wel weer een gekkenhuis. Maar ja, zeker niet ongevaarlijk. En wat we hebben gezien, dat levert wel heel veel indruk op.
5: In de volgende aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij een eigen weerstudio heeft, en praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
0: Praat gewoon door over het weer op de achtergrond. Maar dan morgen meer daarover. Zometeen wat we gisteren misschien hebben gewist op radio en tv, Arie. Wat heb je gevonden?
1: Ja, aandacht voor de Nederlandse scheepsbouwer Dame. Het zijn namelijk onzekere tijden.

0: lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot

0: Bertolf, Another Day en daarvoor Harry Styles. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: De Nederlandse scheepsbouwer Damen heeft te maken met onzekere tijden. Dat was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een grote belangstelling van fregatten bij Damen in. Grote belangstelling, zeg ik. Een grote bestelling bedoel ik natuurlijk. En nu is ook een Belgische orde onzeker geworden. De kosten zouden te veel oplopen en de oplevering zou te lang duren. Wat dit mogelijke verlies betekent voor Damen, legt de hoofdredacteur van marineschepen.nl, Jaime Karreman, uit.
2: Dit is reputatieschade sowieso. En of ze deze orde wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt. Terwijl eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
1: De Nederlandse en Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom de fregatten spelen dus in beide landen. En nu Damen in de problemen komt door deze actie van de Zuiderburen, krijgt de Nederlandse Defensie het ook moeilijk, zegt Karreman.
2: De Defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En daar speelt Damen een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu aan zit te komen, daar gaat Damen of in bouwen of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met Defensie. Dus het is niet dat Damen alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
0: De wedstrijden van FC Groningen, Sparta en Excelsior zijn niet meer te horen op de regionale radio. RTV Noord en Rijnmond trekken de stekker uit het live radiocommentaar voor voetbal. Commentator Evert de Napel snapt niet van dat besluit, zei die in Langs de Lijn en Omstreken.
3: Ik vind het diep treurig. Ik vind het diep treurig gewoon. Dat is een taak van de regionale omroep om naast het gewone nieuws ook sportnieuws te brengen. En daar is Eredivisie voetbal zeker een onderdeel van. Geld kan geen enkel argument zijn, want de presentator heb je, de muziek heb je ook. De verslaggever is ook in dienst en de verbinding kost niks.
0: De regiozenders staan veel dichter op zulke wedstrijden. Dat is juist hun kracht, zegt de Napel.
3: Als die in jullie gewone reguliere langs de lijn komen, komen ze heel af en toe aan bod. Bij RTV Oost, daar hadden ze dus vier eredivisieclubs. Heracles is helaas gedegradeerd. En die maken een soort langs de lijn met die vier eredivisieclubs. Hartstikke leuk voor de verslaggever om te doen. En je krijgt er heel veel reacties op. Althans, ik wel. De ouderwetse radio is nog altijd geliefd naar mijn idee.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. Dit was Flevoland is wakker. Morgenochtend om 6 uur weer, Harry.
1: Dan zijn we er weer, absoluut.
0: Ga je melden. Tot dan.

0: Dit is Flevoland.
1: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Recreanten mogen dit jaar ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen. En fietser gewoond bij Emmeloord. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
12: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
14: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
13: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
15: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
13: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
11: Dankjewel, Dorold. Geen files natuurlijk in deze vakantietijd. Wel flitsers. A6, Muidenberg richting Lelystad bij 69,4. Dat is ongeveer bij de Knardijk. Daar word je op je snelheid gecontroleerd. Maar ook op de A6, dan zijn we een stukje verder. Emmeloord richting Lelystad, de andere kant op. Bij Nagelen ongeveer 105,9. En natuurlijk staat die vaste er weer om te kijken of je je vrachtwagenheffingen betaalt. Op de N50 bij Ens, 263,9. Zometeen twee duetten die normaal geen duetten zijn.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
22: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

Twee keer duetten die normaal geen duo zijn. Sam Fender en Olivia Dean. Die kunnen het ook heel goed solo, maar dit was even samen. Don't Rain Me In. En daarvoor een duet die normaal ook goed zonder elkaar konden. Pet Shop Boys en Dusty Springfield. En What Have I Done To Deserve This. Goedemorgen, welkom bij het eerste van drie uurtjes Flevoland Muziekland. In dit uur even een knipoog naar de actualiteit met een leuke plaat. Jawel, Sugar Lee Hooper, je voelt hem aankomen. De Nijmeester Vierdaagse is begonnen.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuw en Goud van Oud. Je zingt ze allemaal mee.

Heel veel is lekker natuurlijk, maar eigenlijk niet goed voor je. De RG's en Sugar. En toeval wil dat daarvoor een Nederlandse zangeres draaide, die zich Sugar Lee Hooper draaide. En dat was weer omdat ze aan het wandelen was. Kiek, de kiekendief. Die is niet aan het wandelen, maar die was ergens anders. Die was gezellig op de buurtcamping en die poppen her en der in deze tijd van het jaar op in Flevoland. En de foto die we nu laten zien op televisie en die je ook kunt zien op omroepflevoland.nl/kiek, dat is een opname in het Beatrixpark in Almere. Daar was een gezellige buurtcamping een paar dagen. De mensen vonden het eigenlijk veel te kort. Maar ja, dat is natuurlijk met leuke dingen. Die duren altijd veel te kort. En je ziet een foto van een tent met allerlei spullen eromheen. Een kleedje erbij, wat zitjes. En heel veel kleding ligt er ook op. Ja, die hebben kleding bij zich. Nou, zo lang duurde heel die buurtcamping niet. Maar goed, je moet natuurlijk voor warme dagen wat hebben. Voor koude dagen wat hebben. Aan de andere kant, ik bedoel, als je in je eigen Almere in het Beatrixpark gaat kamperen en je denkt, nou, er komt kouder weer aan, dan rij je even naar huis natuurlijk om wat warmere kleren. Het is allemaal dichtbij. Maar goed. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechterfoto? En dat is helemaal niet zo makkelijk vandaag, zo te zien. Dan mag je bellen 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Verschil dus tussen de linker en de rechterfoto. Geef het alsjeblieft door voor 11 uur. Want na 11 uur dan gaan we kandidaten bellen in het programma De Herberg aan Zee. Ja, Herberg aan Zee. Zo heet het deze week. En volgende week en die week daarna. En wie weet ga je naar huis met mooie prijzen van het Rad van Fortuin.

0: Zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland. Ja.

0: Mannen hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Recreanten, studenten en bedrijven mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen in Biddinghuizen. Het heeft de organisatie bekendgemaakt. Op het NK van de Nederlandse clubkampioenschappen strijden wielerploegen om de nationale titel ploegentijdritten. Recreanten die mee willen doen kunnen zich melden met 3, 4 of 5 deelnemers. Het evenement is op zaterdag 3 oktober. Een kind op de fiets is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trekker in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Naglerweg met de Randweg. De jonge slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de handel in baby's zijn in Indonesië 19 mensen veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 7 jaar. Ze kochten tientallen baby's van zwangere vrouwen in geldnood. De kinderen werden doorverkocht aan mensen in Singapore. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Na verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan.
12: Dankjewel, Dorald.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkenvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
10: Dankjewel, Floris. Dan de flitsers. Files heb ik niet, wel flitsers. A6, Muidenberg richting Lelystad ongeveer bij de Knardijk, 69,4. En de stijgedreven in Almerehaven, ook daar word je in beide richtingen op je snelheid gecontroleerd. Zie je nou nog een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Zeg meisje, zei de platenbaas, kun jij een liefdesliedje voor mij componeren? Nee, zei ze. Het antwoord hoor je zo.
14: Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Met Leo Schouwenaar.

0: Richenel, Dutch Disco. En Dance Around the World. En daarvoor het liefdesliedje dat geen liefdesliedje mocht worden van Sarah Bareilles.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Het jaar dat de laatste tijd ook wel eens in het nieuws voorkomt. Want er zijn natuurlijk de laatste tijd veel berichten over de droogte. En dat het zo lang zonnig is en dat er geen regen valt en zo. En dat watertekort dreigt. Nou, dat was ook in 1976. Toen was het ook een mooie hitlijst. Want daar gaan we even naartoe. Naar precies dezelfde week, naar week 30. En daar was een plaat in met een oud voetballer. Die later bekend zou worden als Quizmaster. Ja, ik heb het over... Full House, Standing on the Inside. Die stond toen in de Nederlandse hitparade. En die had toen een eendagsvlieg.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1976.

Repeat It. Ed Sheeran hoorde je samen met Martin Garrix en Repeat It. En daarvoor uit de hitlijsten van toen de Nederlandse formatie Full House. En die krullenbol die in beeld zelf was natuurlijk Frank Kramer, oud-voetballer. En daarna tv-presentator. Even kijken, Kiek de Kiekendief, die ga ik nog een keertje voor je laten zien op de televisie. En dat is een beeld van de buurtcamping. Nou, als je het zo nog inziet, dan zie je hem wel. Als je het goede antwoord weet, dan mag je doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Bellen mag ook 0320 28 50 50. En wie weet, hè, wie weet, ga jij na 11 uur er vandoor met mooie prijzen. Tot nieuws en reclame op de radio. The Emotions, Best of My Love. En ook nog die prachtige Don't Walk Away van de Four Tops. Straks nog een uurtje Flevoland, Muziekland. Dan met Marco Vragen.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Recreanten mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen. En fietser gewond bij Emmeloord. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan nu de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files, wel 2 flitsers gemeld bij Flitsmeister. Dat mag je natuurlijk zelf ook doen, hè. Radar op de A6 bij Muidenberg, hectometerpaal 69,4. En de Oeverture in Almere. Daar staan ze in beide richtingen. Zometeen lekker weer een uurtje Flevoland, muziekland hier bij Omroep Flevoland. En dan nog een uur te gaan voordat de tweede herberg aan zee ook weer open gaat met Katrien de Keil. Straks muziek van Justin de Wild met zijn Dikke Hit Cheerio. En ook David Bowie komt voorbij met Let's Dance.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Met Marco Verhagen.

misschien wel ingehaald door Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Het is 10 minuten over 10. Een goedemorgen. Het is weer tijd voor nog een uurtje Flevoland Muziekland. Op deze heerlijke dag. Het is 21 juli 2026. 10 minuten over 10. Het is weer tijd voor de plaat van mijn eigen keus. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even kijken wie zijn er vandaag allemaal jarig. En die mag ik dan ook namens heel Omroep Flevoland van harte feliciteren. Wat dacht je van bijvoorbeeld van Maureen Dutoit? Zij is een Nederlandse actrice, begon ooit in Goudkust volgens mij, kinderboekenschrijfster en presentatrice geweest, natuurlijk ook van Hart van Nederland. Zij is geboren op 21 juli 1974 en dus is Maureen vandaag 42 jaar geworden. 42 kaarsjes mag zij uitblazen. Zijn er nog meer bekende? Ja, Boris Dietrich is vandaag 71 geworden, mensenrechtenactivist, schrijver en politicus. Marleen van der Poorten is een Belgische politica van Open VLD. Zij is 72 geworden. Nina Storms vandaag 73 jaar oud geworden. Van harte, Nina. Leuk, ik weet dat je altijd kijkt en luistert. Cat Stevens is 78 jaar geworden, de Britse zanger en songwriter. En nou, dat waren eigenlijk wel de bekende jarigen. Dan gaan we naar de plaat die ik zelf heb uitgekozen. Soms kom je tijdens het snuffelen tussen de oude cd's en vergeten pareltje tegen. En het overkwam mij laatst toen ik de cd-single Rug tegen de muur uit 1998 terugvond van Cindy Oudshoorn. De zangeres, naam zegt hij niet meteen iets, misschien. Uit Zwolle, ze brak in de jaren 90 door met Soms als ik je zie en werd later bekend als de krachtige stem van de symfonische rockband Kajak. En daarnaast leende ze haar stem aan talloze films en series, waaronder Harry Potter, The Muppets, Rio, Frozen en Phineas en Ferb. En ook schitterde ze in theatershows als Queen in Concert en is ze nog altijd actief in de muziekwereld. Nu gaan we dus terug naar 1998. Dit is Cindy Oudshoorn met Rug tegen de muur.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: En dat was natuurlijk een klassieker van de Rolling Stones. Angie, het is tijd om het spelletje. Het is trouwens wel leuk. We hebben op onze website omroepflevoland.nl staat ook een foto van Herberg aan Zee. En daar kun je op klikken. En als je dan die tekst leest, wat bijna niemand meer doet tegenwoordig, dan kun je daaronder een aanzichtkaart aanvragen van Catherine. En Patrick Martens, Mariska, en daar sta ik ook nog op. Groeten uit Herberg aan Zee. En we hebben net een aanvraag binnengekregen voor zo'n kaart. Gesigneerd en anders ook. Hij is onderweg naar, dan moet ik even kijken, volgens mij is Ria en Ed. Ja, Ria Schoenmaker Waagmeester in Maarsen. Ed heeft het mailtje gestuurd, maar Ria wil graag de kaart ontvangen. Ria, hij is onderweg met PostNL, dus het kan even duren als hij al aankomt. Goed, het is tijd om het spelletje te spelen. En dat spelletje is natuurlijk het spelletje van Kiek. Hè. Ik ga hem ook even erbij laten zien. Want mensen die televisie kijken, die zien hem nu ook fullscreen. Dan kun je misschien net wat makkelijker zien. Twee foto's van de eerste buurtcamping in het Beatrixpark in Almere. Ja, er waren iets minder deelnemers dan waarop was gehoopt. Maar de mensen die er waren, maakten het toch een groot succes. Als jij nou het verschil weet, dan mag je even de telefoon pakken. En bellen met 0320 28 50 50. Kom je bij Mayelle uit, onze receptioniste. Zij noteert dan het antwoord. En die worden dan bij al die andere antwoorden genoteerd. En dan wordt er één teruggebeld. En misschien ben jij dat wel en win je zo'n prachtige prijs. Dat hebben we gisteren gezien aan het rad. En we zijn deze zomer wat makkelijker. Dus dan mag je misschien wel twee keer draaien als Catherine het prijsje weer wat lullig vindt. Zal ik een hint geven? Ik ga dat toch gewoon doen. Want anders loop je maar te emmeren. Nou, dat is een hint meteen. Nou ja, is het een, ja, nou ja, goed. Ja, ja ik denk dat het een emmer is. Ik denk dat we lopen te emmeren, sorry. Nou goed, ik ga verder niks zeggen. Check even de foto op televisie dus. Zet de televisie aan en dan zie je hem. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je gaat, dat kan natuurlijk ook nog, gewoon onze Facebookpagina, daar staat de foto ook. 0320 28 50 50 omroepflevoland.nl/kiek.
1: Reageren op Flevoland Muziekland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 11:02. Goedemorgen. Recreanten, studenten en bedrijven mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen in Biddinghuizen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Op het NK van de Nederlandse clubkampioenschappen strijden wielerploegen om de nationale titel ploegentijdrijden. Recreanten die mee willen doen kunnen zich melden met 3, 4 of 5 deelnemers. Het evenement is op zaterdag 3 oktober. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar meldingen over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Lelystad in een zaak die door ASG zelf was aangespannen. De schooldirecteur werd augustus vorig jaar geschorst nadat er diverse meldingen over zijn gedrag waren binnengekomen. De scholengroep wilde de directeur ontslaan, maar volgens de rechter heeft het bestuur in de procedure flinke steken laten vallen. De directeur heeft daarom recht op een schadevergoeding. In totaal moet ASG de man bijna 200.000 euro betalen. En een fietsend kind is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een tractor in Emmeloord. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur op de rotonde van de Nagelerweg met de Randweg. Het jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan op de rotonde die daardoor urenlang afgesloten was. Meer nieuws op onze app.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkenvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
10: Dankjewel, dat de verkeersinformatie met één melding. Één file, een korte file maar. Over 4 minuutjes vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. En er zijn 2 snelheidscontroles, een radar op de N50 en Ens. In beide richtingen bij hectometerpaal 264,1. En ze staan ook op de Ouverture in Almere. Zometeen heb je nog 1 keer kans om mee te spelen met het spelletje van Kiek. En we gaan terug naar een prachtig jaar, het jaar 1976.
9: Met Marco Verhagen.

0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.
0: Het is zomer. Dit is Flevoland.
2: Sorry, het valt gewoon helemaal stil. Ik sta met Catharina vast een beetje voor te praten. Ik dacht, er komt nog een hit achteraan, maar dat was dus niet zo. Oh, we gaan lekker terug naar...
0: Ja. Flevoland, muziekland. Terug naar...
2: Ja, ja, we gaan terug. Ik zei net een heel mooi jaar, 1976. Dat zeg ik natuurlijk niet voor niks. Ik ben zelf dit jaar 50 jaar geworden. Ik zie Catharina heel verbaasd kijken, maar het is echt zo. Terug naar de zomer van 1976. Ja, ik hoor je nog niet. Je zender staat nog niet aan. Dus nee, maar je hebt er nog geen microfoon om, dus je kan niet praten. Heerlijk is dat toch. Maar zeg het maar, als je heel hard schreeuwt, horen mensen het.
3: Ik dacht dat je al 70 was.
2: Goed zo, maar goed dat hij uitstond. We gaan terug naar de zomer van 1976 op 21 juli. Ik mag niks over jouw leeftijd zeggen, dat vind je niet leuk, hè?
3: Nee.
2: Weet je wat, maar trouwens, dat kunnen we straks... Er viel me gisteren iets op, dat ga ik zo meteen ga ik je daarmee confronteren. Op 21 juli van het jaar 1976 stond Rita Hovink met Dolores op nummer 22 in de Nederlandse top 40. Een week later bereikte het nummer zijn hoogste notering, plaats 21. En in totaal bleef Dolores 6 weken in de hitlijsten staan. Rita Hovink, die is geboren in Beverwijk, had een warme, dramatische stem. En die had een bijzondere plek in de Nederlandse muziek. Ze begon haar carrière op jonge leeftijd, won met het Nederlands team het Songfestival van Knokke in 1964 en scoorde in de jaren 70 meerdere hits. Haar grootste succes werd Laat Me Alleen. Dat groeide uit tot een echte klassieker. En zelfs jaren later is er nog nieuw leven ingeblazen in een duet met Gerard Joling. Maar nu eerst dus dat nummer dat in de zomer van 1976 de Nederlandse top 40 kleur gaf. Hier is Rita Hovink. Zing maar mee met Dolores.
0: Flevoland, muziekland. Terug naar...

Hans de Boer was dat en Annabel, terwijl ik Katrien momenteel een Instagram-cursus aan het geven ben. We gaan even één keer naar het spelletje van Kiek. Want ik heb al een hint gegeven. Loop toch niet zo te emmeren. Dat is de hit van vandaag. De hint van vandaag. En het zijn dus twee foto's van de eerste buurtcamping in het Beatrixpark in Almere. Er waren wat minder deelnemers dan vooraf was gehoopt. Maar de mensen die hier waren, maakten het toch een groot succes. Als je het verschil weet of kan vinden, dan mag je bellen met 0320 28 50 50... of je gaat naar omroepflevoland.nl/kiek. En als je het antwoord goed hebt, dan word je misschien wel door ons gebeld en win je een prachtige prijs. En daar is Katrien ook zeer over te spreken. Vooral het gastendoekje, dat is haar persoonlijke favoriet. Daar kijkt ze nu naar uit, want dat krijgt ze namelijk komende week van mij uitgereikt. 0320 28 50 50, tussen 11:30 en 12 word je even door ons teruggebeld. Dus vind je dat leuk en wil je een mooie prijs winnen? Speel dan zeker even mee. En de hint is dus, loop niet zo te emmeren.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is een uittip.
9: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
11: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
12: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
13: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Recreanten, studenten en bedrijven mogen nu ook meedoen aan de Nederlandse clubkampioenschappen in Biddinghuizen. De Almeerse scholengroep is ernstig tekortgeschoten bij een onderzoek naar melding over een oud-directeur van basisschool De Watertuin. En een fietsend kind is gisteravond zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een tractor in Emmeloord.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, en dan komt de ANWB Verkeersinformatie. Vandaag de eerste op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad. Is er tussen afrit Urk en afrit Zwifterband 4 minuten stilstaand verkeer, dat je dat even weet. Maar belangrijker is Flitsmeister. Want op Ouverturen in Almere en op Steigerdreven in Almere, ja, gevaarlijke stad Almere om naartoe te gaan, kan honderden euro's kosten. Als je tenminste door de snelheidsdingen heen rijdt. En dit was Catherine trouwens, maar ik hoor jullie zo.
17: Oh, dat was het?
16: Ja.
17: Ben je wel eens in Zwifterband geweest?
16: Ja, volgens mij wel. En in Urk ook. Verschillende malen in Urk zelf. Ik heb er reportages gemaakt met vissers die in Afrika mensen leerden vissen. Dat vond ik zo bijzonder.
17: Ja. Grappig. Nou, misschien kun je er later meer over vertellen. Ja, zometeen, je hoort al, gaat Herberg aan Zee natuurlijk weer open. Wil je nou een kaartje uit de herberg ontvangen, dan kan dat natuurlijk. Hè. Die doen we gerust voor je op de post. Met een handtekening van Catherine natuurlijk ook erop. Dus laat even via WhatsApp je adres achter. En dan gaan we jou een aanzichtkaart uit Herberg aan Zee opsturen.
16: Zit zeker geen postzegel op vanwege de kosten, of wat?
17: Nee, we doen hem in een envelopje en doen we nog een leuk cadeautje er ook nog bij.
16: Oh!
17: Zo zijn wij gewoon. Zometeen, meer Catherine en moi in een volle show.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Dit is Herberg aan Zee.

0: ABBA was dat met Voulez-vous. En dan komt u even die leuke...
1: Dit is Herberg aan Zee.
0: Juist,
1: met
0: dit is...
1: Marco en Catharine.
0: Inderdaad, Catharine nog niet vergeten. We hebben al heel veel aanvragen gekregen, Catharine, na gisteren. Wat een reacties hebben wij gehad.
2: Dat is niet normaal. Echt waar.
0: Ongelooflijk.
2: En die ene foto die helemaal niet zo bijzonder is. Hoeveel keer? 20.000, 30.000 keer bekeken?
0: Belachen. Zal ik eens even kijken? Die staat op mijn Instagram. En we hebben net nog even gecheckt. Maar het as we speak verandert dat. 31.200 keer bekeken. In nog geen 24 uur.
2: Dat is toch absurd. Wat is er eigenlijk te zien aan die foto?
0: Ja, jij staat erop.
2: Ja, hou op.
0: Ja, nou, dat is toch hartstikke leuk?
2: Oh, nou, oké.
0: Okay. Het is echt gewoon een leuke foto. Maar ook Victor Vlam staat er natuurlijk
2: ja,
0: op.
2: Ja, tuurlijk. Philippe Elan. En jij?
0: Ja, ik sta er natuurlijk zelf ook nog op, ja. Maar
2: gelukkig
0: ook,
2: sta je achteraan.
0: Ja, ik sta altijd achteraan, hè. Dat heb je in mijn gaardheid. Even wat anders. We gaan zo meteen natuurlijk de polder proeven. Maar ik heb ook nog even, omdat het zo goed beviel, heb ik een leuk cadeautje voor je. Want je bent een heerlijke vrouw. En ik wil graag dat je het eventjes uitpakt. Kijk eens, alsjeblieft.
2: Leuk, oh, hè? God, wat hangt me nu weer boven mijn hoofd. Ja, je weet het nooit bij hem, hè.
0: Nee, maar
2: hij een... lijkt zo leuk, maar oh mijn God.
0: Nee, maar dat is dan niet leuk. Dan geef ik jou een cadeautje.
2: Oh, sorry. Nee, ik moet wel gewoon aardig blijven natuurlijk.
0: Doe maar. Ja.
2: Ah.
0: Een gastendoekje.
2: Ja, maar niet een gewoon gastendoekje. Nou, dan ga ik zo verder presenteren. Goed?
0: Oh, het haalt je enorm op, hoor. Ja, absoluut. Catharine, wij gaan vandaag veel dingen doen. We hebben natuurlijk een fantastische hoofdgast... met die we samen aan zee zitten vandaag.
2: Ja,
0: tussen 1 en 2.
2: Verheug ik me zeer op.
0: Je hebt het boek De Goeroe en de Baron al voor jou, van Rick Niemann. Dat heb je ook gelezen. Daar gaan we met hem over praten. Het autonieuws. En we gaan zo meteen ook even op jouw verzoek trouwens... praten met Joost Niemuller. Hij is hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland, de publieke omroep. Ja. Waarom wil je zo meteen even met hem praten?
2: Nou, kijk, ik hou niet van een land waar censuur is. Daar heb ik als journalist... gewoon principieel iets tegen. En als ik dan zie dat de Kamer misschien tegen het bestaan van On gaat stemmen... ik geef onmiddellijk toe, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd... die echt niet door de beugel kunnen. Die ook wat mij betreft keihard afgestraft moeten worden. Maar dat gaat om individuen en niet om een omroep. Dat is heel wat anders. Dus ja, ik vind dat daar onderscheid gemaakt moet worden.
0: Ja, zometeen dus iets na 11:30 praten met Joost daarover. En zometeen natuurlijk ook het oude nieuws met good old Ben van Tilburg. Blijf erbij.
1: Herbert aan Zee, met Marco en Catharine. Het is zomer.

0: Een paar weken geleden stonden ze hier nog live on stage. Deze Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Heb jij wel eens een Bacootje op in Monaco?
1: Nee.
0: Nee, hou je van Baco's?
1: Nee.
0: Hou je van Monaco?
1: Ja.
0: Goed zo. Ben je blij met je gastendoekje?
1: Kort, wat?
0: Ben je blij met je gastendoekje?
1: Ja, ontzettend blij. Ja.
0: Hij is leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En kwaliteit moet ik, ook, moet ik er eigenlijk mee? Moet ik het om, aan, langs, over?
0: Nee, je weet wel waar een gastendoekje voor is?
1: Ja.
0: Dan hang je op het toilet bijvoorbeeld of zo voor je
1: bezoek. Ja, maar ik heb nooit één gast, hè? Ik heb er altijd meer. Nou ja, laat me zitten.
0: Ik zal er nog een paar geven dan. Het is tijd om te gaan praten met Ben van Tilburg. En Katrien zei het al, ik ben een enorme autofreak. Heb jij zo een vraag dat je denkt, oh, nu hij hier toch is, daar wil ik even gebruik van maken?
1: Oh, ja, dat is wel een goeie. Ik hoorde, maar dat was typisch verjaardagspraat, dat bij elektrische auto's de banden twee keer zo snel slijten. Klopt ja. dat?
2: Nou, dat ligt een beetje aan de rechtervoet.
1: Ja,
2: dat ten eerste. Maar kijk, een elektrische auto is A, veel zwaarder dan een normale auto, zeg maar. Dat komt door dat accupakket. En ja, ze hebben vreselijk veel vermogen. Het koppel is heel hoog. Dus als je, waar je gewend bent om normaal gas te geven met je normale auto, gaat dit vele malen sneller. En als je dat niet gedoseerd doet, ja, dan is de kans op wat meer slijtage, dus doorslag van de banden, is veel groter. En als je dus harder rijdt met een elektrische auto, maar ook met rotondes en dergelijke, ja, het wringt veel meer. Maar goed, als je normaal rijdt, is de slijtage eigenlijk hetzelfde. Maar ga je er echt flink hard mee rijden?
1: Maar ik zit veel op de weg en ik zie hoe elektrische autorijders rijden. Ja. En dan weet ik dat er veel slijtage is.
0: Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat Arnoud, mijn collega, die dus nu met vakantie is, waarom jij hier ook dus zit, die heeft ook een elektrische auto, ik zelf ook. Het is inderdaad wat Ben zegt, het is net hoe je ermee rijdt. Want Arnoud heeft volgens mij 170.000 kilometer. Ja. Pas als de tweede set banden bezig.
1: Ja. Oh, dat is wel goed.
0: Goed. Ja. En ik heb eigenlijk ook nog wat nieuwe banden gehad. En
2: we zien je weinig inderdaad.
0: Wat zeg je?
2: Zeg, we zien je weinig.
0: Ja, dat is waar, ja. hoe voorkom je dure pech op weg naar het zuiden?
2: Ja, dure pech. Hè. Je moet altijd sowieso goed oppassen. De vakantieperiode is nou begonnen natuurlijk. Zwarte Zaterdag komt eraan.
0: Wanneer is dat? Dat is vaak 2 of 3 keer, toch?
2: Ja, dat zijn een paar keer. Maar onder andere dus aanstaand weekend. Dan wordt het extreem druk op de wegen.
0: Ja, de route Soleilen.
2: Ja, en goed, in Nederland is het natuurlijk ook warm boos, hè, met al die wegafsluitingen.
0: Nou, dan gaan.
2: Maar heel veel mensen die gaan nu een beetje denken van, oh ja, het is daar warm, we moeten ook even naar de airco kijken. En ja, die doet het niet goed. Nou ja, doordat auto's, die leidingen, als je de airco niet voldoende gebruikt, zitten van die afdichtingen, rubbertjes en dat soort zaken in. Ja, die drogen dan uit en dan gaat die dus lekken.
1: Ja.
2: Maar vaak kom je daar te laat achter en dan gaat je compressor ook kapot.
1: Oh.
2: En als je dus denkt, ja, maar ik gebruik die airco eigenlijk nooit. Nou, er is één hele vaste vuistregel. Hoe minder je de airco gebruikt, hoe eerder die kapot gaat. Want eigenlijk is het beste om het continu het proces te laten lopen. En dan blijf je, want kijk, je airco bijvullen kost vaak 100, 150 euro. Maar je compressor vervangen, dat loopt gauw richting de 1000.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja, en bovendien is het handig in de winter. Want als je dan je airco hebt aanstaan, dan beslaan je ramen niet zo snel.
0: Nou, exact. Ik heb hem altijd aanstaan eigenlijk.
2: Ja, dat is ook het meest verstandig.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja.
0: Alleen dat ene knopje, dat heb je wel eens een keer eerder verteld. Maar je hebt zo'n knopje, dan heb je de circulatie van buiten. Of dat het binnen in circuleert.
1: Ja.
0: Dat snap ik eigenlijk nooit zo. Wanneer gebruik
1: als
0: ik een tunnel stinken, in
1: dan kan je makkelijk onthouden. Als je een stinkende vrachtwagen voor je hebt, moet je dat knopje aanzetten. Dat het niet van buiten naar binnen gaat. Want je wil die rommel niet in je auto.
0: Oh ja.
1: En anders, dan moet je gewoon.
0: Want als ik een tunnel inrijd, doet de auto het automatisch.
2: Ja, dat klopt. Maar ook wat Katrien zegt, dat is absoluut waar. Maar voor de airco is het ook handig. Als je dus bij je auto komt en die is bloedheet van binnen, dat is ook voor het behoud van je airco, doe eerst even de deuren open.
1: En de ramen.
2: En dan de ramen. En dan zeg maar tot 50, 60 kilometer per uur.
0: Ja.
2: En druk daarna
0: inderdaad dicht te doen. Dat was vreselijk. Ja. 130.
2: Maar druk daarna gewoon even dat recirculatieknopje in. Want dan gaat hij namelijk de lucht intern verkoelen. Anders blijft hij die warme buitenlucht aanzuigen. En die moet hij ook koelen. Dus moet hij 2 keer zo hard werken.
1: Okay.
2: Dus op het moment dat de auto dan lekker op temperatuur is, druk je de knopje weer in. En dan kan hij de frisse buitenlucht aanzuigen.
0: Het is toch, je leert nog eens wat hier, hè?
1: Ja, dat is toch fantastisch. Reuze handig. Ja.
0: Dan gaan we naar de levensgevaarlijke instelling bij elektrische auto's. Want er is een levensgevaarlijke instelling. Dus mocht jij overwegen een elektrische auto te gaan kopen?
1: Zolang het mogelijk is, stel ik het uit.
2: Ja, of
1: er, maar ik ik woon in een oud stadje. Waar haal ik in hemelsnaam een elektrische paal vandaan om een stekker in te steken?
0: Staan die er niet in Naarden?
1: Nou, één, maar daar vechten, daar heeft iedereen ruzie om.
0: Ik was laatst bij jou en ik kon inderdaad in jouw straat, dat is sowieso wat lastig parkeren natuurlijk als het wat drukker is, en ik kon daar nergens een paal vinden.
1: Nee.
0: Dan moet ik een heel stuk lopen.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is niet handig.
2: Maar goed,
1: je kan er ook een keer een enge knopje.
2: Nou, je kan er toevallig ook een keer eentje gehuurd hebben in het buitenland of zo.

0: Over dat gevaarlijke knopje.
1: Nou, er zit heel veel auto's hebben het beroemde one pedal drive. Dan kun je dus gas geven. Maar als, dat zijn met name die elektrische auto's. Als je dan het gas loslaat, dan remt hij op de motor. Maar heel veel mensen, en met name de helaas wat oudere mensen, ja, als ze dan moeten remmen, dan zeggen ze ja, maar ik heb one pedal drive. Dan laat ik het gaspedaal los, maar dan rolt die auto even zo goed door.
2: Ja, dus en dan laat hij ook weer op die batterij. Hè? Hij regenereert.
1: Maar daardoor ontstaan er wel veel ongelukken. Met name met voetgangers en dergelijke. Omdat ze dan acuut een noodstop moeten maken. En dat ze denken, ik heb one pedal drive. Ja, ik laat het gaspedaal los en dan staat hij wel stil.
2: Nee.
1: Maar dat is niet zo.
2: Nee.
1: He, dus blijf gewoon geconcentreerd ook het rempedaal gebruiken. Ook al heb je one pedal drive. He, dus dat je het gas loslaat, dat hij automatisch langzamer gaat. Maar blijf alert.
2: Het kan als test te laat zijn als je ineens een voetganger ziet.
1: Juist.
2: Dan is er een opvallend advies van de Guardia Civil, oftewel de Spaanse politie.
1: Ja, Spaanse politie, ja. Ik had het ook eigenlijk nog nooit gehoord. Dus voor mij was het ook even een leermomentje. Maar als je dus op vakantie gaat, je hebt je hele auto zwaar bepakt. Let er even op dat de meest zware spullen in het midden van de auto dan maar even bij de voeten van de kinderen liggen. Want dat is het zwaartepunt van de auto. Ligt op het goede pijl. Maar als je de kofferbak helemaal vol hebt en je hebt toevallig geen mensen op de achterbank, zet die achtergordels ook even vast. Want op het moment dat je hard moet remmen en bijvoorbeeld een trolley van 10 kilo, die kan bij hard remmen wel een massa krijgen van 400 kilo.
2: Zo.
1: Als je tegen die achterbank aandrukt, houden de gordels hem op de plaats.
0: Ja, heel goed. Ja. Maar weet je wat in Spanje ook belangrijk is om te weten? Ja, dat zijn twee dingen die geloof je niet. Ik heb een tijdje een huisje gehad in Spanje, daarom weet ik het. Je mag niet met slippers rijden.
2: Nee. Oh, dat klopt, ja.
0: Als ze daarmee pakken, dat kost je echt veel geld.
1: Ja.
0: En je mag, let op, niet met ontbloot bovenlijf rijden.
1: Ook als man niet?
0: Ook als man niet.
2: Oh, ik doe dat altijd. Okay. Eigenlijk ook in Nederland gewoon.
0: Nou, als je pakken ben je aan de beurt.
2: Maar echt. Is dat gewoon... Is dat
0: nou,
2: gewoon
0: weet
2: niet,
0: ik veel. Slanswijs, slans eer. Ik heb geen idee waarom.
2: Nee. Mooi gezegd. Dan hoor je bijna nooit meer. Nee, maar dat vind ik mooi. Nee, maar we hadden het laatst nog over spreekwoorden gezegd. De jongere generatie gebruikt ze niet. Kent ze
0: nee,
2: niet
0: nee, dus, nee. Maar goed.
2: Wij zijn natuurlijk
0: heeft
2: niet
0: ook nog wel zin dat er wat oudere mensen zijn, toch?
1: Zeker. Soms. Ja, absoluut.
2: Zeker, ja. Soms. Even over die wegafsluitingen zo. Daar had je het net even kort over. En daar hadden wij het vanmorgen ook over. Want wij ergeren ons daar dood aan.
1: Ja, nou,
2: alles tegelijk ook.
1: Alles tegelijk, maar in Duitsland bijvoorbeeld, daar heb je dus, daar rij je hele afstanden alleen maar door van die bouwstellen heen, zeg maar. Maar het komt, want in Nederland pakken ze gewoon een stuk snelweg. Ja, zoals nu op de A27 ligt die er gewoon 6 weken uit.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk is de oorzaak dat het wegennet in Nederland is gewoon heel erg strak uitgerekend. Er is heel weinig ruimte tussen de vangrail en een stuk wat je af moet sluiten. En om dan de wegwerkers veilig te laten werken, sluiten ze gemakshalve maar het hele wegdeel, zeg maar, af.
2: Ja.
1: Alleen aan de andere kant, als je in Nederland een klein stukje om moet rijden, gaat dat wel, want het is gewoon heel goed ingericht. Maar in Duitsland ga je dan omrijden, ja, moet je zomaar 100 kilometer omrijden.
0: Oh,
1: dus dat is uiteindelijk de reden dat ze in Nederland een heel stuk snelweg gelijk afzetten en in Duitsland, ja, gewoon gezellig.
0: Maar weet je wat ik dan niet begrijp, hè? Dat dat niet een beetje gecoördineerd wordt. Want dan is bij mij dus de A1 één richting op.
2: Ja, richting Amsterdam is niet te doen. Hè?
0: En dan ga je dus op een gegeven moment van de weg af en dan sluiten ze die afrit ook nog een keer dicht.
1: Ja.
0: Dan denk ik, jongens, kan dat nou niet 2 weken later als die A1 weer open is?
1: Ja, maar goed, rij nu eens richting Emmeloord. Hè? Vanaf over de N50, dan ligt de eerste afslag eruit.
2: Ja.
1: Dan ligt de volgende afslag ligt er ook uit. Dan mag je er bij band een keer pas af. Maar
2: ja. Moet je heel de ring eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat wordt zomaar gedaan. En mensen die elke dag naar Lelystad moeten, zoals ik bijvoorbeeld, die rijden per dag 20 kilometer om.
1: Ja.
2: En dan met deze benzineprijzen.
0: Ja, dat zijn dure grappen.
2: Dat zijn dure grappen, ja. Even kijken hoor. Oh ja, pas
1: Italië.
2: Op in Italië.
1: Ja, ook weer even iets nieuws. Mocht je naar Italië op vakantie gaan, dus even tot slot, realiseer je goed dat bijna 1 op de 3 auto's in Italië is niet verzekerd.
2: Oh.
1: De helft van de motorfietsen niet en 3/4 van de brommers niet. En zo. Napels spant de kroon.
2: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja.
1: Want de premies zijn enorm hoog, dus heel veel mensen kunnen de premie niet betalen. Maar eigenlijk is het een vicieuze cirkel. Want als jij dus inwoner van Italië bent en jij moet eigenlijk opdraaien voor de kosten die de onverzekerden maken, he, dus door dat waarborgfonds onder andere, ja, dan stijgen de premies weer. Maar goed, als je als vakantieganger dus niet oplet en je rijdt iemand aan en die is niet verzekerd, ja, dan heb je een hele dure vakantie.
0: Oh ja, als je dit soort dingen hoort, dan durf je bijna niet meer in de auto te stappen.
2: Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker thuis. Goed,
0: ja, ik zal je vertellen, heerlijk. Met dit weer, waar moeten we heen? Heerlijk, lekker thuis in de tuin.
2: Gewoon lekker in herberg aan zee. Dat is heerlijk hier. Laten we deze week sowieso hier blijven.
0: Ja, goed idee.
2: Ben, dankjewel. Het was weer een feestje. Heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou,
8: als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemorgen, het is 11:30. Bij een huurzaak voor de rechtbank van Lelystad hebben huurder en verhuurder over en weer geld van elkaar geëist. Het begon met de verhuurder die achterstallige huurpenning wil van zijn huurders. Die lopen 8 maanden achter. De huurders eisten om onbekende reden 20.000 euro van hun huurbaas. En de rechter doet begin volgende maand uitspraak. En een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. Volgens een collega sloeg een taxichauffeur de man neer nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen. De chauffeur reed daarna weg. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. En de dader is nog niet gepakt.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is een hele vriendelijke dag vandaag in de provincie, want de zon schijnt flink en er trekken wat wolkenvelden over. In de middag is er een gemixt beeld van flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige wind uit het noordwesten worden 20 tot 22 graden en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag schuiven er steeds meer wolkenvelden over. Af en toe kan er vannacht een spatje lichte regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het koelt verder af naar een graadje of 16.
11: Wat lacht je nou?
12: Ja, jij hebt het, hij heeft het over zonneschijn en we zagen allemaal regen. Nou ja, oké. Okay. Ik ga iets over de verkeersinformatie zeggen.
11: Echt waar?
12: Want er zijn maar liefst 5 radarcontroles. A27 in Almere, hectometerpaal 112. Middenhof in Almere. N50 in Ens. Ouverturen in Almere in beide richtingen. En Schans in Dronten ook in beide richtingen. Dus... we kunnen weer vooruit.
11: Zometeen gaan we natuurlijk het spelletje spelen. We hebben ook de plaat van vandaag met een verhaal van Katrien. Oftewel muziek aan zee. En we gaan praten met Joost Niemuller. Want vanmorgen of gisteren stond in het AD... een meerderheid van de Kamer is klaar met Ongehoord Nederland. De omroep hoort niet langer thuis in het bestel.
10: Herberg aan zee met Marco.

0: Mooie muziek op deze heerlijke dinsdagochtend. Norah Jones en Don't Know Why. En daarvoor Return to Sender van Elvis. Ben jij een Elvis-fan, Catherine?
1: Nou, ik heb
0: toevallig... Oh, je moet je microfoon even aanzetten.
1: Ik heb toevallig zijn laatste film gezien.
0: Ja.
1: En die vond ik geweldig.
0: Zijn laatste film?
1: Ja, er is een film over hem gemaakt.
0: Oh, die biopic. Ja, ja.
1: Ja.
0: Biopic.
1: En dat was, vond ik helemaal te gek. Hij was eigenlijk veel groter dan ik me herinnerde.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is heel bijzonder. Ja.
0: En dat het nog steeds voortleeft ook. Ja, wij gaan mede op jouw verzoek, Catherine, praten met Joost Niemuller. Hij is hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland.
1: Ja.
0: Kortweg On. Joost, als het goed is, hebben we elkaar nu in de uitzending. Goedemorgen.
2: Hallo, ik kan je goed horen.
0: Heel goed. Joost, ik las gisteren in het AD... meerderheid van de Kamer is klaar met Ongehoord Nederland. Omroep hoort niet langer thuis in het bestel. Nou zijn jullie als Ongehoord Nederland wel wat gewend. Maar als je dat zo ziet staan, wat denk je dan?
2: Nou ja, ik zie dat, we zitten nu op het punt waarop onze tijdelijke aanstelling of verbinding kan veranderd worden in een definitieve. En nu begint op allerlei vlakken begint de lobby steeds grotere vormen aan te nemen.
1: Maar wat mij zo verbaast is dat er dus dingen gebeuren met mensen. Ik bedoel, ik vind vreselijk wat er bij jullie gebeurd is, hoor. Ik vind dat er niet zo met belastinggeld kan worden omgegaan. En ik heb allerlei kritiek. Maar om jullie dan uit de eten te halen, dat vind ik toch wel weer erg op censuur lijken. En daar ben ik zeer tegen.
2: Ja, nee, precies. Ik zal verder niet. Ik wil best allerlei details ingaan over wat kritiek is en zo wat er is. Maar wij vertegenwoordigen toch een derde van de belastingbetalers die gestemd hebben. En dus alles wat tegenwoordig rechts zit van de VVD, dat is een enorme groep in de Kamer in elk geval. En dat zou dus in één keer gewoon wegvallen. En dat is toch een beetje raar, want ik zeg dus met name belastingbetalers. Die mensen betalen ook voor de publieke omroep. En die daarvan wordt gezegd, nou ja, jullie zijn niet de moeite waard. Dus voor jullie gaan we geen tv en radio meer maken.
1: Mag ik eens vragen, Joost, hoeveel leden hebben jullie?
2: Precies, weet ik het eerlijk gezegd niet. Maar volgens mij zit het erg op de 40 of zo.
1: 40.000?
2: Ja,
1: dat is natuurlijk ook niet heel erg veel, hè?
2: Nee, dat klopt. Maar dat is. Er is voor ons een soort omroep. Kijk, toen wij begonnen, dat is alweer 6 jaar geleden. Toen hadden we in één week 50.000
0: leden. Ja.
2: Terwijl we nog nul hadden uitgezonden. Dus er bleek gewoon een enorme behoefte te zijn. Vervolgens maak je dan onderdeel uit van het bestel. En dan denken mensen van ja, nou het zal wel, je bent onderdeel van het bestel. Dus je bestaat. En dat verschijnsel zie je bij alle omroepen.
0: Ja.
2: Dus dat terugloopt. Want ja, wat is de noodzaak om dan nog lid te worden? Want het is er toch.
0: Ja, jij zegt eigenlijk van nou, mensen werden toen lid omdat ze graag wilden dat On er kwam. Nu
2: ja.
0: Is On er en dan denken mensen, nou goed, ik heb mijn steentje bijgedragen. Die omroep bestaat nu en het zal mijn tijd wel duren.
1: Ja,
2: plus dat het natuurlijk een hele lastige groep is. Hè? Dus het zijn mensen, dus als je dit zegt, dan zegt iemand gelijk. Dat was van het begin van, oh, dan zeg ik nu maar abonnement op. Oh, als iemand dat zegt, nee, dat wil ik niet. En nu word ik weer lid. Sommige mensen zijn wel 5 keer hebben opgezegd en zijn weer lid geworden.
0: Ja.
2: Dus het is... het is een hele bijzondere groep om te behandelen. Heel anders dan bijvoorbeeld Max. Die hebben gewoon de ouderen. En die voelen zich sowieso al miskend op de tv. En het zijn echte tv-kijkers. Wij zijn een omroep voor een heel groot deel ook voor internet. Dus heel veel mensen hebben laatst eens een peiling gehouden onder onze eigen leden van... Wie vertrouw je het meeste, X of NOS Journaal? Nou,
0: ja.
2: 80% zegt X.
0: Ja, ja.
2: Dat is een heel ander patroon dan je bij heel veel andere Nederlanders ziet.
0: Ja. Maar hoe zie jij nou de toekomst eron? Want ik bedoel, er zijn natuurlijk allemaal van die mediahuizen. Nou, er is dan geen enkele omroep die dan met jullie samen zou willen. 24 september staat er een groot mediadebat in de Tweede Kamer. Waarbij dit onderwerp natuurlijk ook op de agenda staat. Wat verwacht je daarvan?
2: Nou ja, kijk, de intentie, hè, wat je net aangeeft, hè, dus de intentie in de politiek is van we motten ze niet, we hoeven ze niet. Dat is ook de intentie bij de andere omroepen allemaal.
1: Maar daar kun je toch ook wel enig begrip voor opbrengen? Ik bedoel, er zijn natuurlijk echt schandalige dingen bij jullie gebeurd.
2: Geef eens een voorbeeld.
1: Nou ja, er is op een gegeven moment heel veel geld uitgegeven aan een rechtszaak die in feite niks met de omroep te maken had.
2: Nou, dat lag wel een beetje anders. Dat gaat om die zaak van Raisa Blommestein. Zij, ja, heeft daar, zij heeft daarvoor eerst zelf... zij was op dat moment... zat er niet bij de omroep. Dan heeft ze zelf, is ze zelf een eigen actie gestart. Een crowdfundingactie. Ja, dat heeft wel het enige om haar opgehouden, maar niet genoeg. En toen kwam zij weer terug. En toen heeft de toenmalige... en het was geld wat vanuit de vereniging werd betaald. En waarvan men toen allemaal van uitging dat het allemaal kon. En later heeft het commissariaat gezegd dat dat dus niet kon. Maar dat was door de NPO destijds. Ja, weet je wel, die hadden daar allemaal geen problemen mee. Dus het is een beetje een technisch ingewikkeld verhaal geworden. Wij vonden dat... ik was er toen niet bij, maar goed, ik was het er wel op zich achteraf wel mee eens. Dat Raisa Blommestein, dat zo hoog opliep, had alles te maken met dat zij een gezicht was voor Ongehoord Nederland. Dus wij vonden dat we haar ook moesten steunen daarin. Hm. Ja, dat is een andere inschatting. Dat is dus gewoon alweer teruggedraaid, hè? Dus dat is allemaal niet het geval.
1: Nee. Maar als nou, stel nou dat die Kamer besluit dat jullie niet meer mogen uitzenden. Zie je dat dan als censuur?
2: Nou ja, dat betekent dus dat dus een heel groot deel van de mensen die dus bijvoorbeeld enorme problemen hebben met de massamigratie en andere zaken waarvan zij vinden dat daar aandacht voor zou moeten zijn, dat die niet meer bediend worden door de publieke omroep. Want geen van deze omroepen, hè, dus wordt er wel eens gezegd van ja, je hebt ook nog andere rechtsomroepen zoals WNL en Poont. Maar die zijn allemaal sterk met de VVD gelieerd. En de VVD, dat is dan nu een soort van nieuws, die is nu ook gedraaid. En die vindt nu ook dat wij niet mogen bestaan. En wij hebben daar dus geen lobby bij die grote partijen. Dus
0: En waarom zijn zij nu ineens gedraaid dan?
1: Ja.
2: Sinds ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk niet goed begrijp. Nee. Zij waren dus... eigenlijk het meest nog van, weet je, het is de politiek, hè?
0: Ja.
2: Ik bedoel, het kabinet gaat hierover en zij zullen dan wel een of ander deeltje hebben gesloten, denk ik. Want zo gaat het in de politiek. Ja, niet anders voor terug.
0: Maar stel nou inderdaad wat Catharina ook zegt, hè, er wordt in september besloten van nou, dat de on moet uit dat publieke bestel. Dan zou je natuurlijk, dat heeft ook pro-Kamerlid Mohamed Mohandis gezegd, hè, die was er klaar mee, die zei van nou goed, ze kunnen natuurlijk ook als zelfstandige omroep verder gaan. Dat staat ze geheel vrij.
2: Zie je als zelfstandige omroep buiten het bestel, bedoel
0: ja,
2: je?
0: Ja.
2: Ja, dat kan altijd. Hè. Dan moet je dus een geldschieter zien te vinden die daarvoor staat. Dus op zich is dat denkbaar.
0: Ja.
2: Ik weet eerlijk gezegd, kijk, voor mijzelf persoonlijk niet. Hè. Dus ik heb met opzet heb ik samen met Arnold Karskens de site die omroep opgericht. Mm-hmm. Omdat ik dus echt vind dat juist binnen het publieke bestel zoiets moet bestaan. En dat is voor mij... ook als journalist is dat gewoon echt een overtuiging dat dat moest gebeuren.
0: Ja.
2: Anders hadden we... Je hebt inderdaad een heel alternatief circuit op YouTube en op allerlei versies. Overigens zit je dan ook weer vast aan allerlei regels. Weet
0: ja,
2: je wel, allemaal dingen die je mag zeggen. Dus zo vrij is dat ook allemaal niet. Maar,
0: nee,
2: maar goed, dat is voor mij niet... dat is nooit mijn missie geweest. Dit is mijn missie.
0: Ja.
2: En ik wist dat het natuurlijk dat je dan in een vijandelijke omgeving bevindt. En ja, dat is dus ook gebleken.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar de strijd is nog niet gestreden, hoor.
0: Nee, het wordt een hete zomer.
2: We zijn natuurlijk al heel lang bezig met allerlei zaken aan te vechten. En ook om mee te werken met mensen. Want dat wordt ook wel vergeten. Hè. Er worden ons allemaal eisen gesteld.
0: Ja.
2: Daar kun je van alles weer van vinden. Is dat wel, hè? Krijgen wij meer eisen dan andere eisen in de zin van doorvragen? En bijvoorbeeld er wordt gesteld als er een pittige of heftige mening is, dan moet die super onderbouwd worden. Nou, alles wat wij vinden is voor de publieke omroep een heftige mening.
0: Dus, ja, ja, ja.
2: Je begrijpt, je komt dus in een enorme bureaucratisch gebied terecht.
0: Ja.
2: Maar goed, wij werken aan alles mee. Hè? En dat wordt ook gezegd, er wordt ook... Nadrukkelijk in die evaluatiecommissie wordt ook gezegd van ja, we hebben ook allerlei kritiek. Maar het is wel zo dat jullie als enige een groep bedienen. Hè? Dus als je kijkt bij die interne bijeenkomsten van Bucom, dan zie je dus dat er ongeveer een kwart van het hele spectrum van de Nederlanders wordt niet bediend door de publieke omroep. Hebben ze ook geen idee wat dat is. Dat is één grote blinde vlek voor ze.
0: Ja.
2: Dus dan
0: ja.
2: zou je zeggen, nou... er ligt toch een taak en wij kunnen die taak opvatten. En als we het niet goed doen, dan kunnen we verder praten om het beter te doen.
0: Ja.
2: Maar het gaat dus uiteindelijk om politiek.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar nou heb ik nog
0: heel snel nog wat erin, want we moeten ook nog een.
1: Kan je die kort beantwoorden, Joost? Wat is je hardste strijd die je moet gaan voeren, denk je?
2: Oei, nou, de hardste strijd is denk ik om te beweren om een eerlijk gesprek te gaan krijgen met mensen. En ik moet wel zeggen, het is niet één blok. Er zijn allerlei mensen binnen publieke omroep die allemaal zeggen van, nou, we vinden het belachelijk wat je doet, maar we vinden wel dat je er moet zijn. Hè. Dus wat dat betreft is het, de strijd is om meer mensen te gaan winnen binnen die publieke omroep, binnen de politiek, dat geloof ik niet in.
0: Nee. Oké, Joost.
1: Dankjewel.
0: Nou, dankjewel voor je tijd, even dat je wilde reageren hierop. En okay. We blijven het natuurlijk volgen. En in principe moet er gewoon ruimte zijn voor elke omroep. Dus ook voor wat ons betreft. Dankjewel, Joost.
2: Dank je.

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Ik weet niet of ik dat vrijdag ook nog kan.
1: Nou, dat zou wel leuk zijn. Maar weet je wat ik je even wil vertellen? Die mevrouw die gisteren met het spelletje meedeed, die Gella...
0: Ja, uit
1: Die heeft 's middags een envelop hier laten bezorgen... met allemaal folders over Zeewolde... zodat ik die quiz beter kan doen.
0: Ja, het leuk is...
1: vind je dat niet leuk?
0: Vind ik hartstikke lief. Er kwam echt een dikke envelop binnen. Vandaag heb ik ook een vraag over Zeewolde in de quiz.
1: Ah,
0: leuk, hè?
1: Kijk of je gestudeerd hebt.
0: Gerla gaat ook luisteren natuurlijk. Die brengt waarschijnlijk nog een map als het weer fout gaat. We hebben een kandidaat uit Wanneperveen aan de telefoon. Weet je waar het ligt?
1: Drenthe.
0: Ja, Femi, klopt dat?
2: Nee, dat klopt niet.
0: Nee, dat is volgens mij in Friesland.
1: Nou, lekker dan. Zullen we er even over doen? Want dit is wel heel erg.
0: Femi uit Wanneperveen, is dat niet in Overijssel?
2: Er is de kop van Overijssel.
0: Dat wist ik, natuurlijk. Dat wist ik. Hoe gaat het, Femi?
2: Ja, wel goed hoor.
0: Ja? Goed zo.
2: Ja, zeker.
0: Hoe kom je vanuit Wanneperveen bij Omroep Flevoland terecht?
2: Nou, ik kwam het tegen op Facebook.
0: Ah, oké. Ja. Leuk.
1: Ja, top.
0: En toen meteen met het spelletje meegespeeld.
2: Ja, ik denk, laat ik een keer meedoen.
0: Ja, ja.
2: Ik heb het eerder gedaan trouwens, maar...
0: Ook gewonnen?
2: Ja, ik denk altijd toch?
0: Jawel, maar de ene keer natuurlijk iets mooiers dan de andere keer. Je kan natuurlijk met een of ander lullig gastendoekje bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Ja, precies.
1: Nou, maar je kan zoals ik.
0: Ja, die heeft Katrien ook gekregen.
2: We hebben al drie schorten of zo. Dus,
0: heb je al drie schorten zo vaak meegespeeld?
2: We hebben al drie schorten inmiddels.
1: De hele familie heeft daar een schort.
0: Nou, laat maar eens even weten wat het goede antwoord is. Dan gaan we kijken of we iets anders weg kunnen geven vandaag. Wat is het antwoord, Femi?
2: Het is het zwarte emmertje.
0: Het zwarte emmertje, ja, ik zei ook al van niet te veel dooremmeren. Kijk, achter die parasol staat een zwart emmertje. Op de ene foto, de andere foto is hij weggehaald. Ja. Hartstikke goed. Dus dat betekent dat ik aan het rad ga draaien.
2: Nou.
0: Hoe wil je dat ik draai? Hard of zacht, links of rechts?
2: Nou, wat zullen we doen? Laten we eens een keer links doen.
0: Ja, laten we een keer links doen. Ja. En dan hard of zacht?
2: Nou, doe maar zacht.
0: Ja, daar gaat hij hoor. Hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Een lekkere zachte draai. Even een leuk muziekje eronder. Daar gaat hij. Orgeljoker is dit. Ken je Orgeljoker?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Nou, het is
1: die is internationaal beroemd, hè? Dat je het even niet...
0: Weet ik, maar dit is Klaus Wunderliedjes dit.
1: Oh.
0: Ken je die ook?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Oké, goed, even kijken hoor. Je hebt een wit vakje. Nou, dit is een hartstikke leuke prijs.
1: Wat?
2: Okay.
0: Ja, echt. Schort. Ja, het is... Nee, het is geen schort.
2: Oké. Okay.
0: Nee, het is iets veel leuks. Je kan lekker gaan knutselen. Ben je een beetje handig met verf en een kwast?
2: Oh, vast, zeker.
0: Ja, ik ook.
1: Vertel, wat is het nou?
0: Een vogelhuisje.
2: Een vogelhuisje. Wauw.
0: Ja, dit is van hout en die kun je zelf in elkaar zetten.
1: Ja, wie is van hout?
0: En dan zit er allemaal kleuren verf bij met een penseel. Dan kun je dat helemaal gewoon naar eigen...
1: Nou,
0: is dat leuk?
1: Hoe gezellig is dat?
0: Dat is toch één, hè?
2: Dat is leuk.
0: Ja.
2: Dat is leuk.
0: Of wil je liever een andere prijs? Dan draai ik nog één keer. Dan nog één keer draaien dan.
1: Oké.
0: Een zachte linkse. Wit. Oeh, dit is wel een hele mooie prijs trouwens.
1: Wat dan?
0: Ik weet niet of ik ze allebei...
1: Nou, drie gasten doen.
0: Je hebt gewonnen de Skeeker. Dat is een MP3... Nee, geen MP3, hoe noem je dat nou? Een Bluetooth speaker is dat. Die is echt heel erg leuk. Ja, dus die krijg je ook. Een vogelhuisje en een speaker.
2: He? Zo. Dat is leuk, hè? Dat is hartstikke leuk.
0: Goed, mooi. Ik zet hem in het systeem. Speaker plus vogelhuis. Je wordt zometeen nog even gebeld door onze receptionisten voor het adres. En dan komen de prijzen zo snel mogelijk je kant op.
2: Helemaal goed, hartstikke leuk.
0: Goed, dankjewel.
1: Dag. Dag maar.
0: Ja, we gaan naar jouw muziek van vandaag.
1: Ja.
0: Gisteren was het Barbra Streisand. Daar had jij een heel mooi verhaal bij over je liefde, waar je zo ontzettend verliefd op was. Nu heb je gekozen voor een totaal ander nummer.
1: Ja. Nou ja, het is Frans. Dat vind ik natuurlijk leuk, want dat heb ik gestudeerd. Dat is mijn tweede taal.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik vind deze jongen zo bijzonder, omdat hij liedjes maakt over hele bijzondere moedswings, zal ik maar zeggen. Hij heeft ook geschreven over zelfmoord en zo. Hij heeft een prachtig nummer over gemaakt. Dat heb ik niet gekozen. Ik heb een ander nummer gekozen, want hij kent zijn vader niet. Dus dat nummer heet Où t'es papa? En dat betekent Waar ben je papa?
0: En dat is dus gezongen door Stromae.
1: Stromae, dat vergat ik even.
0: Muziek aan zee, uitgekozen door Katrien Keil. Hier is Stromae.

0: Dit is Flevoland.
1: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Goedemiddag, precies 12 uur. Bij een huurzaak voor de rechtbank van Lelystad hebben huurder en verhuurder over en weer geld van elkaar geëist. En een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, en dan kom ik weer met de verkeersinformatie. 4 meldingen van radar. A27 in Almere bij hectometerpaal 112. Middenhof in Almere in beide richtingen. Ouverture in Almere in beide richtingen. En Schans in Dronten in beide richtingen.
7: Dankjewel, Katrien. Zometeen het nieuws tijdens je lunch. We gaan het hebben over een verkeersregelaar uit Lelystad die zaterdag in het ziekenhuis is beland.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Dit is Herberg aan Zee.

0: Elton John en Dua Lipa met het leuke duet Cold Heart. Het is 9:12. Een verkeersregelaar uit Lelystad is zaterdag in het ziekenhuis beland nadat een boze taxichauffeur hem klappen heeft gegeven. De taxichauffeur wilde niet 200 meter omrijden, zoals hem verteld was door de verkeersregelaar. En daarom ging de taxichauffeur door het lint. Dat zegt zijn collega Ferry Leeflang, die het verhaal nu naar buiten brengt. Het gebeurde allemaal bij het Palmundo Festival in Almere afgelopen zaterdag dus.
1: Daar is een van onze mensen aangevallen door een taxichauffeur. Waarschijnlijk naar aanwijzingen die hij niet wilde opvolgen. Hij is neergeslagen, een taxichauffeur is ingestapt en met de noodgang is hij weggereden.
2: En hoe is het met die verkeersregelaar, uw collega?
1: Die is in het ziekenhuis beland. Na nader onderzoek heeft hij een hele zware hersenschudding. Scheur in zijn elleboog. Dus ja, die is een tijdje uit de relatie.
3: Beelden van dat incident bij het Palmundo Festival zijn er niet. Wel van talloze andere incidenten die dikwijls viral gaan op social media. Zoals 2 maanden geleden, waar de automobilist na wat geschreeuw gewoon doorrijdt, terwijl de verkeersregelaar de auto tegen probeert te houden.
4: Naar achter alsjeblieft. Nee, naar achter.
5: Naar achter, nu!
1: Bijna ieder festival gebeurt wel iets. Of tijdens een normale calamiteit gebeurt er iets. Het is klein en of heel groot. En het is eigenlijk wachten tot het nog erger wordt. Het enige wat wij hopen is dat mensen bewust worden dat wij daar staan voor hun veiligheid. Dat ze geen rare dingen gaan doen, dat ze ook gewoon veilig thuiskomen. Wij doen ook maar ons werk. En dat is het enige wat wij graag willen. Het geeft mij een heel onveilig gevoel. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn thuisadres. Mensen om me heen die graag willen dat ik ook gewoon veilig thuis kom. Het wordt steeds erger. En de politie heeft al aangegeven dat wij eigenlijk meer bevoegdheden moeten krijgen.
2: Ja, meer bevoegdheden in welke zin?
1: Misschien iets door middelen, bodycams, misschien iets met bekeuren, BOA-achtige praktijken, dat we mensen kunnen aanhouden. We weten het niet, maar dit moet stoppen.
3: En wat het incident bij het Palmundo Festival betreft, is de politie nog op zoek naar de dader.
1: We weten een model auto. Verder weten we nog niks. Er is wel een signalement. We moeten nog camerabeelden moeten we uitkijken. En ja, het zal uitwijzen wat daaruit gaat komen.
0: Al dus verkeersregelaar Ferry Leeflang in gesprek met verslaggever Roger Dankelui.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ook weer zo'n typisch jaren 80 klassieker van Foreigner. En Waiting for a Girl Like You. Het is 16 minuten over 12. En jij, Catherine, wil nog even reageren op het nieuws van net over de verkeersregelaar. Die afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. Je hebt de beelden ook gezien. Het is onvoorstelbaar.
1: Het is helemaal ontdaan. Want, ja. Dacht ik dat het een vrouwelijke bestuurder was. En dat je dan gewoon iemand die zijn werk doet op die manier dwars zit. Waar ben je mee bezig met het risico wat je neemt? Als die man één verkeerde stap had gedaan, was hij van die kap afgevallen, was hij misschien ook enorm gewond geweest. Ik vind het...
0: Sorry, maar je zender ligt op de tafel.
1: Te erg voor woorden. Nou, oh, wat erg is dit. Maar hebben jullie het wel verstaan of niet?
0: We hebben het wel verstaan. Oh. Maar ik denk, wat hoor ik jou toch zacht? Maar dat komt, ik denk, waar ligt jouw zender? Want die zat niet langs je hoofd. Maar goed, daar heeft Floris Lafeber helemaal geen last van, denk ik. Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, nee, daar heb ik geen last van.
0: Nee, wat heb je als je met stagiaires werkt? Dat is toch altijd eventjes
1: ja,
0: spannend.
1: Ja, het is altijd gezeur. Ja.
0: Floris, het is een graadje of 20, 21 schat ik zo in vandaag.
2: Inderdaad, momenteel zelfs temperatuur nog onder de 20 graden.
1: Nou word je gestraft, omdat je zulke lelijke grappen
0: over mij maakt. Je moet niet door Floris heen praten nu, hè? Want Floris is nu live op zender natuurlijk.
2: Nee, we hebben inderdaad temperaturen rond de 20 graden. Momenteel nog een fractie daaronder. Maar dat komt wel wat goed in de middag, want dan gaat de temperatuur wat oplopen. Naar 20 tot 22 graden. De zon schijnt, er komen stapelwolken voor. En op de meeste plaatsen blijft het de rest van de dag gewoon droog.
0: Ja.
2: En daarbij waait er een meest matige wind uit het noordwesten. En die voert komende avond en tijdens de nachtelijke uren wat meer wolkenvelden aan. Halfwege de avond is het nog vrij aangenaam weer buiten, met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Temperaturen nog lang boven de 15 graden. Maar als het bewolkter raakt, dan komt er ook wat koelere lucht onze kant op. En dan daalt de temperatuur vannacht naar 14 graden.
0: Oeh, heerlijk.
2: De wind zwakt daarbij iets in kracht af.
0: Ja, dat is een lekkere temperatuur om te slapen, vind je niet?
1: Helemaal
2: een heerlijke
1: goed.
2: Temperatuur om te slapen, inderdaad.
0: Dan zit die zender helemaal daar.
1: Oh, nee.
0: Sorry, Floris, ja, jij ziet het allemaal niet. Maar...
1: Ja, nu valt hij weer van mijn hoofd af. Ik hou hem gewoon zo.
0: Ja, maar even vast. Wil je nog iets vragen over het weer aan Floris?
1: Nou, ik ben zo benieuwd wanneer het gaat regenen.
0: Maar oh ja, dat is inderdaad.
1: Dat heb jij ook, hè, of niet, Floris?
2: Ja, dat heb ik ook wel. Maar morgen is inderdaad een dag waarin we af en toe wat spetters kunnen verwachten.
0: Ja.
2: Het raakt bewolkt. Het is een grijze dag overwegend. Met af en toe een enkele lichte bui in de provincie. En door de aanwezige wolkenvelden wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Morgen ook iets meer wind dan vandaag. Met een matige tot vrij krachtige wind. En langs de grote meren kan de noordelijke wind af en toe echt vrij krachtig en vlagerig worden. Donderdag en vrijdag ook twee dagen waarin er vrij veel wolken aanwezig zijn. Af en toe valt er een druppeltje regen uit. Maar van grote neerslaghoeveelheden is voorlopig echt geen sprake. In het weekend is het dan weer wat vaker droog met flink wat ruimte voor de zon. En dan wordt het ook warmer met 23 of 24 graden.
0: Nou, dat is allemaal prima. Dat zijn lekkere zomertemperaturen.
1: Ja, maar ik wil een bui. Ja, voor de tuin en voor iedereen.
0: Misschien moet je gaan dansen, een regendansje. Ja. Je hebt vanmorgen staan dansen met mij.
1: Ja, misschien
0: dat doe je helemaal niet onvriendelijk.
2: Ja, voor regen kan je wel terecht op zondagmiddag, want dan stijgt de kans op een aantal buien.
0: Ah.
2: En ook het vooruitzicht naar volgende week ziet er wat wisselvalliger uit.
0: Oh,
2: met een zuidwestelijke stroming worden dan buien aangevoerd. Maar het wordt ook weer wat warmer met 23 of 24 graden dus.
1: Nou, goed. Hopelijk gaat het regenen.
0: Weet je wat het is, Catherine en Floris? Je kan er niks aan doen.
1: Het is
0: moeder natuur die dit allemaal regelt.
1: Ja, maar ik vind het echt eng. Ik heb al eerder gezegd, ik heb in Zuid-Afrika echt de waterschaarste meegemaakt. En is het echt verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, begrijp ik heel goed. Ja, misschien dat we het wel weer gaan krijgen. Wat denk jij, Floris?
2: Nou, het is natuurlijk wel ontzettend droog, hoor. We hebben een neerslagtekort van ongeveer 240 mm in grote delen van het land. En er is ook een kans op bosbranden.
0: Oh.
2: Dus neerslag is natuurlijk wel welkom. Maar voor veel groter bosbrandgevaar, ja, daar is sprake van in Zuidwest-Europa, in Spanje, Portugal, het zuidwestelijk deel van Frankrijk. Daar is het zelfs zo heet en droog dat daar geregeld bosbranden tot ontwikkeling komen.
0: Ja.
2: Zo droog is het in Nederland niet, maar ook een druppel water is natuurlijk wel welkom.
0: Ja, zeker. Goed, dankjewel Floris voor de update. Tot de volgende keer weer. Fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Dankjewel.

0: Hammer en Max en Thing I Love. En dat zet de klok op 7:07.
1: In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt deze correspondent.
2: Deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: Ongelooflijk. De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Onder hen waren 18 vrouwen en 1 man.
0: Dit geloof je waarschijnlijk niet, maar in de buurt van Oldenzaal is afgelopen nacht vorst aan de grond gemeten. Het werd 0,1 graden onder nul. En dat is heel zeldzaam, zegt deze weerman van onze collega's van RTV Oost.
3: Dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch best wel bijzonder, zeker na al die warme dagen die we hebben gehad.
0: Ja, sinds de start van de grondtemperatuurmetingen, mooi woord voor Scrabble, in 1971, kwam vorst aan de grond pas 9 keer voor in de maand juli. Dat is ook wat, was een heel kort overzicht, meer hebben we eigenlijk niet. Dus je kan plassen.
1: Fijn.

0: lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katharien Keil en Marco Verhagen. Katharien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 1:30. Oh, sorry als de mensen allemaal weten wat hier gebeurt. Bij een huurzaak voor de rechtbank van Lelystad hebben huurder en verhuurder over en weer geld van elkaar geëist. Het begon met de verhuurder die achterstallige huurpenningen wil van zijn huurders. Die lopen 8 maanden achter. De huurders eisten om onbekende reden 20.000 euro van een huurbaas. En de rechter doet begin volgende maand uitspraak. Een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo-festival in Almere. Volgens een collega sloeg een taxichauffeur de man neer, waarschijnlijk nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen. De chauffeur reed daarna weg. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. En de dader is nog niet gepakt.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Volgens de organisatie had Flex Energie nooit een vergunning mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken, zegt het Amerikaanse nieuwsmedium Politico. Details zijn nog niet bekend. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat hangt binnenkort camera's op om het rijverbod te handhaven.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het weerbeeld gemixt met zonnige perioden en wat stapelwolken. Zo nu en dan drijven er ook wat wolkenvelden over. En de temperatuur die stijgt naar een aangenaam niveau tussen de 20 graden langs de grote meren en 23 of zelfs 24 graden in de grote steden van Flevoland. Hierbij waait er wel een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten, waardoor de gevoelstemperatuur wat lager ligt. Vanavond is het nog lange tijd zonnig in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een enkele spat lichte regen of motregen.
13: En dan de ANWB Verkeersinformatie. 4 snelheidscontroles, de A27 in Almere. Kilometerpaal 112, Middenhof in Almere. In beide richtingen. Oeverturen in Almere in beide richtingen. En Schans in Dronten in beide richtingen.
10: Dankjewel, Katrien. En zometeen is het weer zover. Aflevering 2 van de Polderproef. Zal Katrien slagen met betrekking tot haar kennis over de provincie Flevoland? Gisteren had je de 3 goed van de 5 vragen.
13: Ja, ga dat een beetje de lat heel hoog leggen.
10: We gaan vandaag voor minimaal 4 goede antwoorden.
13: Oké, ik ga mijn best doen.
10: Dag zometeen.
9: Herberg aan Zee met Marco.

0: iets in de lucht.
1: Amore, de nieuwe hit van Corrie Konings. Die draait ook al heel wat jaartjes mee.
2: Zo,
1: Corrie Konings.
2: Ja.
1: Ongelooflijk. En blijf maar scoren. En daarvoor die heerlijke plaat van Kool & The Gang. Straight ahead naar het spelletje. Oh. Absoluut. Ik vind de muziek zo heerlijk, vind je niet? Vind je geen leuk muziekje?
2: Ja.
1: Ik zie ons helemaal voor me zo. In die herberg aan zee.
2: Ja.
1: Op het strand.
2: Dus
1: wat zit je
2: tulpen.
1: Steeds die kant op te kijken?
2: Ja,
1: ik
2: kijk
1: een mooie
2: naar
1: man.
2: Tulpen.
1: Tulpen?
2: Ja, gek op tulpen.
1: Oké, goed. Ja, ben je klaar voor de volgende reeks van vijf vragen? Ik zal trouwens even noteren. Gisteren had jij er dus 3 goed van de 5.
2: Ja.
1: Dat is 2 fout. We gaan eens even kijken of jij jezelf kan overtreffen. Ik ga de klok starten. Waarom weet ik niet, want het slaat helemaal nergens op. Maar het klinkt gewoon heel leuk.
2: Okay.
1: Daar gaat hij. Hoor je de klok?
2: Ja, kom maar.
1: Daar gaat hij. Vraag 1. Flevoland is volledig omringd door water. Is dat waar of niet waar?
2: Ja, dat is waar.
1: Het antwoord is niet waar. Kortom, jouw antwoord is dus fout.
2: Want?
1: Via dijken en bruggen bestaan er vaste verbindingen met het vasteland. Dus helaas.
2: Ja, hallo, maar er is wel water omheen.
1: Nee, deze vraag komt van AI en die heeft antwoord
2: gelijk.
1: Nee, dat
2: is gewoon onzin. Als je met een brug over water heen kan, is er toch wel water omheen? Wat is er nou voor onzin?
1: Nee, er bestaan vaste verbindingen naar het vasteland. Dus helaas.
2: Ach.
1: Ja, nee, het is toch fout. Dan de volgende vraag. Walibi Holland ligt in Zeewolde. Het pretpark, daar ben je vast wel eens geweest.
2: Nee, maar ja, ik ben er wel eens voorbij gereden.
1: Je microfoon zit nu in je oog, dat weet
2: ja.
1: je.
2: Ja, okay. Dat is echt lastig.
1: Die heeft echt overal gezeten, behalve bij je mond.
2: Ja, je kan echt zien dat jarenlange ervaring heeft.
1: Ja,
2: Walia ligt in Flevoland.
1: Ja, het ligt ook in Flevoland, het gaat over. Maar ligt het in Zeewolde?
2: Ja, ik denk van wel.
1: Ja, nee, is fout. Het ligt
2: ook
1: namelijk in de gemeente Dronten.
2: Ik ga ze
1: in
2: gewoon nu allemaal fout doen.
1: In Biddinghuizen.
2: Oké. Okay.
1: Vraag 3 van deze dinsdag, de 21ste juli. Van deze immens populaire quiz. Nee? Oké. Okay. Het schip Batavia heeft een relatie met Lelystad. Is dat goed of is het fout?
2: Nou, er is in elk geval een winkelcentrum dat ze heet, toch?
1: Ja.
2: Maar is dat een relatie? Nou, ik weet niet.
1: Heeft het schip Batavia, heeft dat een
2: zal vast wel, want anders hadden ze het niet Batavia genoemd.
1: Heel goed, de replica van het VOC-schip ligt, inderdaad
2: daar,
1: bij Batavia-stad.
2: Ja.
1: En die werd daar ook gebouwd, die replica. Dus je hebt 1 vraag goed dan.
2: Nou,
1: hoera. Urk was altijd verbonden met het vasteland.
2: Is dat nou zo? Even denken. Nee, natuurlijk niet. Was niet nee.
1: Nee, het was een voormalig eiland.
2: Tuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Eeuwenlang was het een eiland, dus het antwoord is ook goed. Nou, je kan helaas niet meer beter doen dan gisteren. Maar ook niet, je kan het toch slechter doen als je de volgende vraag fout hebt. De Noordoostpolder is de jongste polder van Flevoland.
2: De jongste polder van Flevoland?
1: Ja.
2: Nou, er is toch alleen maar Flevoland in de Noordoostpolder? Dus niet. Nou, dan denk ik niet dat het de jongste is, want hij is al 50 jaar oud, toch? Of zo?
1: Dus jouw antwoord is fout?
2: Nee.
1: Het antwoord is fout, hè?
2: Ja.
1: Ja, en dat klopt, inderdaad.
2: Oh,
1: zuidelijk Flevoland werd pas later drooggelegd. Dus
2: nou,
1: dat is het jongste gedeelte van Flevoland.
2: Hetzelfde score als gisteren.
1: Heel goed, 3 uit 5. En we wachten natuurlijk op de bel voordat we verder kunnen gaan.
2: Welke bel?
1: Deze.
2: Oh.
1: Dankjewel, morgen weer een polderproef.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: De George Baker selectie was dat, een The Little Green Bag. Zometeen, Katrien, is het tijd voor jou samen aan zee tussen 1 en 2 gast?
1: Ja, zeker. En ik kijk er enorm naar uit. En ik kijk nu zelfs op hem uit, namelijk Rick Niemann. En wij kennen elkaar al een poosje.
2: Een poosje, ja. Een jaar of 35, denk ik. Of zo.
0: Zoiets. Ja, dat wilde ik nog zeggen. Gisteren, toen Victor Vlam hier zat, toen zei hij van... toen ik begon 30 jaar geleden. Maar toen dacht ik, nou, volgens mij ben jij veel eerder begonnen. Je hebt het toen 30 jaar geleden
1: begonnen. Ik maak het ietsje minder erg
2: ietsje
1: van
2: korter.
0: Zometeen tussen 1 en 2, samen aan zee.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 overschreden. Bij een huurzaak voor de rechtbank van Lelystad hebben huurder en verhuurder over en weer geld van elkaar geëist. En een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere.
12: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, en dan kom ik weer met de ANWB verkeersinformatie. 5 checks op snelheid, namelijk op de A27 in Almere bij hectometerpaal 112. Radar bij A6 in Emmeloord. Met Middenhof in Almere, in beide richtingen. En 50 in Ens, in beide richtingen. En de Schans in Dronten, in beide richtingen.
11: Fantastisch gedaan weer. Dankjewel, Katharien. Zometeen, zoals gezegd, tussen 1 en 2 gaan we samen aan zee vandaag met Rick Niemann. We gaan het hebben over zijn nieuwe boek. En ik heb ook nog wat leuke vragen voor je, Rick. Dus blijf erbij.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Dit is Herberg aan Zee.

0: Heel veel muziek uit de 80's, hè?
1: Ja.
0: Altijd zo, toch? Ik hou er wel van, trouwens.
1: Ja, altijd wel lekker relaxed, vind ik.
0: Wax was dat. En Bridge to Your Heart, dat maakt dat het 1:08 is geworden. En we zijn nog steeds in Herberg aan Zee, samen aan zee, met een door jou genoden gast.
1: Ja. En dat is Rick Nieman. En ik ga gewoon Rick tegen je zeggen, want we hebben net bekeken dat we elkaar al heel lang kennen. We hebben ooit samen bij RTL gewerkt. Niet te geloven eigenlijk, hè. Maar nu heb je, ik heb je eigenlijk uitgenodigd omdat je een waanzinnig boek hebt geschreven, vind ik zelf. De Goeroe en de Baron heet het.
2: Dankjewel.
1: En ik dacht eerst, waarom moet ik dit lezen? Ik dacht, nee, dat wordt helemaal
0: waarom
1: niks.
0: Waarom dacht je dat?
1: Ja, die titel, ik denk, wat moet ik er allemaal mee?
2: Jij dacht, het is een zweverig boek.
1: Of zoiets.
2: En daar heb ik niks mee.
1: Ja,
2: zoiets?
1: Dat. Ja, precies. Nou, en toen begon ik en werkelijk waar, niet om te slijmen, maar ik kon het niet meer wegleggen. Ik heb het in één ruk uitgelezen.
2: Oh, heerlijk.
1: Ik vond het zo goed geschreven. Elke keer als ik dacht, nu stop ik, dan was er iets. Ik dacht, nee, dit moet ik nog even lezen, want dat wil ik nu weten.
2: Mijn dag is goed.
1: Ja, maar weet je wat er zo bijzonder aan is? Ik lees eruit dat je heel veel research hebt gedaan.
2: Ja.
1: Je citeert uit brieven uit 1910. Die moet je dus en nou ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dat het allemaal op werkelijkheid is gestoeld. Ja. Het eerste wat ik wil weten, maar het staat in je boek, dus het is een domme vraag wat dat betreft. Hoe kwam je op het idee om het te maken?
0: Is het handig om heel even kort te vertellen waar het boek over gaat?
2: Ja, is goed. Is goed. Maar dat heeft ook met elkaar te maken, denk ik. Kijk, het gaat over het feit dat wij hebben een huisje, nou niet hier heel ver vandaan, in de buurt van Ommen.
1: Ja.
2: Dus ik rij ook regelmatig langs de studio als ik daar naartoe op weg ben vanuit Amsterdam. Mm. En dat kochten we 15 jaar geleden. En dan neemt iemand iets mee. En die neemt een cadeautje mee als die komt logeren. En toen kwam er een vriendin van ons met een boek. Krishnamurti. Dus inderdaad een filosoof, een denker. Maar wel iemand die heel spiritueel is. En zowel mijn vrouw als ik zeiden van, ja, nou ja, dankjewel. Maar wij zijn nuchtere journalisten en we hebben er eigenlijk niets
1: Laat
2: mee.
1: Laat me zitten.
2: En toen zei ja, maar deze Krishnamurti, die ooit werd gezien als de nieuwe Messias, kan je nagaan, 100 jaar geleden, die heeft hier in de buurt sterkkampen georganiseerd. Grote kampen, een soort lowlands, maar dan anders, waar de hele wereld op afkwam. En dat kwam omdat een baron, en hopelijk heb ik hier met Marco jouw vraag dan ook gedeeltelijk beantwoord, zijn hele landgoed hier weg heeft gegeven aan die Krishnamurti. Ja, dus er was een baron.
1: Ik moet je wel even bijvertellen als ik je in de reden mag
2: vallen. Natuurlijk.
1: Het grootste landgoed van Nederland.
2: Ja, dat is een van de allergrootste.
1: Dat kreeg hij gewoon cadeau.
2: Hij kreeg het al. Die baron kreeg dat al in zijn schoot geworpen, omdat hij dat als een onverwachte erfenis kreeg. En vervolgens dacht hij, wat moet ik daarmee? En hij leert die Krishnamurti kennen. Het waren allebei nog jonge mannen toen. En hij dacht, ik vind dit zo'n bijzondere man. De meest bijzondere man die ik ooit heb ontmoet. Ik geef alles aan die Krishnamurti. Die het weer niet wilde hebben, want die zei, ik wil geen bezit. Nou, lang verhaal. Uiteindelijk hebben ze daar een soort stichting voor bedacht. En op die sterkampen, dus dat is allemaal in de buurt van Ommen, landgoed Eerde, zijn hele bijzondere dingen gebeurd. Mooie dingen ook, vind ik. 100 jaar geleden.
1: Grote namen die er op bezoek kwamen.
2: Nou ja, kunstenaars, architecten, juristen. Maar bijvoorbeeld ook iemand als de toekomstige leider, toen binnen een paar jaar, van de Engelse Labour-partij. Dus een hele belangrijke politicus komt daar luisteren naar een man waarvan ze denken dat het de nieuwe Messias is. De nieuwe Jezus, de nieuwe Boeddha. Omdat hij dan hopelijk de weg gaat wijzen naar een betere wereld. Maar je moet niet vergeten, het was natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog, met de meest onvoorstelbare verschrikkingen.
0: Ja.
2: Dit nooit meer, zeiden ze toen ook al. En toen, ja, zij dachten dat die Krishnamurti dat in petto had. Een antwoord wat niet zo bleek te zijn, maar een antwoord op de grote vragen van hoe het verder moet met de wereld.
1: Ja, en wat ik dan zo mooi vind, is dat je dan beschrijft uit wat voor milieus die twee kwamen. Zowel Krishnamurti als die baron van Palland. En je moet je voorstellen dat na de Eerste Wereldoorlog mijn familie in een kelder woonde met ratten, want die waren hartstikke arm. En deze mensen gingen gewoon voor tienduizenden euro's op skivakanties en zo. Ik wist niet wat ik las.
2: Het zijn twee compleet verschillende werelden, want die Krishnamurti was heel arm.
1: Ja.
2: Relatief heel arm, voor India viel er nog mee. Maar Philip van Palland was een van de rijkste mensen van Nederland.
1: Ja.
2: Inderdaad, die ging. Op een gegeven moment had hij last van een beetje nervositeit. Hè, 1911, 12. Dus 1909 zegt zijn huisarts, ga maar op wintersport, wat nooit iemand deed.
0: Nee.
2: Dus hij ging op wintersport met een chaperon. Maar ja, dan moet je schaatsen hebben, op maat maken, skis op maat maken, slee op maat maken.
0: Duur dus.
2: Ja, ze gingen natuurlijk ook gelijk. Hè. Ze gingen naar St. Moritz. Het mooiste hotel natuurlijk van St. Moritz.
1: Tuurlijk.
2: Dus ze hadden binnen 3 weken het equivalent van 50.000 euro uitgegeven. 3 weken. En toen zei zijn moeder van, ja, kom nou maar weer thuis.
1: Ja.
2: Ja.
0: Waar begin je als je zo'n boek dan wil schrijven?
2: Dat is een goede vraag. Nou, er gebeurden 2 dingen. Wij kregen dat boek cadeau over die Krishnamurti. En toen niet heel veel later ontmoetten we een dame, via via, die we een beetje kenden. En die zei, ja, mijn grootvader heeft dit hele landgoed ooit aan een Indiaanse filosoof weggegeven. Dus jouw grootvader heeft het weggegeven aan een filosoof. Wat een raar verhaal. Zij bleek een kleinkind van de baron te zijn. Ja, en toen dachten we... Iemand zei laatst tegen mij, je hebt zoiets als de historische sensatie. Dat je denkt, hoe kan het dat op een gewone plek die ik goed ken zulke bijzondere dingen zijn gebeurd? Ja, en dan als je daar dan induikt, ja, dan raak je de weg een beetje kwijt. Ja. Dus wij zijn zowel over Krishnamurti's best wel bekend, want hij is zeker in Amerika en andere landen een grootheid. En van deze dame en van al haar zussen en neven en nichten kregen we het familiearchief ter inzage.
0: Nou ja, maakt het wel een stuk makkelijker.
2: En dat is echt heel vet. Nou ja, jij zegt makkelijk, maar aan de andere kant, we hebben koffers opengemaakt die 100 jaar lang dicht hebben gezeten. En ga daar maar eens orde. Ja, geweldig. Geweldig. Ga daar maar eens orde in aanbrengen. Zijn we wel even mee.
0: Maar je had wel een keer dat hele archief natuurlijk. Ja.
1: Hoe lang ben je daar wel niet mee bezig geweest? Want ik bedoel, jij zegt nu een koffer openmaken en als die vol met papieren zit en je moet het ordenen.
2: Ja.
1: Nou, dat...
2: We zijn uiteindelijk begonnen in 12, 13 om eens te kijken of dit een verhaal was. En dat vonden we wel. En dan langzaam maar zeker beetje bij beetje dingen bij elkaar verzameld, gelezen. Dingen, stukken uit boeken, oude tijdschriften. Bijvoorbeeld om wat te noemen, alle jaargangen van die grote organisatie, de Orde van de Ster van Krishnamurti, die waren allemaal gebundeld. Dus we hebben al die van 1911 tot 1929, al die jaargangen, 12. Ik doe niet, je kan het niet zien op de radio, maar pak een beetje 1,5 meter aan jaargangen. Allemaal doorgespit en zitten lezen. En toen corona kwam, dachten we, nu gaan we er iets mee doen. Nu gaan we een boek schrijven. Nou, kwam er weer niet van. En toen een paar jaar geleden zei een uitgever, dit is zo'n goed verhaal, joh, dit moet je doen. Dus toen hadden we een stok achter de deur en ik ben er de afgelopen 2 jaar... Nou, niet fulltime, maar het scheelt niet veel. Samen met Sascha, mijn vrouw.
1: Ik had toch ook nog een baan op tv.
0: Hè? Ik had ook nog
2: een klusje op tv, ja. Ja, dat zat elkaar in de weg.
1: Door? Want met alle bezuinigingen word je zomaar wegbezuinigd.
2: Nou, wij mogen blijven op de zondag, gelukkig. Dus dat vind ik wel heel fijn om te doen. Want we zijn nu de afgelopen weken heel veel en maanden het land in geweest. Want dat doe je dan om over een boek te praten. Soms voor 30, soms voor 50, soms voor 100 mensen.
0: Ook van de signeersessies en
2: boekhandel. Signeersessies, interviews, boekhandel. Ja, joh, je zit 2,5 uur in de auto naar Breda. En dan praat je 1,5 uur en dan ga je weer naar huis. Maar voor een boekenbon. Maar het is toch hartstikke leuk. En die mensen, die reacties zijn leuk. En dan is het ook, maar goed, dat herkennen jullie ook. En jij zeker, Katrien, met al je werk. Als je op tv bent, merk je natuurlijk, ja, behalve gezeur op de socials, nooit wat mensen vinden.
1: Nee.
2: Maar als je het land in gaat en je hebt normale gesprekken met normale mensen die niet mopperen op Twitter. Ja, dat was misschien wel slecht voor mijn ego. Want dan hoor je van veel mensen, wat een leuk programma en wat kijken we graag. Dus alleen al om die reden wil ik er nog wel even mee doorgaan.
0: Hoe is dat eigenlijk, wat jij zegt dat nu, hè? Dat mensen wel eens kritisch kunnen zijn op de socials. En dat doen ze ook wel eens wat minder aardig, hè, zou ik maar zeggen. Jij hebt natuurlijk ook een tijd meegemaakt dat helemaal niet bestond.
2: Ja.
0: Hoe heb je daarmee leren om kunnen gaan?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, dat kun je ook aan Katrien vragen. Want ik merkte dat... Kijk, je leest het dan, toch? Omdat presentatoren lezen over zichzelf.
0: Het toch, mensen die zeggen dat doen ze. Doen
2: ja,
0: toch,
2: presentatoren lezen over zichzelf. Ze googelen zichzelf ook. Het is heel dom, moet je eigenlijk niet doen. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Op Twitter gekeken en je krijgt zoveel shit naar je hoofd. En toen dacht ik, ik doe dit werk al 25, 30 jaar, dus het doet me niks. En dat is dus niet waar. Maar dat gaat in je hoofd zitten. Elke keer als je dan ga je iets vragen en dan denk je, ja, maar van de week was er heel snel, hè? Van de week was er kritiek toen ik dat zo formuleerde. Dus ga ik nu toch misschien iets voorzichtiger formuleren. Dus je bent jezelf niet meer. Je zet de handrem erop. Dus ik probeer het nu niet meer te lezen. Ja, probeer het gewoon echt niet meer te lezen. Ja. Geen Twitter, geen X.
1: Ik zag toevallig vanmorgen ergens een interview met Rolling Stone. En die zei, bekendheid tast je aan.
2: Ja.
1: En ik denk dat ook zo is.
2: Nou, dan ben je een Rolling Stone.
1: Hè,
2: dan...
1: verzet, maar het gebeurt wel.
0: Maar hoe tast je dat aan dan?
1: Nou, je gaat toch bij alles kijken. Ik vond het leuk om vroeger naar een café te gaan. Dan kon ik best ook wel eens een beetje dronken worden. Ja, dat ga ik nou niet meer doen natuurlijk. Want stel dat ik een man om zijn nek val. Moet je kijken wat er gebeurt. Ja, dat kan niet. Dus in die zin is dat wel behoorlijk bepalend.
2: Ja. Nou ja, nee, maar vooral dat sociale media. Want het is zo... Kijk, vroeger zaten mensen op de bank. En dan keken ze naar het nieuws of naar Katharine. En dan hadden ze iets te mopperen. Als een soort Archie Bunker. Ja. Wow, waardeloze vraag. Maar ja, dat wisten wij niet.
0: Nee.
2: Dus kon ons het schelen.
0: Er werd altijd een briefje geschreven. Ja,
2: maar iemand zei laatst, dat vond ik terecht, kijk, een brief schrijven. Dan pak je dus een vel papier. Ja, ja. Dat moet je invoegen in een schrijfmachine. Ja. Nu in een computer. Dat moet je tikken. Dan moet je
0: een
2: postzegel erop. Je moet naar de brievenbus lopen. Je moet allemaal gedoe. En dan tegen die tijd ben je het al kwijt. Ja. En op Twitter is een soort onderbuik. Blop, gooi het gewoon op X. Ja, ik probeer gewoon echt. En zelfs ook recensies en zo. Of af en toe heeft iemand weer iets te zeuren. En nou ja, jij zei, Katrien, toen we elkaar heel even spraken van tevoren. 10 positieve reacties vergeet je als één iemand weer iets te zeiken heeft. Ja, want zo zitten mensen in elkaar.
1: Dat, ja, en dat moet je dus eigenlijk...
2: Eigenlijk moet je het vergeten.
1: Ja, je moet het vergeten. Maar het is lastig.
2: Ja,
1: ik ga even terug naar je boek.
2: Ja, leuk.
1: Want daarin zat Annie Besant.
2: Ja.
1: Besant, dat ja, weet Besant. Ik niet precies ja, hoe je daar ja, moet ja, spreken. Ja. Maar in elk geval een Engelse vrouw...
2: Ja.
1: Die Krishnamurti eigenlijk heeft ontdekt.
2: Ja.
1: Uit de goot heeft gehaald, zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
1: Maar wat mij zo intrigeerde aan die vrouw... die begon dus wilde een rechtszaak beginnen... maar dat mocht ze niet, omdat ze voor voorbehoedsmiddelen...
2: Ja, het is, nou ja, sterker nog, ze is gaan scheiden... wat in die tijd al bijzonder was. En ze werden haar kinderen haar door de Engelse rechter afgenomen... de voogdij, omdat zij ooit in een boek voor voorbehoedsmiddelen had gepleit. Maar deze vrouw, dat is ook Sascha, mijn vrouw... want die heeft een podcastserie over het boek gemaakt. Of tenminste over onze research. Die zegt, dat soort mensen... Die Annie Besant was een voorvechtster voor India's onafhankelijkheid... Ierse onafhankelijkheid, vrouwenrechten. Ze adopteerde later Krishnamurti, de nieuwe Messias... omdat ze haar eigen kinderen kwijt was. Wat een geweldige vrouw, joh. Wat een fantastisch... En zo rol je in de ene geschiedenis na de andere. Ja,
3: de ene verbazing in de andere
2: ook. Ja, ook.
1: Ik had nooit van die vrouw gehoord. Nee. Maar dat is gewoon een heel bijzonder mens.
2: Er zijn twee biografieën over haar geschreven. The First 5 Lives of Annie Besant en The Last 4 Lives of Annie Besant. Twee vuistdikke boeken. Ja, het is fantastisch. Het is echt fantastisch hoeveel geschiedenis er gewoon onbekend is. Tenminste voor mij, voor ons misschien. En wat voor geweldige verhalen dat zijn.
1: Maar wat heeft die Krishnamurti nou voor invloed gehad? Want uiteindelijk, hij is heel beroemd geweest. En daarna heeft hij gezegd, jongens, hou ermee op. Ik wil er niks meer van weten. Niemand mag mij meer vereren.
2: Ja, hoe moedig is dat?
1: Ook.
2: Hoe moedig is dat?
1: Ook, want
2: je bent 34.
1: Als je het hebt over roem.
2: Ja, hij was de Messias. De hele wereld komt naar hem luisteren.
1: Ja.
2: Hij hoefde geen rijkdom, maar hij leefde goed. Hè. Eerste klas vluchten, toen al.
1: Ja.
2: Trein, boot, mooie huizen. Dus hij werd heel erg verwend en vertroeteld. En op een dag zegt hij, in Ommen of all places... waar de hele wereld naar hem is komen luisteren. Ik ben eruit. Ik hef de organisatie op die in mijn naam is opgericht. Ik ben de Messias niet. Ik wil niet dat jullie mij volgen. Ga naar huis, het is klaar. En dat is zo moedig. En toen is hij wel zijn hele leven blijven spreken. Want hij zei, ik heb toch iets te vertellen. Ik heb toch iets moois te vertellen. Dus hij heeft voor de Verenigde Naties gesproken. Hij is in Nederland nog tientallen keren geweest na de oorlog. In een vol carré, Nieuwe de Lamar, de Rai, noem maar op. De hele wereld heeft hij afgereisd. Hij was een vriend van...

0: Muziek van Stef Eckel, jawel. De Nederlandstalige muziek die draaien we natuurlijk ook hier bij Flair. Van de klok die tikt maar door. Dat is ook zo. Het is 2:07. En we gaan weer even lekker terug naar zee. Want de zender is weer gemaakt. Je kan
1: kijk
0: weer volop tegen.
1: Techniek, dankzij Marco doet het weer. Nou, kijk, ik was dus eigenlijk bezig met je te vragen. Wat was nou eigenlijk de filosofie van die Krishnamurti?
2: Het mooie van hem vind ik dat hij uiteindelijk zegt, weet je, oordeel nou niet. Wij zijn allemaal opgegroeid met een hele zak aan bagage van wie je bent, je ouders, misschien je religie, je achtergrond. En daar, op die manier bekijk je de wereld. Probeer dat nou eens los te laten. Probeer de wereld te zien zoals die is, namelijk prachtig. En ook als het niet goed gaat, ook als je pijn hebt of verdriet of rouw, is toch ook een onderdeel van het leven waar je doorheen moet. En ik kan het eigenlijk beter aan jou vragen. Jij hebt het boek gelezen, dat vind ik ook heel leuk. Wat vond jij de belangrijkste les die je denkt dat hij had?
1: Nou, dat hij in feite alles los durfde te laten. Ja. Zelfs die roem.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
2: Als je dat kan.
1: Als je kan zeggen, jongens, ik ben helemaal klaar met die beroemdheid, de groeten. Ik ga lekker ergens weer rustig op het platteland wonen.
2: Ja, en toch deed hij dat ook weer niet, want hij bleef ook wel weer. Dus ook voor zelfs voor hem was het moeilijk.
1: Ja, maar er waren niet meer van die applaudisserende types die zeiden, wat ben je goed.
2: Exact.
1: Want hij wist dat dat rottend was voor hem.
2: Ja.
0: En je moet het ook leren, hè?
2: Ja, dat moet je leren. Nou, jij zei net, eventjes tussen neus en lippen, dat iemand van de Rolling Stones had, volgens mij was Mick Jagger, in interview, ik zat te kijken, die zei en roem doet iets. Want er wordt aan hem gevraagd, leid jij een normaal leven? Zegt hij, nee, natuurlijk niet.
1: Nee
2: natuurlijk
1: maar
2: niet.
1: Maar mensen die dat nooit hebben meegemaakt, kunnen dat niet begrijpen.
2: Nee, maar op dat niveau
0: dat is
2: dat natuurlijk
0: een stomme
2: bizar.
0: Vraag. Ja, sorry hoor. Ik vind dat...
2: Wat vind je dat een stomme vraag?
0: Nou, is dat de vraag, leid je een normaal leven? Je zegt zelf, nee, natuurlijk niet.
2: Nee, hij moest lachen. Ja, de Jagger moest lachen. De ene privéjet na de andere. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, wij hebben wel een normaal leven. Ik ga gewoon naar de supermarkt en natuurlijk hebben wij gewoon een leven. Maar zelfs op een heel laag niveau is het toch inderdaad zo dat te vaak met je kop op televisie kan.
0: Doet iets met je.
2: Nou,
1: het werkt, heeft een slechte werk.
2: Je ziet, het hangt ook af van hoe je in elkaar zit.
0: Ja,
2: ik heb met Sascha gezien, mijn vrouw. Haar deed het niets.
1: Nee,
2: interesseerde
1: dat
2: er namelijk
1: maar je
2: ook
1: hebt
2: niks.
1: Ook een heel bijzondere vrouw. Daar gaan we dadelijk nog
2: vind ik ook.
0: Ja, laten we dat zo meteen doen. Tussen 1:30 en 2:00 zijn we gewoon terug met Rick Nieman en Katrien de Keil in de herberg aan zee. En we gaan samen aan zee zitten. Heerlijk.
2: Mooi.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 2:30. Goedemiddag. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van 5000 euro overschreden. Het geld wordt gebruikt voor de operatie van het dier. Poes Ellie werd vorige week geraakt door 2 kogels. De dader is nog niet bekend. Bij een huurzaak voor de rechtbank van Lelystad hebben huurder en verhuurder over en weer geld van elkaar geëist. Het begon met de verhuurder die achterstallige huurpenningen wil van zijn huurders. Die lopen 8 maanden achter. De huurders eisten om onbekende reden 20.000 euro van hun huurbaas. En de rechter doet begin volgende maand uitspraak. En een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo-festival in Almere. Volgens een collega sloeg een taxichauffeur de man neer, waarschijnlijk nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen. De chauffeur reed daarna weg. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. En de dader is nog niet gepakt. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website omroepflevoland.nl of download de gratis nieuwsapp.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het weerbeeld gemixt met zonnige perioden en wat stapelwolken. Zo nu en dan drijven er ook wat wolkenvelden over. En de temperatuur die stijgt naar een aangenaam niveau tussen de 20 graden langs de grote meren en 23 of zelfs 24 graden in de grote steden van Flevoland. Hierbij waait er wel een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot het noordwesten, waardoor de gevoelstemperatuur wat lager ligt. Vanavond is het nog lange tijd zonnig in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een enkele spat lichte regen of motregen.
14: En dan hebben we ANWB verkeersinformatie. Op de A27 in Almere, daar is een radar op 112, de hectometerpaal is dat. En er is op de Middenhof in Almere in beide richtingen en op de Schans in Dronten ook in beide richtingen een flitsmeis.
12: En zometeen Rick Nieman in de laatste half uur van Herberg aan Zee.
15: Herberg aan Zee met Marco en

0: Eurythmics en There Must Be an Angel. 9:09 geworden. En we vinden het gezellig dat Rick Niemann nog steeds bij ons in de herberg is.
1: Maar vind je het ook nog gezellig?
2: Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Maar echt oprecht. Ja, dat is geen, ik vind het leuk om hier te zijn. Nee, ik vind het heel erg leuk. Gezellig
0: maar het is
2: wel
0: een carrière van bijna 40 jaar, denk ik inmiddels. 88 hadden we het net over.
2: Ja, 88 begonnen.
0: Nou ja, goed. Twee jaar, dan zit je op de 40. Ja, dat je dit zegt. Rick, je bent op zoveel plekken geweest. Zo vaak geïnterviewd. Wat verrast jou dan nog?
2: Nou, een open en eerlijk gesprek met echt geïnteresseerde mensen. Ik bedoel, dat is toch waar het om gaat. We hadden het net tijdens het plaatje even over AI.
0: Ja.
2: Nou, als AI iets niet kan, is het gewoon elkaar aankijken en denken van... Katrien, ik ken je lang genoeg, nu aankijken en denken... Ja, gelukkig vond het echt een goed boek. Weet je wel? En wat ik denk dat ik het gezien had als je dat... Nou ja,
1: ja, dat weet ik zeker.
2: Ja, maar trouwens, je had het nooit gezegd dat je hebt het veel te eerlijk. Nee, precies. Nee. Maar dat dus ja, nee, ik vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Ja. Ja.
1: Maar wat ik me afvroeg, hè, want ik las dat je met Sascha de Boer, even voor mensen die het niet weten, is jouw vrouw. Vroeger las ze het journaal, nu is ze fotografe. Die maakt dus een blog of een podcast over het boek.
2: Mm-hmm.
1: Hele rare vraag. Als je hem niet wil beantwoorden, moet je het gewoon zeggen. Maar heeft dat jullie, want jullie hadden al een hele goede relatie, maar heeft het jullie relatie steviger gemaakt of minder stevig?
0: Dat vind ik leuk.
2: Steviger. Want we dachten eerst, zullen we samen een boek schrijven? Toen dachten we, nee, dat maakt de relatie waarschijnlijk een stuk minder stevig.
1: Ja, dan kan je dat is niet te doen. Dingen gaan gooien.
2: Dachten wij, dat dan krijgen we ruzie.
1: Ja.
2: En dat hebben we niet zo vaak meer, want we zijn al bijna 30 jaar bij elkaar. Dan hoef je niet zo vaak meer ruzie te maken. Nee. Steviger. Het hele project heeft het steviger gemaakt. Omdat we die research allemaal samen hebben gedaan. We hebben die mensen samen opgezocht. We zijn naar Amerika geweest voor dit project. Naar allerlei andere plekken. Zij heeft iedereen die we spraken kleine microfoontjes omgehangen. Zodat ze daar later een podcast van kon maken. En zodat we het ook terug konden horen wat we met die mensen bespraken hadden. Soms gesprekken van uren. Nee, het was ontzettend leuk om dit samen te doen. En nu gaan we samen... Gaan we op roadtrip door het land? Mogen we naar Breda om een praatje te houden over het boek? Nou, nemen we bananen, appels en iets zoets mee. Gaan we 2,5 uur in de auto zitten. Het is heel gezellig.
0: Heeft dat boek ook gebracht wat je voor ogen had?
2: Ik was denk ik... Dat is ook een hele goede vraag. Ik wilde natuurlijk een boek schrijven wat een mooi boek was. En dan wilde ik ook dat het heel goed verkocht en zo. En op een gegeven moment zei Sascha, hou daar nou eens over op. Je bent veel te veel bezig.
0: Toch?
2: Wat zeg je?
0: Daar doe je het natuurlijk in eerste instantie.
2: Ja, dat dacht
0: voor,
2: ik dus ook. En toen zei ze, hou er nou eens over op. Schrijf nou gewoon een goed boek. Dit is een mooi verhaal, dat moet verteld worden.
0: Laat dat het uitgangspunt zijn.
2: Ja, en het feit dat we nu af en toe in het land mensen hebben die naar ons toe komen na afloop. Helemaal wachten tot iedereen een gesigneerd exemplaar heeft en weg is. En dan soms hele mooie, indringende verhalen willen vertellen over zichzelf en wat het met hun heeft gedaan. Dat is toch belangrijker dan hoeveel boeken je verkoopt. Eigenlijk.
1: Dat is echt verrijkend.
2: Ja, maar dan moet ik echt van Sascha leren, dat soort dingen. Ja, ja. Ja.
0: We mogen trouwens een boek weggeven. Hè. Laat dat niet voordat ik
2: hem bij me. Twee zelfs, als je wil.
0: Ja, ja. Je signeert het ook nog, denk ik even.
2: Zeker, tuurlijk.
0: Als je dat boek wil hebben van Rick Niemann... stuur even een WhatsAppje. 0320 28 50 50 met je adres erbij. En dan verloten wij uit alle reacties twee van die boeken.
2: Leuk.
1: Ik heb nog een vraag die ik met enige schroom stel.
2: Nee, dit zijn de leukste. Kom op, jij bent het, hè, Katrien? Kom op.
1: Ja, maar ik stel hem omdat ze hem ook altijd aan mij vragen. Want jullie zijn 30 jaar samen, maar jullie hebben geen kinderen.
2: Ja.
1: Is dat bewust of onbewust?
2: Ja. Nee, dat is. Ik heb een dochter, overigens.
1: Oh.
2: Van dik 30, bijna 32. Met wie het supergoed gaat, waar heel trots op ben en zo. Dus en daar zijn we allebei heel blij mee. Nee, dat is een bewuste keuze. En het lullige was, excuseer helemaal, dat het werd altijd alleen maar aan Sascha gevraagd. Waarom hebben jullie eigenlijk geen kinderen?
1: Ja.
2: En daar werd zij woedend van. Zeg, ga dat eens aan Rick vragen dan.
1: Nou, dan ben ik op de goede plek.
2: Of ze zei, er zijn pilletjes tegen. Of ze zei, ja, dat is een heel pijnlijk verhaal. En dan dropen mensen weer af. Nee, we hebben er heel serieus over gesproken. Want Sascha is geweldig met kinderen. Maar ze zei, ik wil gewoon het leven wat ik nu heb. En dat is misschien egoïstisch. Maar ik reis de hele wereld over als fotograaf. Ik zou me veel te verantwoordelijk voelen voor kinderen.
0: En schuldig misschien als je dan zo vaak weg bent.
2: Nou, misschien ook. Maar ik voel de aandrang niet, de behoefte niet. En jij dan wel? Ik zei, ik heb gelukkig een prachtige dochter. Maar laten we dit zo samen doen. Maar het is nog steeds een moeilijk onderwerp. Hè? Het is taboe, hè?
1: Weet je wat mij zo... Ja, want wat mij dan zo irriteert is dat ze je zielig vinden als je geen kinderen hebt. En ze realiseren zich niet dat je helemaal niet zielig bent.
2: Hoe kan je nou zielig...
0: een keuze zijn, hè?
2: Natuurlijk. Maar dat is het toch ook?
1: Ja.
2: Ik ken een hoop mensen zonder kinderen, die zijn niet zielig.
1: Ja.
2: En soms, weet je, omdat je dan als je ouder bent gaat zitten wachten tot je kinderen misschien langskomen, hopelijk een keertje met kerst, dat zou wel...
1: Erg genoeg, weet ik, te veel mensen waarbij die kinderen nooit komen.
2: Dan komen ze niet, of heel kort, of ze houden een jas aan, of verschrikkelijke verhalen allemaal. Dus nee, het is een van de laatste taboes. om te bespreken. Waarom heeft iemand geen kinderen?
1: Ik weet niet of jij dat ook merkt, dat jonge vrouwen daar veel makkelijker in zijn, hè? Die zeggen, nou, ik wil gewoon geen kinderen. Er zijn genoeg kinderen op de wereld. Ik wil mijn eigen carrière.
2: Ja, zelfs, ik bedoel, dat vind ik dan jammer, want dat is een beetje triest. Maar dat vrouwen zeggen, ja, vanwege hoe het gaat met de wereld en met het milieu, hoef ik niet zo nodig kinderen te krijgen. Maar ik, nee, het is een hele privé vraag. En dat mensen daar dan soms heel erg bot mee om kunnen gaan, is vrij schandalig eigenlijk.
0: Ja, maar als jij dit soort vragen in jouw programma, hè, WNL Zondag, ook stelt. Hoe voel je nou aan of je nou wel of niet door moet vragen op zoiets toch wel precairs? Voor sommige mensen is dit toch een gevoelig onderwerp. Voel je dat aan? Is dat ervaring? Of hoe?
2: Moet je eigenlijk aan Katrien vragen, want hoe, met alle programma's die jij gemaakt hebt, we gingen veel meer over emoties, over hele diepe. Bij ons gaat het toch vaak over politiek en zo.
0: Ja.
2: Ik denk, nou ja, ik vraag het aan je. Ja, je voelt het toch? Je ziet
0: zeker
2: het.
0: In zo'n talkshow,
1: ik
0: natuurlijk.
1: Denk ook dat het er heel kijk, ik werk enorm op mijn gevoel, hè?
2: Ja. Ja.
1: En stel nou dat jij hier binnen was gekomen en ik had gemerkt dat jij geïrriteerd was. Of ik ken je natuurlijk goed genoeg. Had
2: nee, maar je kunt. Kan een slechte dag hebben of zo.
1: Of je kan gestrest zijn of er iets anders, weet ik wel. Dan had ik je die vraag niet durven stellen.
2: Ja.
1: Maar nu voelde ik, nou het kan.
2: Ja, natuurlijk kan dat. Zeker jij. Maar dat is serieus. Nou, omdat, kijk, dat was ook jouw kracht altijd en is je kracht. Dat je gewoon die vragen stelt op een oprechte manier. Want volgens mij, je stelt die vraag niet om een kopje te krijgen op Mediacourant.
1: Wel nee, zeg.
2: Nee, maar er zijn er genoeg mensen die dat natuurlijk wel doen. Hashtag ophef, weet je wel. Nee, ja, precies. Ja.
0: Wat heeft dat boekschrijven jou eigenlijk geleerd wat je bij televisie maken niet leert?
2: Oh, heel veel.
0: Ja?
2: Ja, kijk, het schrijven van een boek. Nou, hoeveel had je er gemaakt, zei jij net? Zes?
1: Zeven.
2: Dit is mijn vijfde. Het is, je doet het alleen. Het vergt heel veel discipline. Het vergt heel veel rust en tijd in je hoofd. En allemaal dingen die je bij dat jachtige dagelijks of wekelijkse tv maken niet hebt. Ik vond het wel weer een heerlijke ervaring. En ik merkte dat het dagelijkse nieuws begon me ook een beetje te irriteren.
1: Ja.
2: Want ik denk, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik zit helemaal diep in een. En dan heeft Trump weer iets gezegd. Ja, kan mij het schelen.
1: Top. Die zegt elke dag.
2: Ja, die zegt elke dag wat. Maar ik moet wel weten.
0: Mm-hmm.
2: Of dingen die echt heel erg zijn. Of het nou een kat is die. Wat jij net voorleest. Hij lijkt toch op onze kat ook.
0: Ja. Oh.
2: En of zijn verkeersregelaar of zo. Weet je, ik wil dat allemaal niet weten. Dit ging over mooie, idealistische, bijzondere dingen. Dus het heeft me wel een bepaalde rust gebracht, waarvan ik hoop dat ik die een klein beetje vast kan houden. Maar...
1: Nou, ik had wel het gevoel, als ik een boek schreef, dat eigenlijk niet met het nieuws samen kon.
2: Het is bijna niet te doen.
1: Want het is zo'n gap in beleving,
0: ja,
1: snap je?
0: Ja.
1: Met heel druk met dat nieuws en bijhouden en kijken en niks vergeten en niks missen.
0: Je moet het apart parkeren in je hoofd.
1: Maar je
0: natuurlijk
1: moet gewoon rustig en geconcentreerd. Ja. Nou, dat gaat niet samen.
0: Nee.
1: Tenminste, bij mij gaat het niet samen.
2: Het was ook niet, het was soms ook echt wel even. Het was, maar ja, omdat het zo'n leuk project was, en dat zeg ik niet omdat ik het boek zit te verkopen, maar het is een heel mooi onderwerp. Dus daarom ging het wel. Maar er zijn wel een paar momenten dat ik mezelf vervloekt heb. Omdat ik dacht, waar ben ik nou weer aan begonnen? Maar ja.
1: Ze zei het trouwens tegen mij in de boekwinkel dat het heel goed liep. Want ik kocht het laatste boek.
2: Oh, gelukkig. Nee, ik geloof het wel. Ja, dus ben ik heel... Maar goed, daar probeer ik dus niet te veel aandacht aan te besteden.
1: Nee.
2: We zitten bij de vierde druk, dus het gaat hartstikke goed.
1: Elke druk is 50 boeken?
2: Nee. Ik geloof dat we nu 7,000 à 8,000 boeken verkocht hebben. Zo. Nee, ik geef eerlijk antwoord. Ik geloof dat nu rond de 8 of zo. 1000.
0: Kijk, jij hebt dat. Ik ben natuurlijk ook met jou opgegroeid. Televisie met jullie allebei trouwens. Maar ook met jou. Nieuwslijn bij Veronica. 1988 gaf het net over. Toen was ik 11, 12. Zit jij nu nog steeds op je plek eigenlijk bij WNL? Vind je dat niet een beetje... Dat bedoel ik niet onaardig hoor, maar te min zo op die zondagochtend.
2: Te min? Nee, helemaal niet joh. Toen ze mij dat vroeger 10 jaar geleden, 2015. Ik heb in Amerika gestudeerd, ik heb in Engeland gewerkt. Dacht ik, nee, zondagochtend is dé plek voor een nieuwsprogramma.
0: Ja, in Amerika.
2: Ja, maar inmiddels zijn wij van 200.000 naar 400.000, 500.000 kijkers
0: gegaan. Nee, qua kijkers is iets om trots op te zijn.
2: En alle politici komen en we maken nieuws. En we hebben regelmatig ophef omdat mensen weer iets vinden over ons. Nou ja, dat zal dan wel. Nou, kijk, wel die tegenstelling met zo'n boek en dan het dagelijkse nieuws had ik een beetje last van af en toe. Maar de wereld, ja, er gebeurt wel veel. En wat ik ook wel leuk vind, is dat wij vaak positieve verhalen hebben. Echt waar.
0: Hmm.
2: We hebben iemand als Marcel Levy, komt elke maand met een jonge onderzoeker of onderzoekster. Er gebeuren zoveel geweldige dingen. Wij doen veel ondernemers. Omdat die worden bij heel veel talkshows en andere programma's weggezet als een soort kapitalist. Ja, of mensen die het slecht met de wereld voor hebben en zo. Ja, hier zal ik ook weer commentaar op krijgen. Ik vind KLM nog steeds een prachtig bedrijf. Er gaan ook dingen mis, weet je wel. Maar ja, iedereen, we mogen niet meer vliegen. En iedereen stapt vervolgens toch gewoon in een vliegtuig. Dus waarom zou je niet over de positieve dingen van... 10 jaar geleden waren we met z'n allen trots op KLM of op Heineken of op Ahold. En nu mag helemaal niks meer. Dus ik... Of op boeren, of op dat soort dingen. Of zijn. Dat soort verhalen proberen we ook te brengen. Maar natuurlijk is stikstof een probleem. Maar boeren, jongens, die heel veel. Ja, ik zit veel op een fiets bijvoorbeeld in bij ons buitenhuis.
0: Ja, ja, ja.
2: Wie houdt dat prachtige Nederlandse landschap waar de schilders in de 17e eeuw beroemd over werden? Wie houdt dat in stand?
0: Ja.
2: Boeren.
0: Ja, boeren.
2: Dus dat soort verhalen vind ik mooi om te kunnen brengen.
1: Ik wil nog even met jou als mag, Marco.
0: Ja, zeker.
1: Hebben we nog tijd?
0: Ja hoor.
1: Ik wil nog even met jou over Omroep On praten. Oh. Want had ik gisteren ook eigenlijk met Victor willen doen, maar kwam er toen niet van. Jij, ik ken jou als een democraat en als een liberaal.
2: Ja, mooi. Dank je.
1: Wat vind jij nou van het feit dat de Kamer waarschijnlijk tegen het bestaan van On gaat stemmen?
2: Ja, ik vind dat eigenlijk niet kan. Nou ja, ik ben het kijken. Ja, maar kijk, ik vind, weet je, heel veel dingen die daar gezegd worden, ben ik het heel erg mee oneens. Maar ja, daar gaat het niet om, wat ik ervan vind.
1: Dat is het punt. Als je iedereen waar je het niet mee eens bent, als je die gaat verbieden, ja, nou, dan blijft er weinig over, hoor.
2: Er zitten nu in de Tweede Kamer 50 zetels en in de peilingen 60. De rechterzijde van de VVD. 50. Dat is 1 op de 3.
1: Ja.
2: Zou dat geluid dan in de media en in de publieke omroep niet vertegenwoordigd mogen worden?
0: Blijkbaar.
2: Terwijl ik vind soms sommige dingen. Kijk, als je het over omvolking hebt, zo, ik vind het verschrikkelijk.
1: Wat onze hoofdredacteur zei, hè?
2: Maar ja, ik ga nu heel intellectueel lopen doen, maar ik leer dat op de journalistieke opleiding. Voltaire, geloof ik. Ja, ik ben het met je oneens, maar ik zal tot de dood jouw recht verdedigen om het te zeggen. Omdat zo werkt het.
1: Zo is het.
0: Maar wat, wat is dat dan aan die rechterkant, dat het altijd dan onder een vergrootglas ligt? En aan de linkerkant, als we de andere kant van het pluriforme omroepbestel kijken, dan heb je daar omroep zwart. Die kunnen zich alles permitteren, blijkbaar. Want die liggen nooit onder de vergrootglas.
2: Ik had laatst wel een grappig gesprek met Wouter Bos. Want we waren ergens allebei tegelijkertijd. Gingen even een broodje eten snel. En hadden net in de auto gezeten. En toen had Joost Vullings de laatste peilingen voorgelezen. En links, en toen vroeg iemand hem. Ja, en op links dan. Hij had 11 verhalen voor, op rechts was het verdeeld. En links dan vroeg iemand aan Joost. En Joost zei links. Ja, dat bestaat eigenlijk niet meer, links. Dus er is bijna niks meer van over van links. Dus ik zei dat tegen Wouter. En Wouter zei, dat is gelijk, dat is waar, hè?
1: Ja, ja. Maar weet je wat ik
2: zo
1: van die
2: weinig?
1: Dan hebben we wel een kabinet wat een links beleid uitvoert.
2: Vind je?
1: Ja, vind ik wel.
2: Maar ik ben altijd heel optimistisch. Ik hoop dat ze nog wel een beetje.
1: Nou, vind jij bijvoorbeeld dat ze voor de ondernemers opkomen?
2: Nee, die jagen ze weg.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja.
1: En dat is de ondergang van Nederland.
2: Dan hebben we wel een probleem, ja. Als we die allemaal wegjagen, hebben we een probleem.
0: Samen met de AI dan, hè?
2: Dus ik hoop, ja, dan hebben we echt een probleem. Ja. Dus ik hoop dan maar dat er iemand toch een keer wakker wordt. Nou ja, kijk, Rob Jette heeft in zijn eigen partij niet veel problemen, omdat ze hem allemaal terecht vinden en te ver afgedreven van het D66 gedachtegoed.
0: Ze vinden Rob Jette terecht?
2: Ja, dat vinden ze binnen D66. Daar is heel veel kritiek nu op hem. Het is een ingewikkeld verhaal. Ik was wel. Als je het over media hebt, ben ik nog steeds wel vaak verbaasd over de kloof tussen wat er in de randstedelijke media, dus aanhalingstekens, gezegd wordt en wat mensen in het land denken. Ik was vorige week op de Zwarte Cross.
0: Ja?
2: Ja, omdat ze hebben namelijk ook een literair. Geweldig, hebben ze een literair café.
1: Oh, dus heb je je boek verkocht?
2: Ja, dan werden we geïnterviewd, Sascha en ik, door Erik Dijkstra en Micha Blok. Er zitten gewoon ook 80 man, dat is geweldig.
0: Micha Blok, die is hier morgen.
2: Ja, ontzettend leuk, man. En, toen liep ik op die Zwarte Cross en toen dacht ik, hoeveel van jullie zouden het eens zijn met de gemiddelde hoofdredactionele commentaren in de NRC? Geen. Niemand. Nee. Mensen hebben een heel ander leven, joh. Trek ze ook helemaal niks van aan. En het is nog wel zo dat, ja, je mag nooit over de media praten, maar het is niet representatief hoe belangrijk bijvoorbeeld in de politiek NRC, Volkskrant en dat soort media worden gevonden vergeleken met hoe ze in het land, zeg maar, gerepresenteerd zijn. Hoeveel mensen ze dat lezen. Weet je, er wordt een overdreven grote waarde aan gehecht.
1: Ja. Ja. Maar ja, ook een veel te grote waarde aan alle mensen die protesteren. Want als je dan nagaat hoe groot de groep is, hè, zoals dat Extinction Rebellion.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat is gewoon schandalig dat er zoveel aandacht aan besteed wordt.
2: Nou ja, ze blokkeren steeds de snelweg. Hè? Ja, dan moet de politie er weer bij.
0: Ja, die zijn allemaal dichter door de wegwerkzaamheden.
2: Nou, iemand zei bijvoorbeeld tegen mij, alweer lang geleden, was juist ook misschien politiek incorrect dat ik zeg van, ja, nu gaat het hele beleid veranderen, want we hebben 250.000 mensen bij de Rode Lijn demonstraties gedemonstreerd. Mm. En toen zei ik, ja, het zijn 3-4 zetels.
0: Ja.
2: En die keek me aan. Ik zeg, dat zijn 3-4 zetels. Ja. Dus die andere 146 zetels, die staan niet te demonstreren. Dus precies. Als jij denkt dat heel Nederland links gaat stemmen, omdat je bij. En ik snap het wel hoor, je bent bij die demonstratie, je krijgt een goed gevoel, gelijksgezinde mensen, hartstikke mooi. Je komt op voor iets belangrijks, namelijk, daar kan je heel lang over discussiëren. Maar goed, jij denkt dat je voor iets heel belangrijks opkomt en terecht. En dan ben je verbaasd dat links weer verliest. Ja, omdat er zijn twee werelden, joh. Dan moet je wel je ogen openhouden voor de realiteit, denk ik.
0: We zitten aan de tijd.
1: Jammer.
0: Jij moet gaan signeren, denk ik.
1: Doorlullen.
0: Rick, jij moet gaan signeren, want we hebben heel veel aanvragen via WhatsApp voor jouw boek. We geven er twee weg.
1: Hoe gaan we dat doen? Loten we dan?
0: Ja, moeten we dat, zullen we dat alleen geven aan mensen die onze kamp complimenten?
2: Wat een leuk programma.
0: Sommigen zeggen alleen, ik wil dat boek. En anderen zeggen ook, het boek van Rick Niemann zou ik heel graag willen hebben. Duimen maar. Wat een leuke uitzending. Ja, Marco, mijn favoriet. En Katrien. Nou, Carla, jij hebt het binnen natuurlijk. En dan gaan we nog Marjan of Anneke of Otmar of Frans of Gerrit.
1: Ja, nee, ook een man, Rick, hoor. Ook een man.
2: Wat leuk.
1: Als Carla een heeft, dan ook een man.
0: Nou, Carla, je krijgt je boek. En we gaan er nog eentje loten. Komt helemaal goed. Rick, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag.
2: Dankjewel.
0: En Katrien, ook weer bedankt voor deze heerlijke dag.
1: Nou, fijn. Wat morgen leuk om te worden. En morgen komt Misha.
0: Morgen komt Misha Blokman.
2: Leuk. Leuk, joh. Ja, die is, ja, die heeft dat, ja. Geweldig.
1: Ja, wat vind je zo geweldig aan haar?
0: Nee, we zijn dan
2: omdat
0: ze
2: open-minded... Oh, zijn we wel
1: nee, heel kort, zeg maar.
2: Omdat ze open-minded is. Zij voert een gesprek. Ja. Ze heeft me ook wel eens mogen... Of ik heb wel eens geïnterviewd mogen worden door haar. Dat is een beetje netjes. Maar ze is open-minded.
1: Ja, leuk.
0: Goed, dat gaan we morgen merken. Dank jullie wel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Goedemiddag. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van 5000 euro overschreden. En dat geld wordt gebruikt voor de operatie van het gewonde dier. En bij een huurzaak voor de rechtbank van Lelystad hebben huurder en verhuurder over en weer geld van elkaar geëist. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio. Dat krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen files in onze regio, maar behoorlijk wat snelheidscontroles. Opgepast op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij hectometerpaal 112,2. Ook een radarcontrole op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Harderwijk bij 53,3. Op de N50 bij Ens bij 264,3. En ook een flitser vind je aan de Schans in Dronten in beide richtingen. Welkom, een uurtje Flevoland Muziekland staat op je te wachten. Althans, ik ben er wel klaar voor, maar er komen nog wat reclameboodschappen. Maar het duurt niet heel lang gelukkig. Daarna is Cliff Richard er voor je met We Don't Talk Anymore.
11: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op Vitipro.nl.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitipro.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Jordi Bouw.

Jeroentje, Jeroen van der Boom was dat. En jij bent zo. En Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Nou, daar hoef jij geen zorgen over te maken vanmiddag. Ik heb heel veel te vertellen en Oudeke straks ook. Deze middag bij Flevoland heel veel onderwerpen en natuurlijk ook muziek. En over die onderwerpen gesproken, onze verslaggever Rob Brouwer die gaat straks op pad. Die gaat richting Emmeloord. Daar zijn ze namelijk hartstikke druk bezig met het bouwen van een escape room. Daar wordt deze zomer gewoon keihard doorgewerkt om het allemaal op tijd af te krijgen. En Rob die neemt daar later vanmiddag een kijkje. En ook later vanmiddag aandacht voor de insecten. Ik weet niet of je wel eens is opgevallen dat de insecten in het buitenland veel meer lawaai maken dan in Nederland. Als je in Spanje op vakantie bent bijvoorbeeld en je bent even buiten op een rustige plek, dan hoor je heel veel krekels en dat soort insecten. En in Nederland is dat toch een stuk minder. Nou, hoe dat kan, daar krijg je ook later vanmiddag een antwoord op. En zoals beloofd, natuurlijk ook muziek in dit programma. Zometeen Shanna Spyro met haar nieuwste Material Lover. En eerst een toepasselijk plaatje voor de dieren. Voor die insecten, waar we dus later vanmiddag aandacht voor hebben. Dit zijn The Cats en

0: Sienna Spyro en Material Lover. En daarvoor draaide ik The Cats en One Way Wind. En waarom draaide ik nou specifiek een liedje van The Cats? Nou, omdat ik je vertelde over wat we later vanmiddag gaan behandelen in de uitzending. Een vraag over dieren. En daarom een liedje van The Cats. De katten, hè? Nou, zo heb ik het bedacht. En als jij nog een andere leuke suggestie hebt voor een liedje met een dier in de titel bijvoorbeeld, of dat over een dier gaat, vind het altijd leuk om een berichtje van je te krijgen. Ook vandaag weer. Je kunt meedenken via WhatsApp 0320 28 50 50. Een liedje met een dier in de titel. Nou, eens even kijken wie ik nu in de uitzending ga halen voor het spelletje Kiek. Nou, weet je wat? Laten we eens een keer iemand erbij halen die niet in de provincie woont, maar die wel eens meespeelt. En omdat het vakantie is, bel ik gewoon even iemand buiten de provincie. En dat is Tina uit Mook. Tina, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Wat een verrassing weer, hè?
1: Ja, nou en of, zegt dat wel.
0: Ja.
1: Met dit mooie weer, ja. En met alle drukte hier rondom Nijmegen. Hè, want dat is natuurlijk Mook, is bijna Nijmegen.
0: Mm-hmm.
1: Met alle

0: heeft het zo 1, 2, 3 ook in de gaten. Maar het is een mars. Ja. Het gaat in marstempo.
1: Dat is supersnel, bedoel je dan? Ja.
0: Iedereen. Nou ja, kijk, als de mars. Jij hebt het net met de muziek. En dan heb je dus ook een marstempo. En dat tempo, het 1, 2, 3, 4. Dat tempo, dat is mars.
1: En dan 40 of 50 kilometer. Ga er maar aan staan.
0: Daarom. Maar de temperaturen zijn goed.
1: Nou, ik wou net zeggen, dat is ook wel eens anders geweest. Hè? Maar dit is ideaal met 22, 23 graden. Wat wind en af en toe het zonnetje.
0: En droog.
1: En droog vooral ook natuurlijk. Nou, jij gaat het dus allemaal bekijken donderdag. Dan komen ze bij jou langs. Heb je ook een spandoek of zo voor de mensen gemaakt, Tina?
0: Nou, ik heb geen spandoek gemaakt. Ik woon hier in een appartementencomplex. Kleintje, 50 appartementen. Mm-hmm. In 4 gebouwen, dus zo heel groot is het niet. Maar we hebben natuurlijk wel de mooie groen-oranje vlaggetjes opgehangen van de week al. En in de buurt en alles heeft dus ook de grote vlag. De grote vlag van de Vierdaagse, de rood. Of de rood. Ja. Het is groen met een rood kruis. En dat hangt hier overal. Ja. Alles is groen-oranje op dit moment.
1: De hele buurt heeft het erover deze week.
0: En het leukste is vrijdagmiddag, aan het eind van de middag, niet aan het eind van de middag, eind van de ochtend. Dan komen ze dus op de terugweg richting de Via Gladiola. Mm-hmm. Komen ze hier dus ook over, niet achter, maar net even één straatje verder, komen ze over de Rijksweg. En dat is natuurlijk dan zit het vol en dan loopt ook de hele buurt uit. Want die laatste 14 kilometer is geloof ik, of 11, ik weet niet precies. Maar die laatste kilometers moeten ze natuurlijk wel even toegejuicht worden.
1: Dat heb je dan ook wel nodig, hè?
0: Ja, dat moet je volhouden, joh. Ja. Hou op. Ik heb er zo'n bewondering voor dat ze dat gewoon lopen.
1: Ja, nou ja.
0: Ze overal op lopen.
1: Ik zal je vertellen, Tina. Joline, de collega van de ochtend hier bij Flevoland, die doet dus ook dit jaar mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Dus het zou zomaar kunnen dat je haar onder jouw balkon langs ziet lopen aankomende donderdag.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Laat ze dan even een Flevoland-petje op, hè? Radio Flevo-petje.
1: Ik ga dat eens even navragen of ze zoiets heeft meegenomen. Anders moeten we het misschien haar gewoon even brengen. Of kunnen we het met de post naar jou opsturen, zodat jij het naar beneden kunt gooien.
0: Ja, nou ja, kijk, het kan ook zijn dat ik al beneden zit. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook heel gezellig. De hele buurt, het hele appartementencomplexje zit beneden.
1: Ja. Tina, je bent wel een beetje een gezellige buurvrouw, want je klets makkelijk.
0: Ik heb
1: ook
0: mijn brood mee verdiend. Dus.
1: Oh, kijk, je hebt je stem altijd nodig gehad om je werk te kunnen uitoefenen.
0: Inderdaad.
1: Voordat we doorgaan naar de foto, of het juiste antwoord, of je dat hebt gegeven, wil ik dan wel even van je weten wat voor werk je hebt gedaan natuurlijk.
0: Oh, laat ik maar over de laatste 15 jaar hebben.
1: Ja.
0: De laatste 15 jaar heb ik de promotie voor Parmaham in Nederland gedaan.
1: Lekker.
0: En ook in de Flevopolders, ook in Flevoland.
1: Okay.
0: Voornamelijk op Urk.
1: Nou, het is maar goed dat je ons dan niet. Het is maar goed dat je ons niet vergeten bent, Tina. Want je woont niet in Flevoland, maar je speelt nog gezellig mee met het spelletje. Wat is het verschil vandaag?
0: Het verschil is vandaag een emmer. Zo'n grote zwarte emmer. Staat zo half achter het parasol.
1: Ja, en dat is weggehaald op de rechterfoto. Heel goed, ik heb het Rad van Fortuin hier achter me staan. Je mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
0: Nou, doe maar rechtsom.
1: Rechtsom, hard of zacht?
0: Middel,
1: huppakee. Wat mag ik opsturen richting Mook als het aankomt met die drukte deze week bij jou in de buurt? De postbode dan wel langs alle deuren kan. Oh, dit is wel een leuke prijs, want je mag namelijk zelf kiezen wat je wil.
0: Oh jee.
1: Misschien kun je beter zeggen wat je niet wil. Dan hou ik daar rekening mee.
0: Vertel, waar mag ik tussen kiezen?
1: Je kunt winnen een Omroep Flevoland rugtas, een boodschappentasje, een keukenschort, een t-shirt. Ik wilde zeggen een ijskrabber, maar die heb je niet echt nodig nu. Een zonnebril heb ik ook nog wel liggen. Een flessenopener. Een speaker. Een speaker dat je muziek kan luisteren. Gastendoekje. Sokken.
0: Oh, dat vind ik. Dat muziek luisteren, dat vind ik wel leuk.
1: Zal ik die speaker naar je opsturen?
0: Ja, die draait dan waarschijnlijk op mijn telefoon, of niet?
1: Ja, die kun je dan via Bluetooth kun je dat verbinden.

0: En dan heb je wat betere muziek dat uit je telefoon komt.
1: Ja, en dan kan ik het zelf kiezen. Want weet je, ik heb geen... Vroeger had ik zo'n wereldmariootje.
0: Ja.
1: Dus ik ging kamperen. Maar die doet het al jaren niet meer. En dan zo'n klein speakertje, dat is wel handig voor in de caravan.
0: Nou, dan ga ik ervoor zorgen dat het jouw kant op komt. Gefeliciteerd, Tina.
1: Nou, heel hartelijk dank.
0: Graag gedaan en veel plezier deze
1: week. Daar
0: ben
1: ik blij mee.
0: Oké, dag Tina.
1: En de collega heet je Jolien, hè?
0: Jolien, ja. Met blonde krullen. Blonde krullen heeft ze. En ze lacht ook heel hard soms. Dus als je iemand hoort lachen, dan is zij het.
1: Ja. Oké, ik hou het in de gaten.
0: Oké, doei.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 3:30. Goedemiddag. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 overschreden. Het geld wordt gebruikt voor de operatie van het dier. Poes Ellie werd vorige week geraakt door 2 kogels. De dader is nog onbekend. Een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. Volgens een collega sloeg een taxichauffeur de man neer, waarschijnlijk nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen. De chauffeur reed daarna weg. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd niet gepakt. En bij een huurzaak voor de rechtbank van Lelystad hebben huurder en verhuurder over en weer geld van elkaar geëist. Het begon met de verhuurder die achterstallige huurpenningen wil van zijn huurders. Die lopen 8 maanden achter. De huurders eisten om onbekende reden €20.000 van hun huurbaas. De rechter doet begin volgende maand uitspraak. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat vind je op onze website en in de app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het weerbeeld gemixt met zonnige perioden en wat stapelwolken. Zo nu en dan drijven er ook wat wolkenvelden over. En de temperatuur die stijgt naar een aangenaam niveau tussen de 20 graden langs de grote meren en 23 of zelfs 24 graden in de grote steden van Flevoland. Hierbij waait er wel een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten, waardoor de gevoelstemperatuur wat lager ligt. Vanavond is het nog lange tijd zonnig in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een enkele spat lichte regen of motregen.
8: Dankjewel Berend, dan kijk ik naar de verkeersinformatie en de ANWB ziet dat het langzaam rijdt op de N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 5 minuten. En op de N701 Lelystad-Muidenberg tussen de Zuidersluizen en de A6 zo'n 5 minuten vertraging. En een snelheidscontrole is er gezien op de A27 in de richting van Hilversum. Bij Almere moet je opletten bij hectometerpaal 112,3. En in dit programma ben ik nog steeds op zoek naar een dierenliedje. Een liedje met een dier in de titel. Als jij er eentje kent, laat even van je horen. Misschien draai ik jouw suggestie dan wel zometeen. WhatsAppen, dat kan op 0320 28 50 50.
7: Flevoland. Goedemiddag.
10: Flevoland Muziekland.
7: Jordi Bouw.

Het is een moeilijke naam om uit te spreken als je een beetje slist. Luke Combs en Fast Car. Over een uur op deze zender krijg je een antwoord op de vraag waarom insecten in het buitenland veel meer lawaai maken dan hier in Nederland. En het is voor mij een mooie aanleiding om te vragen om een dierenliedje. Die zijn er genoeg gemaakt in de loop der jaren. Ik heb heel wat berichten binnengekregen. Bijvoorbeeld een e-mailtje van Hetty. Hetty zegt, een dierenplaatje, vanmorgen vloog ze nog. Van Jenny Ariaan en Frans Halsema. Dankjewel, Hetty. Dan heb ik hier nog Sietske, Cat Stevens, I Love My Dog. Een hondenliedje, altijd goed, dankjewel. Dan hebben we hier nog iets binnengekregen van Frans. De condor, dat is een flinke roofvogel. Dat past natuurlijk in de prachtige dierensong. En Simon & Garfunkel zou je ook nog kunnen draaien met El Condor Pasa. Groetjes Frans. Groetjes terug Frans, dankjewel. Een berichtje is er binnengekomen van Ellie. Die heeft een modern liedje doorgestuurd. Billie Eilish en Birds of a Feather. En dan hebben we ook nog Nico en Evelien. Een liedje van het Cocktail Trio. Dat is lang geleden, jaren 60 was het volgens mij. Met Op een kangeroe-eiland. Nou, leuke suggesties allemaal, dankjewel. Maar ik denk dat ik Ruud heel erg blij ga maken. Want ik ga zijn suggestie nu draaien. Het is een liedje over Boo. Over de hond Boo. Gezongen door Lobo in de jaren 70. Me and you and a dog named Boo.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En daarvoor hoorde je het verzoeknummer van Ruud Lobo en Me and You en A Dark Name Boo. Ja, net draaide ik het liedje over veilig rijden. Nou, ik denk dat ik ook een liedje moet gaan draaien voor onze verslaggever Rob Brouwer. Want ik zie hem met een hamer in zijn hand staan. Zometeen in Studio Flevoland gaat hij namelijk helpen met het bouwen van een escape room. En nu ken ik Rob een beetje. Twee linkerhanden wil ik niet zeggen, maar twee rechterhanden heeft hij ook niet echt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zo gaat. Je hoort en ziet er meer over straks in Studio Flevoland. Dit is Queen en Somebody to Love.

0: Dit is Flevoland.
1: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 overschreden. Het geld wordt gebruikt voor de operatie van het dier. En een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmoendelfestival in Almere. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je over een half uur van Oudeke.
12: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. Eén file in onze regio. Die vind je op de N704 Nijkerk-Almere tussen de N301 en de N305. 5 minuten stilstaan. Dan de flitsers op de A27 in de richting van Hilversum. Bij Almere vind je een controle bij hectometerpaal 112,3. En ook oppassen in Almere aan de Godendreef. Daar vind je ook een snelheidscontrole in beide richtingen.
14: Studio Flevoland is weer begonnen. We laten Herberg aan Zee achter ons en ook een uurtje Muziekland. Was leuk.
11: Ja, heel leuk. Ik heb heel veel leuke liedjes binnengekregen van Flevoland.
14: Kon je ze allemaal ook draaien, of niet?
11: Nee, ik mag er maar eentje draaien, hè?
14: Zullen we iemand toch nog plezier doen en een plaatje daarvan draaien, van die verzoeknummers die je binnenkrijgt? Of... Je kijkt me nu aan van, dit hebben wij niet voorbereid.
11: Nee, dat kan gewoon. Maar ja, Rob Brouwer, dat is natuurlijk de baas van de radio. En die luistert mee. En die gaat misschien al wel heel boos worden. Van, joh, je mag er maar één per uitzending draaien.
14: Weet je wat? Kan ons het schelen.
11: Het is zomer.
14: Het is zomer.
11: We gaan zo meteen dan nog iemand blij maken.
14: Ja, en Rob Brouwer is bovendien wel buiten de deur ergens. Want hij heeft een vakantiebaantje. Hij bouwt een escape room. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar.
15: Ja. Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sharon en Go Away Girl. Nou, we zijn nu toch officieel begonnen met het programma op deze dinsdagmiddag. Ja. Het is 21 juli vandaag. Het is volgens mij een nationale feestdag in België, las ik.
1: Wat hebben die dan te vieren?
0: Ja, iets.
1: Is het dan hun onafhankelijkheid van Nederland of zo?
0: Ik heb me weer goed voorbereid. Ja. Ik zag het alleen de kranten voorbij komen.
1: Zullen we meneer Google even vragen hoe het zit? Doe jij dat?
0: Ja. Of ChatGPT, hè? Dat gebruikt tegenwoordig ook iedereen.
1: Oh, en nee, volgens mij is het dat het een koninkrijk werd.
0: Even kijken, de VRT, Nationale Feestdag in Brussel op 20 en 21 juli. Dit is alles wat je moet weten. Nou, dat willen wij.
1: Ja, nou wordt het spannend.
0: Heel veel bla bla bla. Waarom?
1: Nou, hoe kan je dat nou niet zo snel vinden, Jordi Bouw? Ja, wij gaan niet samen bij 2 voor 12 zitten.
0: Nee, dan heb
1: mag
0: je...
1: jij niet opzoeken?
0: Nee, met zo'n belletje. Oh. Nee, ja, het is een groot feest met laser- en droneshows.
1: Ja, ik heb volgens mij de onafhankelijkheidsdag van Nederland. Nou, goed, we gaan het even opzoeken.
0: Nou ja, even.
1: Nee, hier staat het. Het was op 21 juli 1831 dat Leopold I, de eerste koning der Belgen, de grondwettelijke eed aflegde. Dus dat is echt dat Nederland en België officieel van werd gescheiden. Nou, dat zou ik ook vieren.
0: Nou, hoe kun jij dit nou zo snel opzoeken? Wil je mij een keer zo'n cursus geven?
1: Nee, je laat mij dus bij dat 2 voor 12 dat opzoeken.
0: Oh ja, dat is ook een goed idee. Ja.
1: Ik heb gewoon 21 juli België ingetoetst, hoor.
0: Nou, misschien dat ik dat moet doen. En dan de korte samenvatting. Oh ja, over die dierenliedjes gesproken. Later vanmiddag hebben we natuurlijk aandacht voor de insecten die in het buitenland veel meer lawaai maken dan in Nederland. En in Muziekland vroeg ik om wat dierenliedjes.
1: Ja.
0: En met toestemming van jou mogen we nog 1 dierenliedje draaien.
1: We hadden al een verzoekplaatje dan gedraaid. En dit is El Condor Pasa. De condor vliegt voorbij, denk ik, dat het betekent. Van Simon & Garfunkel. Door wie werd aangevraagd?
0: Door Frans.
1: Dankjewel, Frans.

0: Op verzoek van Frans, Simon en Garfunkel over die grote roofvogel, de condor, el condor pasa.
1: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
2: Ja, deze zomer zijn veel Flevolanders met vakantie, maar op sommige plekken wordt er gewoon doorgewerkt. En onze verslaggever Rob Brouwer is de beroerdste niet en helpt vandaag een handje mee. Waar is hij?
0: Dan gaan we hem vragen. Rob, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Odeke en Jordi. Ik sta in Emmeloord. En Emmeloord is heel groot. Ik sta hier op een industrieterrein. En welk industrieterrein? Dat is mij even ontschoten, maar gelukkig heb ik hulp. Harm-Jan, welk industrieterrein staan we?
4: Ja, dit is de Munt.
3: Ja, bedrijventerrein de Munt. En op dat bedrijventerrein staan allerlei gebouwen. Allemaal bedrijfsgebouwen natuurlijk. En in één van die bedrijfsgebouwen, daar wordt heel hard gewerkt. Want ik sta hier naast twee ondernemers, Harm-Jan en Joël. Goedemiddag, heren.
4: Goedemiddag.
3: Waar staan we precies? Wat zien we, Joël?
5: Nou, je staat eigenlijk in een vrij normale loods. Gewoon met een loodsingang. Alles zijn gewoon kale grote wanden, zeg maar. Het gaat bijna tot 1,70 meter hoog. En wij zijn aan één zijkant van die loods. Dus eigenlijk ja, een hele vette escape room aan het bouwen. Die eigenlijk een hele andere wereld ingaat dan de loods die er, zoals het er nu nog uitziet.
3: Ja, het lijkt wel een beetje op een decor wat we ons achter. Het lijkt wel een beetje op een decor wat we ons achter ons zien, hè?
4: Ja. Er zit een heel decor aan. Eigenlijk op het moment dat je door die loodsdeur heen stapt, zal je ook niks meer herkennen dat je daar bent. Dus je gaat op een gegeven moment, als je de kamer zal starten, als de escape room start, kom je echt in de 19e eeuw terecht. Dat is waar je zal beginnen. Een van de eerste ruimtes staat vol met allemaal artefacten, allemaal spullen die je daartegen zou kunnen komen.
3: En die je misschien moet gebruiken om te puzzelen.
4: Ja, uiteraard. Ja. Er is een heel stuk decor, maar een heel stuk ook puzzels. Ja. Ja.
3: Want jullie zitten in de escape rooms. Waar we nu staan, dat komt ook een soort pleintje of zo. Dus je herkent er helemaal niks meer van terug. Jullie zitten in de escape rooms. Kun je in één zin, ja, voor de mensen die nog niet weten, uitleggen wat dat is?
5: Ja, eigenlijk is een escape room, je stapt door een deur een ruimte in en dan moet je gaan ontdekken via allerlei puzzels wat daar misschien gebeurd is. Of, en dat kan een avontuur, dat kan horror zijn, dat kan een detective verhaal zijn. Maar via puzzels ga je oplossen en dan kom je vaak nog in andere ruimtes. Dat zijn soms geheime ruimtes. Ja, en heel veel vinden dat fantastisch om ja, te ontdekken wat er gebeurd is.
3: En jullie vinden dat zelf ook fantastisch, want zo is het eigenlijk gekomen, toch, Joël?
5: Ja, zeker. Dus 11 jaar geleden hebben wij een escape room gespeeld als bedrijfsuitje. En toen hadden we zoiets van, oh, dit vinden we zo vet. En we zijn om tafel gaan zitten, zouden we dit zelf kunnen bedenken? En eigenlijk 3-4 maanden later gingen wij open met een escape room.
3: En waarom is het vet? Want ik heb daar denk ik geen geduld voor. Misschien moet je me nog even overhalen.
4: Geen geduld voor. In principe, heel veel verliezen eigenlijk de tijd en willen dat het langer duurt. Het is eigenlijk, ga je een totaal andere wereld in. Je volgt een verhaal. Je gaat in een soort speelfilm bijna. Dan stap je ergens een andere wereld in. En dat is natuurlijk altijd wel heel gaaf om te beleven. En daar ben je zelf onderdeel van.
3: Een Fries en een Zwollenaar, jullie ze hebben al eens een escape room gehad. Maar nu verhuizen, waarom uit Friesland vertrokken?
5: Om heel eerlijk te zijn, wij kregen best wel heel veel internationale gasten. En ook gasten uit heel Nederland die naar Burgum toe kwamen. Helemaal valt bijna in de Waddenzee. En wij gaan letterlijk wat meer naar de gasten toe. Dat is eigenlijk de reden.
3: Ja, maar jullie vertelden me ook dat mensen zelfs uit de Verenigde Staten naar jullie escape room komen.
4: Ja, klopt. Ze komen echt van heinde en verre om bij ons daar te komen.

0: Oom, dus dat is altijd wel een tof compliment om eigenlijk te krijgen als je ziet dat mensen zo ver ervoor reizen.
1: Maar dan maakt het eigenlijk niks uit of je in Burgum zit of in Emmeloord, toch?
0: Nou, toch nog wel. Het scheelt toch nog wel een 3 kwartier rijden. Oh. En het is voor veel mensen, toch gaan ze het plannen met bijvoorbeeld een andere escape room of iets dan. Dus we gaan toch wat dichterbij ook naar het zuiden toe. Ja.
1: Een escape room heeft natuurlijk een verhaal nodig. Wie verzint dat?
2: Nou, de verhalen bedenken is eigenlijk Harm-Jan vooral.
1: Oh, jij bent de man van de fantasie?
0: Nou, dat zijn we zijn met z'n drieën. Dus in principe zitten we heel vaak met z'n drieën om tafel. En we vinden het allemaal heel tof om een beleving dus neer te gaan zetten. Maar zelf hou ik ook wel van verhalen en verhalen bedenken, ja.
1: Maar is het niet leuker om gewoon lekker zelf met naar escape rooms te gaan in plaats van er eentje te ontwerpen?
2: Dat vinden wij ook zeker leuk om te doen. Dat doen we ook met regelmaat. Hè. Ook eigenlijk bij collega's is het leuk om met hun contact te hebben. Maar het bouwen, ja, dat is echt wel heel vet. Om ja, dat zelf te maken en zelf met je handen iets wat je bedacht hebt te creëren. En hopelijk dat gasten het fantastisch gaan vinden.
1: En dat bouwen gebeurt hier. En ik ben door Jordi en Odeke op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die 2 linkerhanden heeft. Als ik achter me kijk, ja, ik zie nog allemaal van die. Het gaat er helemaal anders uitzien. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Want ik zie nu nog niet dat het echt klaar is.
0: Nee, de eerste 2 volledige ruimtes die zijn echt helemaal klaar. We zijn nu eigenlijk met het laatste gedeelte binnen. En we hopen, mikken erop, dus rond oktober te openen van dit jaar.
1: Ja. Oké, want wat we hier zien is de buitenkant van de kamers en de binnenkant is al helemaal ingericht.
2: Van de meeste ruimtes al wel, maar de ruimte waar jij zo direct nog wat gaat doen, ja, daar moet nog wel wat een en ander gebeuren en dan ga jij heel erg goed je best doen.
1: Wat ga ik doen?
2: Jij gaat een stuk lambrisering met een tekker in de muur slaan. Dus je krijgt microfoon of koptelefoon op en een zware tekker erin en we hebben alle vertrouwen in je, want je zei net dat je eigenlijk ook al heel goed was in klussen.
1: Ik weet niet eens wat een tekker is. Wat is dat dan?
0: Nou, een groot nietpistool. Laten we het afhouden.
1: Oh, een groot nietpistool. Nou, spannend. Nou, Odeke en Jordi, ik ga aan de slag. En als het goed is, als je de tv aan hebt staan, dan kun je me zo ook aan het werk zien of zien stuntelen.
3: Ja, nou, we houden de meldingen van de ambulances in Emmeloord een beetje in de gaten.
4: P2000 mensen.
3: Nou, en dat kun je dus allemaal volgen. Zo meteen horen we jou ook nog even. Succes, Rob.
5: Studio Flevoland. Een zomer vol verhalen.

0: Even horen hoe dat gaat met Rob in de escape room in Emmeloord. Boom!
1: Ja, dat is die tagmachine. Dus die niet grote niet-machine. Hij is iets van een soort lambrisering aan het maken in een ruimte.
0: Hij staat er nu bij zo van... doet jij het maar eventjes voor mij. Ja, toch die twee linkerhanden. Nee, maar
1: hij heeft,
0: heeft nog niet zo'n nietje in zijn vinger gekregen,
1: nee.
0: Gelukkig.
1: En ik denk ook niet dat dit een nietje is die je in je vinger wil hebben. Want ik denk dat je vinger er dan af ligt. Dus er worden ondertussen nieuwe nietjes ingedaan. Nou, Rob die is nog wel even bezig. Zo direct zoeken we weer even contact met hem in die escape room in aan. Maar eerst nog muziek hoor. The Most Beautiful Girl in the World van Prince.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen.

0: een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
2: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een boer aan de Burgtweg bij Bant moet binnen een week 4 camera's van zijn akkers verwijderen. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De camera's staan gericht op een toegangsweg naar 2 villa's. Die vinden dit een inbreuk op hun privacy, omdat ook de huizen en tuinen in beeld zijn. De rechter is het met de buren eens. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 dik gehaald. Het geld wordt gebruikt voor de operatie van het dier. Poes Ellie werd vorige week geraakt door 2 kogels. De dader is nog steeds niet gevonden. Een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. Volgens een collega sloeg een taxichauffeur de man neer, waarschijnlijk nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen. En de taxichauffeur reed daarna weg. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet gepakt. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het weerbeeld gemixt met zonnige perioden en wat stapelwolken. Zo nu en dan drijven er ook wat wolkenvelden over. En de temperatuur die stijgt naar een aangenaam niveau tussen de 20 graden langs de grote meren en 23 of zelfs 24 graden in de grote steden van Flevoland. Hierbij waait er wel een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten, waardoor de gevoelstemperatuur wat lager ligt. Vanavond is het nog lange tijd zonnig in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een enkele spat lichte regen of motregen.
10: Dan kijk ik meteen even naar de verkeersinformatie. 1 file vind je in onze regio en die is op de N303 Harderwijk-Barneveld. Tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo zo'n 5 minuten op onthoud. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,3. Op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere bij 56,2. De Godendreef in Almere wordt ook in de gaten gehouden. En dat geldt ook voor de N702, de buitenring in Almere. Daar vind je een controle bij hectometerpaal 12,2.
8: Ja, iedereen die wel eens in Zuid-Europa op vakantie is geweest, of misschien wel gewoon alleen in Frankrijk, daar begint het ongeveer al. Daar is dan wel iets wat je altijd opvalt, is dat die insecten daar zo'n enorme herrie maken. In vergelijking dan met de insecten die we hier in Nederland hebben. Maar waarom is dat eigenlijk? Waarom zijn de insecten in het buitenland luider dan in Nederland? We gaan er zo'n expert wat over vragen.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: In Jim Croce met Bad Bad Leroy Brown. Moet je je voorstellen dat er misschien nu iemand zoals... noemen ze een Nederlandse zanger, Nederlandstalige zanger?
1: Tino Martin.
0: Een liedje gaat maken over Bolle Jos.
1: Ja, bad Bolle Jos. Ja, dat zou wel een goede zijn.
0: Ja. Ik denk dat hij daar zalen mee uitverkoopt, ja.
2: Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het met onze verslaggever Rob Brouwer? Hij helpt vandaag de mensen van de nieuwe Escape Room in Emmeloord een handje met klussen, want er moet nog genoeg gebeuren. Rob, heb je je handen nog? Heb je je vingers nog?
3: Ja joh, dat is tegenwoordig een fluitje van een zend. Ik had gewoon een soort groot niet-pistool. En dan moest ik de lambrisering van de komende, hoe heet dat ook alweer? Dat is een kerk of zo?
4: Ja, een soort kapel waar je in gaat belanden.
3: Nou, daar heb ik dus de lambrisering van gedaan. Dus al die mensen die hier ooit komen, die genieten dan van mijn werk. Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
5: Het zag er bij jou wel zwaar uit. Ja, dat klopt een beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
3: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ik hoop dat jullie wat aan mij hebben gehad. Ik wil toch nog eventjes hebben, want in welke ruimte staan we? Want nu staan we echt in een al ingerichte ruimte. Hè?
4: Ja, zeker. We hebben het licht nu even wat feller gedaan. Maar dit is waar je als eerste in zal belanden. En dit is echt een 19e eeuwse studeerkamerwinkel, zeg maar, waar je zal komen.
3: Ja, want we zien hier allemaal schilderijen en foto's en allemaal oude lampen en de mooie stoelen.
5: Dat klopt, dat heb je goed gezien.
3: Ja. Waar halen jullie dit vandaan?
5: Wij zijn heel goed in mooie dingetjes terugvinden in de kringloop. Maar we hebben ook een 3D-print, we hebben een CNC-machine. Dus eigenlijk ook heel veel dingen maken we zelf. Mm-hmm. En in deze kamer ga je ook heel veel grapjes zien uit Indiana Jones films, uit National Geographic enzovoort. We hebben een beetje Easter eggs zit er ook nog in deze kamer.
3: Want er zijn ook levende, jullie spelen ook een rol ook, hè?
4: Ja, je zult ons wel tegenkomen op een bepaalde manier. Niet zoals in Burgum. In Burgum dan zitten we echt achter je aan.
3: Dat is een horror.
4: Dat is echt horror. Dus daar bij de Silent moet je echt zorgen dat je weg.
3: Die kun je met je kinderen.
4: Nee, dit is wel wat vrienden. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in een beleving zitten. Maar we zullen zo zeker onderdeel van het verhaal zijn, zeg maar. Ja.
3: Hoe lang ben je eigenlijk met zo'n kamer bezig?
5: Deze kamer is voor zo'n 75 minuten speeltijd.
3: En dat redt iedereen? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen heeft dezelfde IQ.
4: Het gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Nee, dat klopt. En sommige mensen hebben ook veel meer ervaring dan andere mensen. En als je ervaring hebt, ja, dan word je toch wel wat beter in puzzelen vaak. Maar we hebben manieren dat we toch groepen kunnen leiden en soms een beetje kunnen versnellen als het nodig is. Zodat iedereen echt een hele toffe beleving heeft. Ja.
3: Ik ben dan zelf filmliefhebber en dan kijk ik altijd trailers en dan verheug ik me op een film die pas een jaar later uitkomt. Zijn er ook mensen die zich verheugen op bijvoorbeeld zo'n ruimte als dit?
5: Ja, zeker. We krijgen ook heel veel mailtjes. Gaan jullie al open? Op een gegeven moment zijn we ook begonnen met pre-sale tickets te gaan verkopen. En ook die werden weer gaan verkopen. En ook die werden weer in Amerika, Zwitserland, weet ik veel. Die werden daar ook allemaal al geboekt, zeg maar. Omdat ze gewoon echt zitten te wachten totdat er weer een nieuwe kamer open gaat.
3: Dus er is eigenlijk een gebrek aan van die escape rooms in de wereld.
4: Nou, er zijn er wel 60.000 wereldwijd. Dus er zijn flink wat. Maar ja, toch wachten mensen wel weer, als ze een vette kamer hebben gespeeld, dan verwachten ze wel iets van een bepaalde bouwer. Dus dan kijken ze toch weer uit naar een volgende. En dat hebben wij ook hoor. Wij hebben soms ook dat we denken, oh, we hebben zin om daar een nieuwe kamer van te spelen.
3: En jullie hebben dan hier heel veel werk aan. En tot oktober zijn jullie bezig. En dan gaat iemand dit spel spelen. En dan is het in 75 minuten gedaan. En dan willen ze weer naar iets anders.
5: Dat klopt. Ja. Daarom, er zit ook nog een andere hele goede escape room in Emmeloord. En daar zullen we ook zeker mee gaan samenwerken. Zodat ze die kunnen spelen en hier kunnen spelen. Maar je speelt een kamer bijna altijd één keer.
3: Ik wens jullie heel veel succes met jullie hobby eigenlijk, want dat is het natuurlijk. De toekomstige escape room hier op het industrieterrein in Emmeloord.
1: Rob Brouwer was dat, onze handige Harry. Volgende week dan hebben we ook wel weer een leuk zomerbaantje voor hem. Dan gaat hij namelijk de havenmeester van de haven van Urk helpen.
0: Oh, heb je dus een bootje? Ga dan volgende week woensdag vooral op pad en maak het Rob heel erg lastig.
2: Studio Flevoland viert de zomer.

0: It's time.
1: Ja, hij treedt weer op. Dat vind ik zo fijn. Hij heeft natuurlijk een tijdje eraf gelegen, zullen we maar zeggen. Hij heeft namelijk Gilles de la Tourette. Dan heb je allerlei tics. En dan, daar heb je helemaal geen controle over. En hij had zo'n succes dat hij eigenlijk niet meer zo goed dat onder controle kon houden. Het werd alleen maar erger, zijn ziekte. Dus moest hij een jaartje eruit. Maar gelukkig gaat het toch een stuk beter met hem. En kun je Louis Capaldi overal in Europa wel een keer op een festival zien? Ik weet niet of hij ook ergens in Nederland staat, maar ik zou er een keer naartoe gaan.
2: Oh, zit dat zo?
3: Wie wel eens in het warme zuiden van Europa op vakantie is geweest, die kent het geluid waarschijnlijk wel. Het geluid van duizenden krekels en zoemende insecten. En dat is toch heel wat anders dan in Nederland, waar je alleen op de allerzonnigste dag hier en daar een krekeltje hoort. Ja, de vraag is dan, hoe kan dat nou?
1: Ja, en daarom vandaag in Oh, zit dat zo? De vraag, waarom maken insecten hier minder lawaai dan in het buitenland? En iemand die deze vraag voor ons kan beantwoorden is Aglaya Bauma. Zij is insectendeskundige bij Naturalis in Leiden. Aglaya, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, waarom maken insecten überhaupt geluid?
4: Ze maken meestal geluid om een partner te vinden. Heel vaak zijn het de mannen die kabaal maken om vrouwen te laten merken van hey, hier ben ik, kom naar me toe. Mm-hmm. Maar je hebt ook wel insecten die maken geluid om zich te verdedigen. Er zijn sommige kevers, als je die aanpakt, dan beginnen ze te striduleren, zo noemen we dat. En dan beginnen ze lichaamsdelen over elkaar te bewegen. En dan krijg je een soort piepend of krakend geluidje. Ja, het idee is dat je daarvan schrikt en het beestje laat vallen. En zeker als jij een vogel bent, dan kan je misschien de kever niet meer vinden.
1: Ja, oké, op die fiets. Nou, ik wil je graag wat laten horen. Want ik ga best wel vaak naar Amerika. Maakt eigenlijk niet uit waar ik ben, maar het is vaak wel met warm weer. En dan hoor ik de hele dag 24/7 dit geluid. Het zoemt, het zingt, het maakt echt... En dan loop je ergens, dit is in Texas waar ik dit heb opgenomen, dit geluid. Mm-hmm. Op een oude plantage. En toen liep ik daar en dacht ik, wat vind ik nou eigenlijk fijner? Dat ik weet dat die insecten er nu zijn, want ik hoor ze. Of als ik lekker in Nederland ben en die insecten zijn er ook, maar ik hoor ze niet. En ik kies toch wel een beetje voor het laatste. Maar hoe kan het dat die insecten zo'n herrie maken in het buitenland?
4: Nou, dat zijn geen krekels, zoals ik hoorde in de intro, maar cicaden wat je hoort. En dat zijn zangcicaden. We hebben hier ook wel cicaden in Nederland, maar niet deze familie van zangcicaden. Ja, en die maken een helskabaal. Zo luid dat sommige soorten die klinken bijna als een buitenboordmotor. En dat doen ze inderdaad om een partner te roepen. Zo van, hier ben ik en kom met mijn paren. Die dieren die hebben heel lang zich ontwikkeld in de bodem. Uiteindelijk komen ze dan boven de grond. Ja. Ja, en dan hebben ze nog maar één doel, paren.
3: Ja, en zo te horen in dat fragment gaat het niet om twee of drie van dat soort beestjes. Volgens mij heb je het echt over tientallen, honderden, misschien wel duizenden op één plek.
1: Ik denk wel miljoenen.
4: Ja. Dat zou zomaar eens kunnen. Zeker in de Verenigde Staten heb je een paar soorten die maar één keer in de zoveel jaar boven de grond komen. Bijvoorbeeld de 17-jaar-cicade. Nou, dan doe je er dus 17 jaar over om heel even volwassen te zijn en daarna ga je dood. Nou, dan is het van levensbelang letterlijk dat je zoveel mogelijk kabaal maakt. En iedereen doet dat. Dus dan krijg je dit soort geluid.
1: Ja, nou hebben wij dit soort zangcicades niet in Nederland. Je zei wel, er komt wel af en toe wat voor. Is dat dan in heel het land of alleen bijvoorbeeld in Limburg?
4: Nee, we hebben wel allerlei andere cicadesoorten. Maar dat zijn andere families binnen de cicade. Cicade is gewoon een hele grote groep met diertjes die een zuigsnuit hebben. Waarmee ze plantensappen zuigen. Alleen de zangcicade, dat is een deel van die hele grote groep cicade die kabaal kan maken.
3: Ja, en dat kabaal gaat dat dan echt de hele dag door?
4: Ja. Dat kan zomaar de hele dag. Ja, het hangt een beetje van de soort af. Je hebt ook soorten die zingen alleen 's nachts. Je hebt soorten die zingen meer tijdens zonsopgang, soms opkomst en zonsondergang. Maar je hebt ze ook die zingen gewoon echt de hele tijd.
1: Ja, en want dit is nogal wat krekelachtig wat je hoorde. Maar ik had er ook eentje daar, dat leek wel een soort sirene de hele dag. Die ging de hele dag oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Dat zo'n geluid maakte die dan de hele dag.
4: Dat is een andere soort dus. Maar ja. Het is dus geen krekel.
1: Nee, geen krekel. Nee, dus dat hebben we al geconstateerd. Een cicade is geen krekel. En nu even over, want ze komen dus vooral in het zuiden voor, waar het wat warmer is. Nou hebben we hier toch wel te maken met klimaatverandering. We merken het nu ook wel deze zomer. De zomers worden steeds warmer. Zou dat dan betekenen dat die cicades ook een beetje gaan oprukken hierheen, die sangcicades?
4: Nou, van het woord oprukken zou ik zelf niet zo makkelijk spreken. Het is niet een leger dat van plan is Nederland over te nemen of zoiets. Maar ja, ze bewegen wel naar het noorden. Want ze voelen zich op steeds meer plekken, ook hier in wat vroeger koudere gedeelten waren, hartstikke thuis langzamerhand. Dus het is een kwestie van tijd, denk ik, dat de eerste zich hier kunnen handhaven. Want dat is het, dat ze zich zomers, af en toe komt er zomers wel eentje mee, dan is die meegereisd met een toerist. En soms zelfs een paar. Nou, dan kan je hier ook eventjes tijdelijk dat kabaal hebben. Ja. Maar ze kunnen niet een populatie vormen, want 's winters, ja, dan wordt het toch te koud voor ze. En dat overleven ze dan niet.
3: Nee. En als je nou echt helemaal naar wordt, hè, van het geluid van die cicade, is er nog een trucje dat je ze stil kan krijgen eigenlijk?
4: Nee, dat denk ik niet. Nee, ze willen gewoon. Ze willen maar één ding. En dat snap ik ook wel.
3: Ze laten zich niet afleiden door de mens.
1: Al die hormonen die gaan natuurlijk door die kleine lijfjes heen, denk ik.
4: Ja, nou zeker. En lijfjes hebben vervolgens een sterke spier, tenminste die van de mannen, die een soort klepjes in beweging brengt. En je kan het je een beetje voorstellen als je in een plastic fles knijpt. Dat is een beetje wat ze doen dan de hele tijd. En dat is wat dat geluid veroorzaakt. Dus ergens is het best wel knap. En die spier is zo groot, dat hele orgaan om kabaal te maken is zo groot, dat de spijsverteringsorganen gewoon een beetje worden weggedrukt. Zo belangrijk is het. Dus nee, die laten zich door ons niet afleiden.
1: Nee. Nou goed, dan weten we in ieder geval waar we naar luisteren als we dan ergens in Zuid-Spanje uit de auto stappen en de caravan opzetten.
4: Een liefdeslied.
1: Ja, een liefdeslied. Ja, heel romantisch zijn ze eigenlijk.
4: Ja.
1: Dankjewel, Aglaya Bauma van Naturalis in Leiden.
2: Oh, zit dat zo?

0: Dit is Flevoland.
1: Als er een mogelijkheid is om een beetje even weg te dromen, de wolken in, zou ik maar zeggen, wolkentheater, is dat heel welkom.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Af en toe rijdt er een bus voorbij, wordt druk gegraven en er komen wat vrachtwagens voorbij.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Op deze manier hou je dat nooit vol. Je zult een keer nee moeten zeggen. En dat is voor hem heel moeilijk, nee zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een boer aan de Burgtweg in Bant moet binnen een week 4 camera's van zijn akker verwijderen. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De camera's staan gericht op een toegangsweg naar 2 villa's. En de bewoners vinden dit een inbreuk op hun privacy, omdat ook hun huizen en tuinen in beeld zijn. De rechter is het met hen eens. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 dik gehaald. Het geld wordt in gebruik voor de operatie van het dier. Zometeen om 16:30 krijg je uitgebreid al het nieuws uit de regio.
12: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar sta je 7 minuten stil. En dat geldt ook voor de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er 2. Eén daarvan op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij hectometerpaal 112,3. En ook een controle aan de Godendreef in Almere.
11: De hippiemarkt in Lelystad, dat was echt wel een begrip in de stad. Maar het gaat van naam veranderen. Het is niet langer de hippiemarkt. Het wordt de Batavia Boulevard Festival. En dat betekent dat er ook van alles nieuw bij komt. We gaan het er zo over hebben in Studio Flevoland.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Simon Webb met No Worries. Jordi, hoe is jouw zwarte gat of heb jij dat nu niet?
1: Mijn zwarte gat, hoe bedoel je dat?
0: Nou, het voetbal is afgelopen.
1: Oh, daar heb ik helemaal geen last van.
0: Nee.
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik zondagavond met plezier naar die wedstrijd heb gekeken, hoor.
0: Jij was een van de 3,4 miljoen Nederlanders die heeft gekeken.
1: Ja, ik zat met mijn zwager en mijn schoonzus en mijn vriend op de bank. En nou, daar zaten we lekker commentaar te geven, zoals heel veel Nederlanders doen. Hè? Ja. Waarom geef je die bal niet zo? Wat een klote bal.
0: Dat ook niet wat een klote Argentijn?
1: Nee.
0: Dat hebben jullie niet geroepen?
1: Nee, oh, die woorden zijn niet gevallen.
0: Oh, zo zat ik wel een beetje op de bank. Want hoe komen ze hier toch elke keer mee weg? Dat ze gewoon aanslagen plegen op enkels, knieën. Gewoon iedere... als ze ook maar in de buurt waren van een Spanjaard... dan kreeg hij een douw of een duw of een tikkie op zijn voet. Verschrikkelijk.
1: Maar toch heb ik vaak het gevoel bij voetballers... dat ze, als ze dan onderuit geschopt worden met een klein tikje... dat ze er een heel theater van maken om maar een kaart uitgedeeld te krijgen.
0: Ja, maar dit keer... dat is wel grappig, want die regels waren een beetje veranderd tijdens dit toernooi. Dat als je namelijk op de grond terecht kwam en je bent geblesseerd... dan moet je er een minuut af. Dus dan moet je buiten de lijnen.
1: Ja.
0: Nou, een minuut niet meespelen en dat je team met 10 man moet spelen... heeft best wel impact natuurlijk op bepaalde momenten helemaal.
1: Ja.
0: Dus blijven mensen minder theater maken. Want je weet, als ik theater maak, dan moet ik eraf. Dus je kan alleen maar als je echt geblesseerd bent blijven liggen. Dus er werd wel iets minder gedoken of een zwalbe gemaakt.
1: Ja, nou, ik denk dat die regel dan het volgende WK ook nog wel geldt. Ik vraag me wel af of er het volgende WK ook nog steeds die drinkpauzes zijn. Dat was irritant, zeg.
0: Dat weet ik niet. Of zo'n die halftime show. Wat verschrikkelijk was dat.
1: Nou, ik vond het vooral storend dat het allemaal playback was. Ik denk, waar zit ik naar te kijken? Doe even je best om live te zingen.
0: Ja, maar behalve dan, ik vind altijd met de Super Bowl wordt ook altijd het volkslied. Wordt heel mooi gezongen. Dit keer, het trof me niet in mijn hart of zo. Maar misschien omdat mijn liefde voor Amerika iets minder groot is op dit moment.
1: Wat vond je van Tom Cruise en zijn speech?
0: Ja, ik had hem op mute staan. Maar ik heb volgens mij helemaal niks gemist.
1: Wat een gezeur had ik dan ook. Nee, ja.
0: Ja, we willen gewoon normaal een kwartiertje pauze. Lekker aan de thee of een AA'tje. En dan gewoon hup het veld weer op.
1: Nou, zullen wij ook even een paar minuten pauze houden?
0: Ja, ik ga ook aan de thee.

0: Het zijn drie mannen en samen noemen ze zich de Bausa. Ze komen uit Noorwegen en scoren een dikke hit in Nederland. Magnetic.
1: En dit jaar geen hippiemarkt meer in Lelystad. De markt heeft namelijk een nieuwe naam en een nieuwe opzet gekregen en gaat door onder de naam Batavia Boulevard Festival.
0: En komend weekend, dan is het weer zover. Yvonne Winter is de bedenker en organisator van het festival. Yvonne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De vorige keer dat we elkaar spraken, toen was je nog de organisator van het hippiefestival of de hippiemarkt. Maar er is het een en ander veranderd.
2: Nou,
0: is het alleen de naam dat is veranderd?
2: Nee, eigenlijk de hippiemarkt, de Lelystad hippiemarkt bestaat eigenlijk nog wel. Alleen, die zal ik in het misschien volgend jaar nog wel weer organiseren. Maar nu even dit concept. Ja, ik zat aan de haven te eten met mijn man. En ik zei op een gegeven moment van ja, ik ga het hier doen. Het is gewoon de meest mooie plek in Lelystad, vind ik zelf. Aan de haven en ja, helemaal met mooi weer. Alleen maar pagodententen en foodtrucks. Ja, lijkt me het gewoon een echt super, superleuk event om hier te zetten.
1: De hippiemarkt is dat een beetje tegen Bataviastad aan, hè, geloof ik, bij Museum Nieuwland ongeveer. Ja. Maar je gaat dus helemaal verplaatsen naar de
2: naar
1: haven.
2: Naar de haven, ja. Ja.
1: Ja. Ja, want had je al meteen helemaal voor ogen wat je daar dan wilde?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik zag het meteen.
1: Ja.
2: En, en hoe ik het ook zag, zo wordt het ook.
0: Ja, en hoe wordt dat dan? Kun je daar al iets over vertellen?
2: Ja, je kunt je voorstellen dat als je op de terrasjes zit, dat je dan kijkt naar het water. En daar staan alle pagodententen. Dus ja, dat ziet er natuurlijk heel mooi uit.
1: Hebben die ook een kleurtje of zo?
2: Allemaal wit.
1: Allemaal wit, oké. Okay, ja.
2: Ja. En daar staan natuurlijk van alles. Mode, sieraden, accessoires, woonartikelen. Nou, je kunt zelfs hier laten masseren. Echt, ja, er staat echt van alles. En aan de andere kant, waar nu nog gras is, daar komen allerlei foodtrucks. Er komt een podium, er komen artiesten optreden. We hebben van alles de muziekspeelplaats. Wat heel leuk is voor kinderen. Elke dag wordt er van 2:30 tot 3:30 komen er twee docenten. En dan vrijdag kunnen kinderen zich opgeven voor een DJ-workshop. Mm-hmm. Zaterdag is er een workshop, zondag is er een workshop. Kinderen kunnen zich nog steeds aanmelden. Allemaal even via de website bataviaboulevard.nl. En daarna bands, DJ's. Dus het wordt één groot feest.
0: Feest,
2: maar,
0: ja. Gebeurt er ook nog wat op het water eigenlijk?
2: Maar niet door mij.
1: Dit jaar nog niet. Ja. Je werkt al een aantal jaren samen met de Stichting voor het Kind.
2: Ja.
1: Ja, wat is het eigenlijk voor stichting?
2: Stichting die, het zegt natuurlijk al voor het kind. Die samelen geld in en die geven kinderen die kansarm zijn, zeg maar, een mooie dag of een mooi moment. En bij ons op het festival staan ze inderdaad al, dit is het derde jaar. En daar ben ik heel blij mee, want zij doen ook op de markt zelf iets leuks voor kinderen. In de tent van de stichting kunnen kinderen zich gratis laten sminken. Ze geven prijzen weg. En er komt een hele drumsessies. Kunnen kinderen zich daar gewoon voor aanmelden. En op de dag zelf, zeg maar. En dan komt er een jongen die dat doet van bedrijf Drum nog wat. Ik weet niet precies meer hoe die heet. Maar die geeft gratis workshops voor kinderen die willen leren drummen. Natuurlijk allemaal met koptelefoon op. Dat willen natuurlijk niet heel veel herrie.
1: Dat de buren niet te veel overlast hebben. Ja, want je kan zoveel samenwerking met stichtingen vinden. Waarom wilde je juist deze stichting? Waarom werk je daar al zo lang mee samen?
2: Sowieso wil ik altijd een goed doel wat te maken heeft met een maatschappelijk doel. Een Nederlands maatschappelijk doel. En kinderen, dat vind ik zelf gewoon ook altijd heel belangrijk. Kinderen gewoon een mooi moment, mooie dag te kunnen geven. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dat niet kunnen.
0: Ja. Het festival is op meerdere dagen. Het begint vrijdag, maar is dan ook op zaterdag en op zondag.
2: Ja.
0: Behoorlijk wat werk om het voor
2: heel
0: drie dagen
2: werk.
0: Helemaal vol te krijgen.
2: Ja, het is heel veel werk, maar ik doe het echt met alle plezier. Ik ben er een jaar mee bezig.
0: Moet je dat ook allemaal alleen doen dan?
2: Ja, ik doe het helemaal alleen. Ja.
0: En op die dag zelf?
2: Op die dag zelf niet natuurlijk, nee.
0: Dan loop je iedere
2: keer. Ik heb heel veel vrijwilligers, maar mijn hele gezin die helpt mee. Dus dat vind ik wel echt altijd heel erg leuk. De ene staat achter de bar en de andere doet de toiletten en de andere doet het parkeren. En ja, gewoon echt superleuk. En ik heb natuurlijk andere vrijwilligers die meehelpen. Ja, die heb je gewoon nodig.
1: Ja, het moet nog plaatsvinden, maar waar ben je nu al trots op?
2: Dat het helemaal vol zit.
1: Yeah.
2: Want dat is altijd wel een uitdaging natuurlijk. Want je wil wel dat het gewoon gewoon lekker vol zit. Met allerlei dingen die je erbij wil hebben. En dat iedereen gewoon enthousiast is. Dat ben ik zelf ook. En het zijn gewoon allemaal leuke standhouders.
1: Ja, weet je, iedereen kent wel de hippiemarkt. Hè? Ja. Ben je nou wel een beetje nerveus? Ja, dat Batavia Boulevard Festival, dat kent nog niet iedereen natuurlijk.
2: Nee.
1: Ben je daar nerveus over dat nog bekend moet worden?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, het klinkt heel raar. Maar ik ben eigenlijk van overtuigd dat het heel druk gaat worden. En ik doe gewoon natuurlijk van alles om maar mensen te trekken. Ik doe heel veel op social media. We hebben buiten bij Bataviastad staat een heel groot bord. Dus mensen die Bataviastad uitlopen, die kunnen dat zien. Want die mensen wil ik natuurlijk ook daar naartoe hebben. We doen gewoon heel veel aan marketing. En de restaurants helpen mee. Standhouders zelf die doen heel veel aan marketing. Dus ja, van alle kanten komen er gewoon mensen. En natuurlijk de bands en de DJ's nemen natuurlijk allemaal fans mee.
1: Dus komt helemaal goed.
2: Ja,
0: zeker weten. Ontkomen aan. Nou, komende vrijdag, zaterdag en zondag, dan strijkt het Batavia Boulevard Festival dus neer in de Batavia Haven in Lelystad. 3 dagen van 12 tot 9 uur 's avonds.

0: vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Twee inwoners van Almere zijn gisteravond in hun woning overvallen. De twee gewapende overvallers belden gisteravond rond 11 uur aan bij hun huis aan de Elbastraat in de eilandenbuurt in Buiten. Toen een bewoner opendeed, werd hij hardhandig tegen de grond geduwd. En daarna bedreigden de overvallers de twee bewoners en dwongen ze waardevolle spullen af te geven. De daders gingen er met een onbekende buit vandoor. Een boer aan de Burgtweg bij Bant moet binnen een week 4 camera's van zijn akkers verwijderen. Dat heeft de rechter vandaag beslist. Camera's staan gericht op een toegangsweg naar 2 villa's. De bewoners vinden dit een inbreuk op hun privacy, omdat ook hun huizen en tuinen in beeld zijn. En de rechter is het met ze eens. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 dik gehaald. Het geld wordt gebruikt voor de operatie van het dier. Poes Ellie werd vorige week geraakt door 2 kogels. De dader is nog onbekend. En een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo Festival in Almere. Volgens een collega sloeg een taxichauffeur de man neer, waarschijnlijk nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen, en de taxichauffeur reed daarna weg. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet gepakt. Al dit nieuws kun je rustig nalezen op onze website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen en 38 overlevenden. De boot dobberde al 25 dagen op zee. Een Russisch oorlogsschip heeft 70 kilometer voor de Britse kust een schietoefening gehouden. Dergelijke oefeningen zijn toegestaan in internationale wateren. Het schip werd wel in de gaten gehouden. Er komt een importverbod voor goederen uit de door Israël bezette gebieden. De Kamer had erom gevraagd en minister Berendsen heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het weerbeeld gemixt met zonnige perioden en wat stapelwolken. Zo nu en dan drijven er ook wat wolkenvelden over. En de temperatuur die stijgt naar een aangenaam niveau tussen de 20 graden langs de grote meren en 23 of zelfs 24 graden in de grote steden van Flevoland. Hierbij waait er wel een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten, waardoor de gevoelstemperatuur wat lager ligt. Vanavond is het nog lange tijd zonnig in de provincie, maar halverwege de avond en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een enkele spat lichte regen of motregen.
16: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Waar sta je vast? Nou, bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, een kwartier. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuutjes. De N307 Kampen Horen tussen Lelystad, Batavia Stad en Boven Karspoel, 5 minuten. De N309 rond de Epe tussen Walibi-Holland en de N310. Daar een vertraging van zo'n 4 minuten. Dan de flitsers, allebei in Almere. Op de A27 bijvoorbeeld, in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,3. En een flitser aan de Godendreef in beide richtingen.
13: In principe zou iedereen raadslid moeten kunnen worden, want zo werkt de democratie. Gewone burgers die het gemeentebestuur in de gaten houden en goed controleren. Maar de voorwaarden zijn vaak niet helemaal zoals je ze zou willen hebben, want het kost heel veel tijd. En er is van alles aan de hand. Zometeen Ilse Plug, zij is raadslid voor Pro Zeewolde. En zij trekt nu aan de bel.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Fernando Ballet en Only When You Leave. Het is 4:59 geworden. Tijd voor het volgende gesprek.
1: En steeds minder mensen kunnen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad. En dat komt niet omdat ze geen interesse hebben, zegt raadslid Ilse Plug uit Zeewolde. Maar omdat het werk nauwelijks te combineren is met een baan, een gezin of mantelzorg.
0: In een opiniestuk stelt ze zelfs dat het huidige raadslidmaatschap failliet is. Nou, genoeg reden om te kletsen met Ilse Plug hierover. Ilse, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je bent sinds maart dit jaar toegetreden tot de gemeenteraad van Zeewolde namens ProZeewolde. Ja. Dan ben je nu alweer een poosje aan de slag. Hoe bevalt het?
2: Ja, supergoed. Ja, het is een beetje een rollercoaster geweest de afgelopen half jaar met de verkiezingen en de start van het raadslidmaatschap. Maar het is fantastisch. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat het nu zomerreces is. Dus ik ben blij dat we richting september weer kunnen starten.
1: Ja, nou verscheen er van jouw hand een opiniestuk in Binnenlands Bestuur. Dat is een blad eigenlijk voor mensen die betrokken zijn bij gemeente, voor gemeenteraadsleden en bestuurders en zo. En daarin schrijf jij dat iedereen raadslid kan worden, in theorie dan. Dat is nogal scherp aangezet, hè? Wat bedoel je daar nou mee?
2: Ja, eigenlijk toen ik zelf in de wereld van de politiek ook terecht kwam en ging nadenken over of ik mezelf kandidaat wilde stellen. Toen liep ik eigenlijk tegen heel veel drempels aan waarvan ik van tevoren helemaal niet wist dat die bestonden. En ik hoor het ook gewoon heel veel om me heen. En vandaar dat ik me nog steeds heel erg verbaas over van hoe kan het dat hier niet meer aandacht voor is? Want het is gewoon voor lang niet iedereen toegankelijk en mogelijk om raadslid te worden.
1: Maar laten we het dan even hebben over die drempels. Wat zie jij als drempel?
2: Nou, ik denk een van de belangrijkste dingen is eigenlijk de flexibiliteit en het combineren met je reguliere baan en leven wat gevraagd wordt. Het raadslidmaatschap kost tegenwoordig ongeveer tussen de 16 en 20 uur. Dat ben je er ook echt zeker wel aan kwijt. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon een part-time job hebt, alleen niet met de voorwaarden van een part-time job. Het is een vergoeding wat je ervoor krijgt. Dus je werkt 20 uur per week, maar je moet eigenlijk ook nog je andere baan gewoon ernaast doen, wat voor veel mensen gewoon een fulltime job is. En dat is heel lastig combineren.
0: Maar zou je dan niet je andere baan part-time kunnen gaan doen, zodat je ook part-time werk bij de gemeente doet en samen een fulltime baan hebt?
2: Dat zou heel mooi zijn als dat kan, maar de vergoeding is gewoon niet zo heel erg hoog voor de gemeenteraad in Zeewolde. Het ligt ook een beetje aan het aantal inwoners van de gemeente. De vergoeding die stokt ver onder het minimumloon. Ja, daar kan ik mijn huis niet van betalen. Dus je ziet gewoon dat veel mensen die moeten gewoon een baan ernaast blijven hebben.
1: Ja, maar je zou zeggen, politiek doe je voor de idealen, niet om geld te verdienen.
2: Klopt. En dat zie je ook heel erg terug, hoor. Dat zeker bij mij en bij al mijn collega's, dat die drive er heel erg is. En die is natuurlijk ook super belangrijk. Maar op dit moment zie je wel dat door hoe het nu geregeld is, dat er een hele grote groep mensen is die we eigenlijk uitsluiten door het systeem. Dus die kunnen al bijvoorbeeld niet meedoen. Ook al zouden ze het heel graag willen, kunnen zij niet meedoen. En dat is vooral het probleem eigenlijk waar ik tegenaan loop. Omdat ik denk, we juist als de gemeenteraad is een lekenbestuur. We willen dat de inwoners daar zitten, dat zij hun ideeën kunnen ventileren. En dan wil je eigenlijk een afspiegeling hebben van de inwoners van je gemeente. Terwijl je nu eigenlijk ziet dat het toch een beetje voor de mensen is die geld en tijd hebben.
1: Ja, dus je wil eigenlijk ook dat je zegt de buschauffeur en de postbode. Die moeten eigenlijk ook gewoon in de gemeenteraad
2: en
1: kunnen.
2: Ook die verpleegkundige met avonddiensten. De persoon die in ploegendiensten werkt. Iemand die mantelzorg leent, inderdaad verleent. Ja, je kan 100.000 dingen bedenken inderdaad waarom dat gewoon moeilijk te combineren is.
0: Ja, jij bent zelf 29, werkt daarnaast in de bibliotheek. Hoe ziet nou een gemiddelde week voor jou eruit als je ook raadsvergaderingen moet bijwonen?
2: Ja, nou, ik ben gestopt met mijn baan voor het raadslidmaatschap. En dat was voor mij ook een afweging van tevoren. Ik werk hiervoor bij Dokters van de Wereld in Amsterdam. Fulltime, ja, ik wist dat kan ik niet combineren. De reistijd naar Amsterdam, dat was voor mij niet haalbaar. Dus het is een bewuste keuze geweest, maar ik had wel de mogelijkheid om die keuze te kunnen maken. En nu ben ik super blij dat ik bij de bibliotheek in Zeewolde lekker dichtbij kan. En is dat een stuk beter te combineren. Maar ik heb wel mijn baan ervoor moeten opzeggen, inderdaad. Ja.
1: Ja. Even een andere drempel. Want je zegt ook, het is ook niet zo toegankelijk, het werk van de gemeenteraadslid. Want die krijgen allemaal stukken van het gemeentebestuur, van ambtenaren. En die zijn maar moeilijk te lezen.
2: Ja, Ja, het is vakjargon bestuurlijke taal is aan de orde van de dag in de gemeenteraad. En je ziet eigenlijk wel dat gemeenten steeds meer mee bezig zijn om in begrijpelijke taal te communiceren, ook naar de inwoners. Maar ik mis nog een beetje de slag dat we dat ook in de gemeenteraad zelf doen. Dat de stukken die wij ontvangen, dat ook al een veel begrijpelijkere taal is voor zowel ons, maar ook voor de inwoners, om beter te begrijpen waar we het eigenlijk over hebben.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar waar hebben ze het dan bijvoorbeeld over waarvan jij zegt, nou, dat kan wel een stukje makkelijker?
2: Nou, ik had toevallig even gekeken naar wat wij bijvoorbeeld voor ogen hebben gekregen. Nou, een zin uit zo'n document is dan bijvoorbeeld: voor eventuele noodzakelijke ombuigingen gelden de daarvoor door de raad gestelde kaders. Maar ja, ik denk dan, als je zegt, als het nodig is om de begroting aan te passen, dan doen we dat volgens de afspraken van de gemeenteraad. Ja, lijkt mij een stuk normalere taal eigenlijk. En gewoon veel beter te begrijpen. Ja, volgens mij kunnen we dat echt een stuk makkelijker doen.
1: Ja.
2: En ja, hoeven we het niet onnodig ingewikkeld te maken.
0: Ja, je hebt nu behoorlijk wat dingen aan de kaak gesteld. Heb je ook al nagedacht over een oplossing, hoe bijvoorbeeld het raadswerk wel te combineren is met een normale baan?
2: Ja, het is een complex vraagstuk. Ik heb ook niet een pasklare oplossing wat dat betreft. Maar ik denk heel erg dat we het raadslidmaatschap, je ziet eigenlijk, het gaat 50 jaar terug in de tijd. We moeten moderniseren. We moeten zorgen dat het systeem gaat aansluiten bij het leven van de inwoners, in plaats van de inwoners die zich nu moeten aanpassen aan het politieke systeem. En daarvoor kan je bijvoorbeeld denken aan een hogere vergoeding, betere verlofregelingen voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof. Maar ook bijvoorbeeld hybride vergaderingen, dat je online ergens bij kan zijn. Echt veel meer dat moderne stukje. Dat mis ik eigenlijk heel erg. Ja.
1: Nou, je stuk is gepubliceerd. Heb je al reacties gekregen eigenlijk? Of is het nog te vroeg daarvoor?
2: Ja, op LinkedIn heb ik best wel wat reacties erop gehad. Ik zit denk ik nog aan de goede kant van het algoritme. Want het is voornamelijk mensen die het met me eens zijn. Kijk, en natuurlijk ook bijvoorbeeld een vergoeding voor raadsleden. Dat is een moeilijk onderwerp. En ik pleit ook echt niet zomaar voor, we moeten fulltime job maken en betaald voor worden. Maar je ziet ook, ja, de kleinere gemeentes lopen soms best wel achter bij de grotere gemeentes. Hoeveel verschilt dat nou eigenlijk? Zijn ze inderdaad in een grotere gemeente heel veel uren meer kwijt?
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk nog maar te bezien. Er is echt gewoon echt tijd voor een vernieuwing, een modernisering van het systeem waar we nu in werken.
1: Ja, nou, dan zeggen we met een moeilijk woord, een systeemverandering is nodig.
2: Ja.
1: Nou, Ilse Plug van ProC Wulde, dank je wel voor je toelichting.
2: Yes, dank je wel.

0: De jaren 60 op de radio.
1: Ja, we kregen in één keer heel veel berichtjes binnen van mensen die zeggen: dans je de hele nacht met mij?
2: Ja, oh. Ja, en dat heeft alles te maken met de rebus van vandaag. Je weet het, Studio Flevoland biedt je iedere dag een verse rebus aan. Die kun je altijd zien als je met ons meekijkt via de televisie. En de rebusoplossing was vandaag: dans je de hele nacht met mij. Morgen weer een kerstverse rebus. En ook heel veel andere mooie dingen. We hebben morgen weer Dwars op de Week-panel. Maar na vijven hebben we nog het nieuws van vandaag.
1: Ja, we hebben het onder meer over de kat van Petra. Poes Ellie, hè, die is beschoten vorige week. Er is een crowdfundingsactie opgezet en er is best wel wat geld opgehaald. De reactie van Petra hoor je zometeen.
2: Ja, en we hebben natuurlijk nog veel meer. Ook over die verkeersregelaar die gewoon tegen de grond is geslagen. Afgelopen zaterdag tijdens Palmundo Festival in Almere op het Almere Strand. Nou, veel meer straks na het NOS Journaal van 5 uur. Nu hysterisch. Kon je nog iets hysterischer vinden dan dit nummer?
1: Nee. Daarom draai ik deze.
2: Nou goed, ik zal hem dan even keurig aankondigen. Nick Lowe met Half a Boy, Half a Man.
1: Maar goed, daarna een heel rustig nummer van Emilia, The Big Big World.
2: Oké, dit nog eventjes een paar minuten volhouden dan.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben door Jordi en Odeke op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
2: Het zag er bij jou wel zwaar uit. Ja, dat klopt een beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
0: Nou, en dit is ook Flevoland.
3: Dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in de beleving zitten.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja. Zeker weten. Nee.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Twee inwoners van Almere zijn gisteravond in hun woning overvallen aan de Elbastraat in de eilandenbuurt in Buiten. Twee gewapende overvallers belden gisteravond rond 11 uur bij ze aan. De daders worden nog gezocht. En een boer aan de Burgtweg bij Band moet binnen 1 week 4 camera's van zijn akker verwijderen. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De camera's staan gericht op de toegangsweg naar 2 villa's. En de buren zijn het daar niet mee eens. En de rechter die gaat daarin mee. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De verkeersinformatie. Op de A27, daar sta je nog steeds stil. Eigenlijk is daar al heel de middag wat aan de hand. Utrecht-Almere bij Huizen, 20 minuten vertraging. Dan de N50, Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen-Zuid, 10 minuten. De N303, Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, 11. En op de N309, daar sta je ook nog even stil. Dronten-Epe tussen Walibi-Holland en de N310, 6 minuten oponthoud. En er is een snelheidscontrole gezien op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij hectometerpaal 112,3.
9: We hebben zo contact met Petra uit Lelystad. Zij is het baasje van poes Ellie. En de poes werd vorige week neergeschoten in Lelystad. Er zitten twee kogeltjes in de poot. Er is een crowdfundingsactie opgestart om de operatie te kunnen betalen. En ja hoor, het streefbedrag is dik en vet behaald. We praten zo met Petra over deze situatie.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: bij Flevoland en Nothing to Lose.
1: De crowdfunding voor de behandeling van de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft binnen korte tijd het streefbedrag van €5.000 overtroffen. Eigenaresse van de kat is Petra van der Blom. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, we willen natuurlijk allereerst weten hoe is het met Ellie.
2: Met Ellie gaat goed. Ze komt in opstand.
1: Oh ja, ze wil niet meer blijven liggen?
2: Ze wil de kooi uit.
1: Oh, en dat mag niet?
2: Nou, ik heb met de dierenarts nu overlegd vanmiddag. Ze mag heel af en toe mag ze gewoon de kooi heel even uit. Wel onder begeleiding natuurlijk. Ze mag niet springen. Ze mag gewoon alleen lopen even een beetje. 10 minuutjes en dan moet ze weer de kooi in.
1: Ja, ja, want een van haar achterpoten is geraakt, hè, door 2 kogeltjes. Ze dus nu niet bewegen, want er zitten ook allemaal breuken in. Ze moet heel voorzichtig aandoen. Kan ze geopereerd worden? De crowdfunding heeft ruim €5.000 opgeleverd. Ja,
2: 5300.
1: Zo. Ja, wat doet dat met je dat je dat weet?
2: Ik ben ongelooflijk dankbaar voor al die mensen die dat gedoneerd hebben. Maar ook voor alle steun die ik gehad heb de afgelopen dagen. Er zijn zoveel steunberichten binnengekomen. Dat is overweldigend.
1: Ja, word je ook door de buren aangesproken en zo?
2: Ja.
1: Ja, want dat moet toch wel leven in de buurt dat dit gebeurd is? Want er zijn natuurlijk wel meer buren met katten.
2: Er zijn er een paar inderdaad met katten. En die houden inderdaad ook alles nu in de gaten gewoon. Gelukkig zijn er niet aan mijn kant veel katten. Maar ook aan het andere hofje en zo. Die zijn allemaal gewaarschuwd nu.
1: Ja, nou terug even naar Ellie, want dat geld is allemaal mooi bij elkaar gekomen. Eerst werd er gesproken over amputatie van de linker achterpoot.
2: Ja.
1: Kan het nu zijn, omdat er zoveel geld is opgehaald, dat er misschien toch een ander soort operatie plaats kan vinden waarbij ze het pootje behoudt?
2: Ja, woensdag gaan we dus dat is morgen, dan moet ik naar Putten toe, naar de dierenkliniek. En daar wordt ze uitgebreid onderzocht. Er zullen wel foto's nog gemaakt worden. Misschien een CT-scan wordt er nog waarschijnlijk van gemaakt. En dan gaan ze dus kijken van hoeveel schade is er. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze pas eigenlijk zien als ze op de operatietafels ligt. Om te kijken of ze inderdaad hoe de zenuwen zijn. Want de breuk op zichzelf is geen probleem. Die kunnen ze allemaal vastzetten met platen, al die 4 stukken. Het gaat om de kogels, hoeveel schade die hebben aangericht.
1: Ja, nou dat kunnen ze dan pas als ze onder narcose is en opengemaakt is zien. Dat gaat allemaal morgen gebeuren. Nou hebben we het elke keer over Ellie, maar hoe gaat het eigenlijk met jou?
2: Stress.
1: Ja?
2: Het is nauwelijks geslapen. Ik vergeet eigenlijk te eten. Ik moet even uit die stress komen. En dat lukt op dit moment nog niet helemaal.
1: Nee. Nou, we hopen dat morgen het onderzoek goed verloopt. En dat het duidelijk wordt dat Ellie de pootje niet eraf hoeft. Wens je ontzettend veel sterkte ook.
2: Dank je wel.
1: En hopen dat Ellie snel weer op de bank kan springen.
2: Ja, nou, dat zal nog wel een paar maanden duren. Ze moet sowieso 6 weken in de kooi nog weer.
1: Oh, nou, dus zeg het nog maar niet tegen haar.
2: Nee, ik ga het stil.
1: Heel goed. Petra van der Blom, dank je wel en ontzettend veel sterkte de komende dagen.
0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten. Berend, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat kunnen we nog verwachten eigenlijk de rest van de avond?
3: Nou, op dit moment zien we nog flink wat bewolking in Flevoland. Maar de komende uren kunnen we echt nog wel van de zon genieten. Hier en daar temperatuur nog ruim boven de 15 graden. En dan staat een meest matige wind uit het noordwesten. Dus echt nog wel een prima avond om er lekker op uit te trekken bijvoorbeeld. Vannacht gaat de bewolking dan toenemen. En dan levert de temperatuur in naar zo'n 14 of 15 graden. De wind die gaat ook in kracht afnemen. En aan het einde van de nacht kan hier en daar een spatje motregen vallen. Dat stelt allemaal niet heel veel voor. En dat is ook een beetje het verhaal van morgen. Ik denk dat we morgen de zon niet of nauwelijks gaan zien, een groot gedeelte van de dag. En het is enigszins aan de koele kant voor de tijd van het jaar, maar temperaturen die oplopen naar zo'n 19 of 20 graden. En er staat ook wel een stevige noordwestenwind. De bewolking die overheerst dus overal en hier en daar kan ze nu en dan ook een spatje regen vallen. Maar wederom zal dat niet om grote hoeveelheden.
0: Nee, af en toe is een spatje, dus het valt heel erg mee qua buien dus.
3: Zeker, ja, ja. En dat is eigenlijk ook de dagen daarna hetzelfde verhaal, hoor. Want neerslag van betekenis staat in ieder geval tot en met zaterdag niet op het programma. De dagen verlopen dan gewoon droog. En de temperatuur gaat ook weer wat verder oplopen de dagen daarna. Met vanaf vrijdag weer temperaturen zo rond de graad of 23. En zaterdag komen we in de buurt van zomerswaarde. Maar dan zien we wel dat op zondag waarschijnlijk een weersverandering op het programma staat. Want dan krijgen we al te maken met wat meerdere buien die over de provincie gaan trekken. Maar goed, dat die regenwater is eigenlijk meer dan welkom natuurlijk.
1: Ja, als het maar een beetje flink door blijft regenen. Of dat
3: precies,
1: weet je
3: ja,
1: nog niet.
3: En, nou ja, het ziet er wel naar uit dat zondag echt wel potentieel een natte dag kan zijn. En ook begin volgende week zo nu en dan wat buitjes die over de provincie kunnen gaan trekken. Maar echt een kletsnat weertype dat lange tijd aanhoudt, dat zit er voorlopig ook niet in.
1: Nee, en blijft het rond die 21 graden? Kan je dat al een beetje zien volgende week?
3: Nou, ook daar lijkt wel verandering in te komen. In de loop van de nieuwe week draait die wind namelijk mogelijk naar het zuiden en dan wordt er opnieuw warme lucht aan.
1: Oh.
3: Dus er zijn zelfs weer scenario's mogelijk waarin we richting of ver boven de 25 graden.
1: Nee, hou op, schei uit.
0: Nou ja, 25 is toch wel goed te doen.
1: Ver boven, zegt hij.
0: Oh, ver boven. Ik focuste me op 25.
1: Nee, ik had dat ver boven.
3: Ja, ja, maar goed, dat is nog heel ver weg kijken. Hè. Dus laten we eerst maar even deze week bekijken hoe het gaat lopen. Maar het zou kunnen dat we weer een warmere periode tegemoet gaan.
1: Oké, okay. Nou, Berend van Straten, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
3: Hetzelfde.

0: Have a piece of my heart, gezongen door Irma Franklin. Het is 19 over 5 geworden. We hebben nog nieuws voor je. Een verkeersregelaar uit Lelystad is zaterdag in het ziekenhuis beland nadat een boze taxichauffeur hem klappen heeft gegeven. De taxichauffeur wilde niet 200 meter omrijden, zoals hem verteld was door de verkeersregelaar. En daarop ging de taxichauffeur door het lint. Dat zegt zijn collega Ferry Leeflang, die het verhaal nu naar buiten brengt. Het gebeurde allemaal bij het Palmundo Festival in Almere afgelopen zaterdag. Je hoort Ferry Leeflang.
1: Daar is een van onze mensen aangevallen door een taxichauffeur. Waarschijnlijk naar aanwijzingen die hij niet wilde opvolgen. Hij is neergeslagen. Taxichauffeur is ingestapt en met de noodgang is hij weggereden.
2: En hoe is het met die verkeersregelaar, uw collega?
1: Die is in het ziekenhuis beland. Nader onderzoek heeft hij een hele zware hersenschudding. Scheuring in zijn elleboog. Die is een tijdje uit de relatie.
3: Beelden van dat incident bij het Palmundo Festival zijn er niet. Wel van talloze andere incidenten die dikwijls viral gaan op social media. Zoals 2 maanden geleden, waar de automobilist na wat geschreeuw gewoon doorrijdt, terwijl de verkeersregelaar de auto tegen probeert te houden.
4: Naar achter alsjeblieft. Nee, naar achter.
5: Naar achter, nu!
1: Bijna ieder festival gebeurt wel iets. Of tijdens een normale calamiteit gebeurt er iets. Het is klein en of heel groot. En het is eigenlijk wachten tot het nog erger wordt. Het enige wat wij hopen is dat mensen bewust worden dat wij daar staan voor hun veiligheid. Dat ze geen rare dingen gaan doen, dat ze ook gewoon veilig thuiskomen. Wij doen ook maar ons werk. En dat is het enige wat wij graag willen. Het geeft mij een heel onveilig gevoel. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn thuisadres. Mensen om me heen die graag willen dat ik ook gewoon veilig thuis kom. Het wordt steeds erger. En de politie heeft al aangegeven dat wij eigenlijk meer bevoegdheden moeten krijgen.
2: Ja, meer bevoegdheden in welke zin?
1: Misschien iets door middelen, bodycams. Misschien iets met bekeuren, BOA-achtige praktijken. Dat we mensen kunnen aanhouden. We weten het niet, maar dit moet stoppen.
3: En wat het incident bij het Palmundo Festival betreft, is de politie nog op zoek naar de dader.
1: We weten een model auto. Verder weten we nog niks. Er is wel een signalement. We moeten nog camerabeelden moeten we uitkijken. En het zal uitwijzen wat daaruit gaat komen.
0: Ja, je hoorde verkeersregelaar Ferry Leeflang in gesprek met onze verslaggever Roger Dankerlui.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Twee inwoners van Almere zijn gisteravond in hun woning overvallen. Twee gewapende overvallers belden gisteravond rond 11 uur aan bij hun huis aan de Elbastraat in de Eilandenbuurt in Buizen. Toen een van de bewoners opendeed, werd haar hardhandig tegen de grond geduwd. Daarna bedreigden de overvallers de twee bewoners en dwongen ze waardevolle spullen af te geven. Daarna gingen ze er met onbekende buit vandoor. Een boer aan de Burgtweg bij Band moet binnen 1 week 4 camera's van zijn akker verwijderen. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De camera's staan gericht op een toegangsweg naar 2 villa's. De bewoners vinden dit een inbreuk op hun privacy, omdat ook hun huizen en tuinen in beeld zijn. En de rechter is het met hen eens. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 dik gehaald. Het geld wordt gebruikt voor de operatie van de kat. Je hoort de eigenaresse, Petra van der Blom.
9: Ik ben ongelooflijk dankbaar voor al die mensen die dat gedoneerd hebben. Maar ook voor alle steun die ik gehad heb de afgelopen dagen. Er zijn zoveel steunberichten binnengekomen. Dat is overweldigend.
8: Ja, poes Ellie werd vorige week geraakt door 2 kogels. De dader is nog onbekend. Een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo-festival in Almere. Een taxichauffeur sloeg de verkeersregelaar neer, waarschijnlijk nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen. De chauffeur reed daarna weg. Dat zegt zijn collega Ferry Leeflang, die het verhaal nu naar buiten brengt.
10: Het geeft mij een heel onveilig gevoel. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn thuisadres. Mensen om me heen die graag willen dat ik ook gewoon veilig thuis kom. Het wordt steeds erger. En de politie heeft al aangegeven dat wij eigenlijk meer bevoegdheden moeten krijgen.
8: Ja, dat zegt dus verkeersregelaar collega van de man die werd neergeslagen. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. Waarvan de dader ontbreekt nog ieder spoor. Meer nieuws kun je uitgebreid lezen op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op de hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Politie heeft in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren.
12: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. We zien een zonnige tijdje bij temperaturen ruim boven de 15 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind en dan raakt het ook vanuit het noordwesten bewolkt. Later in de nacht kan een spatje motregen vallen, stelt allemaal niet heel veel voor. En ook morgen overdag hebben we te maken met flink wat bewolking in Flevoland. En hier en daar kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur die komt uit op een graad of 19, lokaal misschien 20 graden. En daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige wind uit het noordwesten. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. En zien we ook de zon weer wat vaker.
13: De files dan, de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 5 minuten. En op diezelfde snelweg, maar dan tussen Hilversum en Eemnes een kwartier. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 5 minuten. De N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704 6. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo bijna 10 minuten stilstaan. En op de N309 Dronten-Epe tussen Walibi-Holland en de N310... daar doe je zo'n 5 minuten langer over je reis. Dan de flitsers. Op de A27 in de richting van Hilversum wordt je geflitst bij Almere bij 112,3. Ook een controle aan de bosranddreven in Almere en één aan de wissel in Dronten.
8: Deze week volgen we oud-weerman van Omroep Flevoland, Robert de Vries, tijdens zijn stormchase-avonturen. We hebben een hele mooie serie over hem gemaakt. Dat is natuurlijk nu bekend bij Talpa, hè? Hart van Nederland. Daar presenteert hij vaak het weer. En zometeen hoor je de tweede aflevering in deze zomerserie.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun.
1: Weerman Robert de Vries die nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapte de Emmeloorder over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en ook meerdere commerciële radiozenders. In onze zomerserie reizen we met Robert mee naar de Verenigde Staten om zijn grote passie mee te beleven, het bewust opzoeken van orkanen. En we blikken terug op de tijd dat hij nog bij ons aan het werk was.
2: Heel goedemorgen. We hebben vandaag te maken met...
3: In deze aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland door de jaren heen. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchase is.
4: Met die zwakke noordwesten...
3: Het talent van Robert de Vries wordt opgemerkt door Omroep Flevoland weerman Nico van Dijk. Hij stuurt de jonge Robert een mail. En na een screentest mag hij in 2008 aan de slag als invaller in het weekend.
5: Je hoort Gree de Vries, de moeder van Robert.
6: Dat was natuurlijk eerst 5 dagen school. En dan kon hij in de weekends, deed hij zijn weer. En dat ging maar achter elkaar door. En soms was dat wel een beetje veel. Want ja, school ging in feite voor. En het weer, dat was dan een soort hobbymatig iets. Hè, dus dat was wel heel veel soms.
7: Hoe kwam je er... achter dat je wat met weer had?
8: Ja, ik weet eigenlijk niet anders eigenlijk. Want ik was iets van 5 jaar oud of iets dergelijks. Toen wou ik eigenlijk al in het weer. Maar ja, weet je, ja, hoe kom je erin? Hè? Er zijn hele interessante opleidingen voor. Universitair, bodem, water, atmosfeer in Wageningen. Maar ja, dat was niet mijn niveau om dat te halen. Dus ja, dan moest je wel weer een andere weg zien te vinden om erin te komen. En ik heb het natuurlijk altijd als hobby gehad. Maar op een gegeven moment kwam ik op een forum terecht. Want uiteindelijk na 2000 kwam het internet op gang. En dan kwam ik iemand tegen op een forum van onweer. Dat over onweer ging. Die bleek ook bij de lokale omroep in Emmeloord te zitten. En daar kwam ik toen mee in contact. En die zei toen een keer, kom eens een keer zaterdagmiddag gezellig langs of zo. Misschien leuk om een keer een weerbericht te doen.
5: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
9: Wat hij heeft gedaan, dat is zo bijzonder. Hij heeft begonnen ooit op een hoveniersopleiding en... omdat hij bij die lokale omroep kwam en die interesse voor weer had. En hij wist dat met elkaar te verbinden en daar zichzelf in te trainen en te doen en te ontwikkelen. Toen kon hij bij Omroep Flevoland aan de slag en nu gewoon doorgegroeid tot Talpa. Ja, dat is zo bijzonder. Maar dat doet hij ook zelf, hè? Weet je. Hij laat er ook wel wat voor. Hij neemt echt wel veel tijd voor dat weer.
5: Je hoort collega Diana Woei.
10: Ik vind hem eigenlijk een beetje weer gekkie. Want ik zou niet naar Amerika vertrekken om die tornado's te gaan kijken. Ik zou zeker niet 500 tot 1000 kilometer rijden om een enorme onweersbui te zien. Nee, ik laat het eigenlijk op me afkomen. En hij gaat daar naar op zoek. Dus ik vind hem toch een beetje weer gekkie.
3: Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, in de staat Texas, wordt er koers gezet naar Nebraska, waar er meldingen zijn van noodweer. Al snel is de groep een supercel op het spoor en wordt de eerste tornado van de trip gespot.
8: We hebben er in totaal 2 à 3 gezien. En we hadden vooral eentje, die was wel behoorlijk zwaar. Een EF3. En dan moet je je voorstellen, er is daar een schaal voor. 0 tot en met 5. Dus nou ja, EF3 zijn echt wel serieuze tornado's die echt wel heel veel schade kunnen opleveren. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op. En er waren ook ontzettend veel stormchasers aanwezig. Hè. Er waren zomaar 200-300 stormchasers op 1 bui. Dus je denkt echt dat je de enige gek bent, maar het is daar compleet toerisme. Dus het was ook wel weer een gekkenhuis. Maar ja, zeker niet ongevaarlijk. En wat we hebben gezien, dat levert wel heel veel indruk op.
5: In de volgende aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij een eigen weerstudio heeft, en praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
1: Je hoorde verslaggever Patrick van Heesik over die serie van Robert de Vries. En morgen dus een verse aflevering.
11: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Somber. Zijn nieuwste heet My Body Isn't Ready. Het is 6:12. We hebben nog het nieuws voor je.
1: Ja, tijd voor het nieuws van buiten de regio. Nijmegen stroomt vol met mensen die de eerste vierdaagse dag hebben gehaald. Deze wandelaar had het tempo er goed in zitten en was vanochtend een van de eerste die binnenkwam.
2: Het is een schitterende dag. Echt waar. Heel leuk geweest.
3: Ja? Ja. Je bent vanochtend begonnen. Heb je nog gekke dingen meegemaakt?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan. Goeie sfeer onderweg. Ja, wat zeg je gezellig. Lekker weer.
1: Ja, vrienden doen ook mee. Ik kreeg vannacht om 5:00 een appje. Ik sta aan de start. Toen dacht ik draai me nog even op.
0: Ja, heel verstandig. Ja. Ja.
1: Nou, morgen gaan de lopers richting Wiegen. Donderdag naar Groesbeek. En vrijdag via Kuik richting de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.
0: Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Bij dat bedrijf betaalden klanten vooraf voor hun energie, maar het ging snel failliet. Volgens de claimorganisatie was er bij de start van Flex Energie al een hoop mis, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
4: Deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt. En nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
1: Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gemaakt die volledig op zonnekracht draait. Het is de eerste zonneambulance ter wereld. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. En hulporganisaties als AMREF die hebben wel interesse.
5: De afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. AMREF werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
1: De zonneambulance draait volledig op zonne-energie. Je kan hem niet met een stekker opladen. De wagen heeft wel een accu om stroom in op te slaan, zodat hij ook werkt op plekken waar de zon niet schijnt.
0: En in de buurt van Oldenzaal is afgelopen nacht vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graden onder nul. En dat is behoorlijk zeldzaam, zegt de weerman van RTV Oost.
6: Nou, dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch best wel bijzonder, zeker na al die warme dagen die we hebben gehad.
0: Sinds de start van de grondtemperatuurmetingen in 1971 kwam vorst aan de grond pas 9 keer voor in de maand juli.
1: Oh, nou misschien is het wat voor het weer, weet je, van de week, om eens uit te zoeken of dat altijd in hetzelfde deel van het land is dan of zo. Kan maar, ja, dat is dus altijd misschien in het oosten van het land dat dit gebeurt.
0: Ja, maar het gebeurt hier niet. Misschien zeg ik iets wat niet klopt, want ik hou dat natuurlijk niet allemaal in de gaten. Maar ik heb het nog niet zo gehoord hier, dacht ik.
1: Nee, ik moest vannacht wel onder een deken liggen. Dacht ik, wat fijn dat ik die deken weer een beetje kan gebruiken. Maar het werd natuurlijk niet dat het ging vriezen.
0: Tot zover. De berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben door Jordi en Odeke op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
2: Het zag er bij jou wel zwaar uit. Ja, dat klopt een beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
0: Nou. En dit is ook Flevoland.
3: Dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in de beleving zitten.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja. Zeker weten. Nee.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Twee inwoners van Almere zijn gisteravond in hun woning aan de Elbastraat in de eilandenbuurt in Almere buiten in hun woning overvallen. Twee gewapende overvallers die belden gisteravond rond 9 uur aan en gingen met kostbaarheden ervandoor. En een boer aan de Burgtweg bij Band moet binnen een week 4 camera's van zijn akkers verwijderen. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De camera's staan gericht op een toegangsweg naar 2 villa's en die bewoners zijn daar niet blij mee. De rechter is het met hen eens. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Ron van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: We hebben zo contact met Petra uit Lelystad. Zij is het baasje van poes Ellie. En de poes werd vorige week neergeschoten in Lelystad. Er zitten twee kogeltjes in de poot. Er is een crowdfundingsactie opgestart om de operatie te kunnen betalen. En ja hoor, het streefbedrag is dik en vet behaald. We praten zo met Petra over deze situatie.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De crowdfunding voor de behandeling van de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft binnen korte tijd het streefbedrag van 5000 euro overtroffen. Eigenaresse van de kat is Petra van der Blom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we willen natuurlijk allereerst weten hoe is het met Ellie.
1: Met Ellie gaat goed. Ze komt in opstand.
0: Oh ja, ze wil niet meer blijven liggen?
1: Ze wil de kooi uit.
0: Oh, en dat mag niet?
1: Nou, ik heb met de dierenarts nu overlegd vanmiddag. Ze mag heel af en toe mag ze gewoon de kooi heel even uit. Wel onder begeleiding natuurlijk. Ze mag niet springen. Ze mag gewoon alleen lopen even een beetje. 10 minuutjes en dan moet ze weer de kooi in.
0: Ja, ja, want een van haar achterpoten is geraakt, hè, door 2 kogeltjes. Ze dus nu niet bewegen, want er zitten ook allemaal breuken in. Ze moet heel voorzichtig aandoen. Kan ze geopereerd worden? De crowdfunding heeft ruim 5000 euro opgeleverd.
1: Ja, 5300.
0: Zo. Ja, wat doet dat met je dat je dat weet?
1: Ik ben ongelooflijk dankbaar voor al die mensen die dat gedoneerd hebben. Maar ook voor alle steun die ik gehad heb de afgelopen dagen. Er zijn zoveel steunberichten binnengekomen. Dat is overweldigend.
0: Ja, word je ook door de buren aangesproken en zo?
1: Ja.
0: Ja, want dat moet toch wel leven in de buurt dat dit gebeurd is? Want er zijn natuurlijk wel meer buren met katten.
1: Er zijn er een paar inderdaad met katten. En die houden inderdaad ook alles nu in de gaten gewoon. Gelukkig zijn er niet aan mijn kant veel katten. Maar ook aan het andere hofje en zo. Die zijn allemaal gewaarschuwd nu.
0: Ja, nou terug even naar Ellie, want dat geld is allemaal mooi bij elkaar gekomen. Eerst werd er gesproken over amputatie van de linker achterpoot.
1: Ja.
0: Kan het nu zijn, omdat er zoveel geld is opgehaald, dat er misschien toch een ander soort operatie plaats kan vinden waarbij ze het pootje behoudt?
1: Ja, woensdag gaan we dus dat is morgen, dan moet ik naar Putten toe, naar de dierenkliniek. En daar wordt ze uitgebreid onderzocht. Er zullen wel foto's nog gemaakt worden. Misschien een CT-scan wordt er nog waarschijnlijk van gemaakt. En dan gaan ze dus kijken van hoeveel schade is er. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze pas eigenlijk zien als ze op de operatietafels ligt. Om te kijken of ze inderdaad hoe de zenuwen zijn. Want de breuk op zichzelf is geen probleem. Die kunnen ze allemaal vastzetten met platen, al die 4 stukken. Het gaat om de kogels, hoeveel schade die hebben aangericht.
0: Ja, nou dat kunnen ze dan pas als ze onder narcose is en opengemaakt is zien. Dat gaat allemaal morgen gebeuren. Nou hebben we het elke keer over Ellie, maar hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Stress.
0: Ja?
1: Het is nauwelijks geslapen. Ik vergeet eigenlijk te eten. Ik moet even uit die stress komen. En dat lukt op dit moment nog niet helemaal.
0: Nee. Nou, we hopen dat morgen het onderzoek goed verloopt. En dat het duidelijk wordt dat Ellie de pootje niet eraf hoeft. Wens je ontzettend veel sterkte ook.
1: Dank je wel.
0: En hopen dat Ellie snel weer op de bank kan springen.
1: Ja, nou, dat zal nog wel een paar maanden duren. Ze moet sowieso 6 weken in de kooi nog weer.
0: Oh, nou, dus zeg het nog maar niet tegen haar.
1: Nee, ik ga het stil.
0: Heel goed. Petra van der Blom, dank je wel en ontzettend veel sterkte de komende dagen.

0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat kunnen we nog verwachten eigenlijk de rest van de avond?
1: Nou, op dit moment zien we nog flink wat bewolking in Flevoland. Maar de komende uren kunnen we echt nog wat van de zon genieten. Hier en daar temperaturen nog ruim boven de 15 graden. En dan staat de meest matige wind uit het noordwesten. Dus echt nog wel een prima avond om er lekker op uit te trekken bijvoorbeeld. Vannacht gaat de bewolking dan toenemen. En dan levert de temperatuur in naar zo'n 14 of 15 graden. De wind die gaat ook in kracht afnemen. En aan het einde van de nacht kan hier en daar een spatje motregen vallen. Nou, dat stelt allemaal niet heel veel voor. En dat is ook een beetje het verhaal van morgen. Ik denk dat we morgen de zon niet of nauwelijks gaan zien. Een groot gedeelte van de dag. En het is enigszins aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 19 of 20 graden. En er staat ook wel een stevige noordwestenwind. De bewolking die overheerst dus overal. En hier en daar kan ze nu en dan ook een spatje regen vallen. Maar wederom zal dat niet om grote hoeveelheden.
0: Nee, af en toe is een spatje. Dus het valt heel erg mee qua buien dus.
1: Zeker, ja, ja. En dat is eigenlijk ook de dagen daarna hetzelfde verhaal hoor. Want neerslag van betekenis staat in ieder geval tot en met zaterdag niet op het programma. De dagen verlopen dan gewoon droog. En de temperatuur gaat ook weer wat verder oplopen de dagen daarna. Met vanaf vrijdag weer temperaturen zo rond de graad of 23. En zaterdag komen we in de buurt van zomerse waarde. Maar dan zien we wel dat op zondag waarschijnlijk een weersverandering op het programma staat. Want dan krijg je wel te maken met wat meerdere buien die over de provincie gaan trekken. Maar goed, dat die regenwater is eigenlijk meer dan welkom natuurlijk.
2: Ja, als het maar een beetje flink door blijft regenen. Of dat,
1: precies,
2: dat weet je
1: ja,
2: nog niet.
1: En, nou ja, het ziet er wel naar uit dat zondag echt wel potentieel een natte dag kan zijn. En ook begin volgende week zo nu en dan wat buitjes die over de provincie kunnen gaan trekken. Maar echt een kletsnat weertype dat lange tijd aanhoudt, dat zit er voorlopig ook niet in.
2: Nee, en blijft het rond die 21 graden? Kan je dat al een beetje zien volgende week?
1: Nou, ook dat lijkt wel verandering in te komen. In de loop van een nieuwe week draait die wind namelijk mogelijk naar het zuiden en er wordt er opnieuw warme lucht aan.
2: Oh.
1: Dus er zijn zelfs weer scenario's mogelijk waarin we richting of ver boven de 25 graden
2: aan. Nee, hou op, schei uit.
0: Nou ja, 25 is toch wel goed te doen.
2: Ver boven, zegt hij.
0: Oh, ver boven. Ik focuste me op 25.
2: Nee, ik had dat ver boven.
1: Ja, maar goed, dat is nog heel ver wegkijken. Dus laten we eerst maar even deze week bekijken hoe het gaat lopen. Maar het zou kunnen dat we weer een warmere periode tegemoet gaan.
2: Oké, nou, Berend van Straten, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Twee inwoners van Almere zijn gisteravond in hun woning overvallen. Twee gewapende overvallers belden gisteravond rond 11 uur aan bij hun huis aan de Elbastraat in de Eilandenbuurt in Buizen. Toen een van de bewoners opendeed, werd haar hardhandig tegen de grond geduwd. Daarna bedreigden de overvallers de twee bewoners en dwongen ze waardevolle spullen af te geven. Daarna gingen ze er met onbekende buit vandoor. Een boer aan de Burgtweg bij Band moet binnen 1 week 4 camera's van zijn akker verwijderen. Dat heeft de rechter vandaag beslist. De camera's staan gericht op een toegangsweg naar 2 villa's. De bewoners vinden dit een inbreuk op hun privacy, omdat ook hun huizen en tuinen in beeld zijn. De rechter is het met hen eens. De crowdfunding voor de in Lelystad neergeschoten poes Ellie heeft het streefbedrag van €5.000 dik gehaald. Het geld wordt gebruikt voor de operatie van de kat. Je wordt eigenaresse, Petra van der Blom.
2: Ik ben ongelooflijk dankbaar voor al die mensen die dat gedoneerd hebben. Maar ook voor alle steun die ik gehad heb de afgelopen dagen. Er zijn zoveel steunberichten binnengekomen. Dat is overweldigend.
1: Ja, poes Ellie werd vorige week geraakt door 2 kogels. De dader is nog onbekend. Een verkeersregelaar is afgelopen zaterdag mishandeld bij het Palmundo-festival in Almere. Een taxichauffeur sloeg de verkeersregelaar neer, waarschijnlijk nadat hij aanwijzingen niet wilde opvolgen. De chauffeur reed daarna weg. Dat zegt zijn collega Ferry Leeflang, die het verhaal nu naar buiten brengt.
3: Het geeft mij een heel onveilig gevoel. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn thuisadres. Mensen om me heen die graag willen dat ik ook gewoon veilig thuis kom. Het wordt steeds erger. En de politie heeft al aangegeven dat wij eigenlijk meer bevoegdheden moeten krijgen.
1: Ja, dat zegt dus verkeersregelaar collega van de man die werd neergeslagen. Het slachtoffer is met een zware hersenschudding en een scheur in zijn elleboog naar het ziekenhuis gebracht. Waarvan de dader ontbreekt nog ieder spoor. Meer nieuws kun je uitgebreid lezen op onze website omroepflevoland.nl.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op de hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Het weer, vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden.
5: Goedenavond, het is vanavond droog in Flevoland. We zien een zonnige tijdje bij temperaturen ruim boven de 15 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind en dan raakt het ook vanuit het noordwesten bewolkt. Later in de nacht kan een spatje motregen vallen, stelt allemaal niet heel veel voor. En ook morgen overdag hebben we te maken met flink wat bewolking in Flevoland. En hier en daar kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur die komt uit op een graad of 19, lokaal misschien 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige wind uit het noordwesten. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. En zien we ook de zon weer wat vaker.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week volgen we oud-weerman van Omroep Flevoland, Robert de Vries, tijdens zijn stormchase-avonturen. We hebben een hele mooie serie over hem gemaakt. Hij is natuurlijk nu bekend bij Talpa, hè? Hart van Nederland. Daar presenteert hij vaak het weer. En zometeen hoor je de tweede aflevering in deze zomerserie.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Weerman Robert de Vries die nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapte de Emmeloorder over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en ook meerdere commerciële radiozenders. In onze zomerserie reizen we met Robert mee naar de Verenigde Staten om zijn grote passie mee te beleven, het bewust opzoeken van orkanen. En we blikken terug op de tijd dat hij nog bij ons aan het werk was.
1: Goedemorgen, we hebben vandaag te maken met...
2: In deze aflevering de carrière van Robert de Vries bij Omroep Flevoland door de jaren heen. En we volgen Robert en zijn team in Amerika, waar hij aan het stormchasen is.
3: Met die zwakke noordwesten...
2: Het talent van Robert de Vries wordt opgemerkt door Omroep Flevoland-weerman Nico van Dijk. Hij stuurt de jonge Robert een mail... En na een screentest mag hij in 2008 aan de slag als invaller in het weekend.
4: Je hoort Gree de Vries, de moeder van Robert.
5: Het was natuurlijk eerst 5 dagen school. En dan kon hij in de weekend, deed hij zijn weer. En dat ging maar achter elkaar door. En soms was dat wel een beetje veel. Want ja, school ging in feite voor. En het weer, dat was dan een soort hobbymatig iets. Hè, dus dat was wel heel veel soms.
4: Hoe kwam je erachter dat je wat met weer had?
6: Ja, ik weet eigenlijk niet anders eigenlijk. Ik was iets van 5 jaar oud of iets dergelijks. Toen wou ik eigenlijk al in het weer. Maar ja, weet je, ja, hoe kom je erin? Hè? Er zijn hele interessante opleidingen voor universitair, bodem, water, atmosfeer in Wageningen. Maar ja, dat was niet mijn niveau om dat te halen. Dus ja, dan moest je wel weer een andere weg zien te vinden om erin te komen. En ik heb het natuurlijk altijd als hobby gehad. Maar op een gegeven moment kwam ik op een forum terecht. Want uiteindelijk na 2000 kwam het internet op gang. En dan kwam ik iemand tegen op een forum van onweer. Dat over onweer ging. Die bleek ook bij de lokale omroep in Emmeloord te zitten. En daar kwam ik toen mee in contact. En die zei toen een keer, kom eens een keer zaterdagmiddag gezellig langs of zo. Misschien leuk om een keer een weerbericht te doen.
4: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
7: Wat hij heeft gedaan, dat is zo bijzonder. Hij heeft begonnen ooit op een hoveniersopleiding en... Omdat hij bij die lokale omroep kwam en die interesse voor weer had. En hij wist dat met elkaar te verbinden en daar zichzelf in te trainen en te doen en te ontwikkelen. Toen kon hij bij Omroep Flevoland aan de slag. En nu gewoon doorgegroeid tot Talpa. Ja, dat is zo bijzonder. Maar dat doet hij ook zelf, hè? Weet je. Hij laat er ook wel wat voor. Hij neemt echt wel veel tijd voor dat weer.
4: Je hoort collega Diana Woei.
8: Ik vind hem eigenlijk een beetje weer gekkie. Want ik zou niet naar Amerika vertrekken om die tornado's te gaan kijken. Ik zou zeker niet 500 tot 1000 kilometer rijden om een enorme onweersbui te zien. Nee, ik laat het eigenlijk op me afkomen. En hij gaat daar naar op zoek. Dus ik vind het toch een beetje een weer gekkie.
2: Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten, in de staat Texas, wordt er koers gezet naar Nebraska, waar er meldingen zijn van noodweer. Al snel is de groep een supercel op het spoor en wordt de eerste tornado van de trip gespot.
6: We hebben er in totaal 2 à 3 gezien. En we hadden vooral eentje, die was wel behoorlijk zwaar, een EF3. En dan moet je je voorstellen, er is daar een schaal voor, 0 tot en met 5. Dus nou ja, EF3 zijn echt wel serieuze tornado's die echt wel heel veel schade kunnen opleveren. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op. En er waren ook ontzettend veel stormchasers aanwezig. Hè. Er waren zomaar 200-300 stormchasers op 1 bui. Dus je denkt echt dat je de enige gek bent. Maar het is daar compleet toerisme. Dus het was ook wel weer een gekkenhuis. Maar ja, zeker niet ongevaarlijk. En wat we hebben gezien, dat levert wel heel veel indruk op.
4: In de volgende aflevering nemen we een kijkje bij Robert thuis, waar hij een eigen weerstudio heeft. En praten we met hem over het vak en de opofferingen die hij daarvoor heeft gedaan.
0: Je hoorde verslaggever Patrick van Heesik over die serie van Robert de Vries. En morgen dus een verse aflevering.
9: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: tijd voor het nieuws van buiten de regio. Nijmegen stroomt vol met mensen die de eerste vierdaagse dag hebben gehaald. Deze wandelaar had het tempo er goed in zitten en was vanochtend een van de eerste die binnenkwam.
1: De schitterende dag, echt waar. Heel leuk geweest.
2: Ja. Je bent vanochtend begonnen, heb je nog gekke dingen meegemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, allemaal prima gegaan. Goeie sfeer onderweg. Ja, was echt gezellig. Lekker weer.
0: Ja, vrienden doen ook mee. Ik kreeg vannacht om 5 uur een appje. Ik sta aan de start. Toen dacht ik draai me nog even op.
3: Ja, heel verstandig. Ja.
0: Nou, morgen gaan de lopers richting Wiegen. Donderdag naar Groesbeek. En vrijdag via Kuik richting de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.
4: Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Bij dat bedrijf betaalden klanten vooraf voor hun energie, maar het ging snel failliet. Volgens de claimorganisatie was er bij de start van Flex Energie al een hoop mis, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
5: Deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt. En nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
0: Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gemaakt die volledig op zonnekracht draait. Het is de eerste zonneambulance ter wereld. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. En hulporganisaties als AMREF die hebben wel interesse.
6: De afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. AMREF werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
0: De zonneambulance draait volledig op zonne-energie. Je kan hem niet met een stekker opladen. De wagen heeft wel een accu om stroom in op te slaan, zodat hij ook werkt op plekken waar de zon niet schijnt.
4: En in de buurt van Oldenzaal is afgelopen nacht vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graden onder nul. En dat is behoorlijk zeldzaam, zegt de weerman van RTV Oost.
7: Nou, dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch best wel bijzonder, zeker na al die warme dagen die we hebben gehad.
4: Sinds de start van de grondtemperatuurmetingen in 1971 kwam vorst aan de grond pas 9 keer voor in de maand juli.
0: Oh, nou misschien is het wat voor het weer, weet je, van de week, om eens uit te zoeken of dat altijd in hetzelfde deel van het land is dan of zo. Kan maar, ja. Dat is dus altijd misschien in het oosten van het land dat dit gebeurt.
4: Ja, maar het gebeurt hier niet heel. Ja, misschien zeg ik iets wat niet klopt, want ik hou dat natuurlijk niet allemaal in de gaten. Maar ik heb het nog niet zo gehoord hier, dacht ik.
0: Nee, ik moest vannacht wel onder een deken liggen. Dacht ik, wat fijn dat ik die deken weer een beetje kan gebruiken. Maar het werd natuurlijk niet dat het ging vriezen.
4: Tot zover. De berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben door Jordi en Odek op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
2: Het zag er bij jou wel zwaar uit, ja, dat klopt een beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
0: Nou. En dit is ook Flevoland.
3: Dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in de beleving zitten.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja. Zeker weten. Nee.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het is tijd om te gaan praten met Ben van Tilburg. En Katrien zei het al, ik ben een enorme autofreak. Heb jij zo een vraag dat je denkt, oh, nu hij hier toch is, daar wil ik even gebruik van maken?
2: Oh, ja, dat is wel een goeie. Ik hoorde, maar dat was typisch verjaardagspraat, dat bij elektrische auto's de banden twee keer zo snel slijten. Klopt ja. Dat?
3: Nou, dat ligt een beetje aan de rechtervoet.
2: Ja,
3: dat ten eerste. Maar kijk, een elektrische auto is A, veel zwaarder dan een normale auto, zeg maar. Dat komt door dat accupakket. En ja, ze hebben vreselijk veel vermogen. Het koppel is heel hoog. Dus als je, waar je gewend bent om normaal gas te geven met je normale auto, gaat dit vele malen sneller. En als je dat niet gedoseerd doet, ja, dan is de kans op wat meer slijtage, dus doorslag van de banden, is veel groter. En als je dus harder rijdt met een elektrische auto, maar ook met rotondes en dergelijke, ja, het wringt veel meer. Maar goed, als je normaal rijdt, is de slijtage eigenlijk hetzelfde. Maar ga je er echt flink hard mee rijden?
2: Maar ik zit veel op de weg en ik zie hoe elektrische autorijders rijden. Ja. En dan weet ik dat er veel slijtage is.
1: Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat Arnoud, mijn collega, die dus nu met vakantie is, waarom jij hier ook dus zit, die heeft ook een elektrische auto, ik zelf ook. Het is inderdaad wat Ben zegt, het is net hoe je ermee rijdt. Want Arnoud heeft volgens mij nu 170.000 kilometer. Ja. Ik was zijn tweede set banden bezig.
2: Ja. Oh, dat is wel goed. Ja.
1: En ik heb eigenlijk ook nog nooit nieuwe banden gehad. En
3: we zien je weinig inderdaad.
1: Wat zeg je?
3: Ik zeg, we zien je weinig.
1: Ja, dat is waar, ja. Hoe voorkom je dure pech op weg naar het zuiden?
3: Ja, dure pech. Hè. Je moet altijd sowieso goed oppassen. De vakantieperiode is nu begonnen natuurlijk. Zwarte Zaterdag komt eraan.
1: Wanneer is dat? Dat is vaak 2 of 3 keer, toch?
3: Ja, dat zijn een paar keer. Maar onder andere dus aanstaand weekend. Dan wordt het extreem druk op de wegen.
1: Ja, de route Soleil.
3: Ja, en goed, in Nederland is het natuurlijk ook warm boos, hè, met al die wegafsluitingen. Maar heel veel mensen die gaan nu een beetje denken van, oh ja, het is daar warm, we moeten ook even naar de airco kijken. En ja, die doet het niet goed. Nou ja, doordat auto's, die leidingen, als je de airco niet voldoende gebruikt, zitten van die afdichtingen, rubbertjes en dat soort zaken in. Ja, die drogen dan uit en dan gaat die dus lekken.
2: Ja.
3: Maar vaak kom je daar te laat achter en dan gaat je compressor ook kapot.
2: Oh.
3: En als je dus denkt, ja, maar ik gebruik die airco eigenlijk nooit. Nou, er is één hele vaste vuistregel. Hoe minder je de airco gebruikt, hoe eerder die kapot gaat. Want eigenlijk is het het beste om het continu het proces te laten lopen. En dan blijf je, want kijk, je airco bijvullen kost vaak 100, 150 euro. Maar je compressor vervangen, dat loopt gauw richting de 1000.
2: Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja, en bovendien is het handig in de winter. Want als je dan je airco hebt aanstaan, dan beslaan je ramen niet zo snel.
1: Nou, ik heb hem altijd aanstaan eigenlijk.
3: Ja, dat is ook het meest verstandig.
1: Ja, toch? Ja. Alleen dat ene knopje, dat heb je wel eens eerder verteld. Maar je hebt zo'n knopje, dan heb je de circulatie van buiten. Of dat het binnen in circuleert. Ja. Dat snap ik eigenlijk nooit zo. Wanneer
2: als je een tunnel dan kan je makkelijk onthouden. Als je een stinkende vrachtwagen voor je hebt, moet je dat knopje aanzetten. Dat het niet van buiten naar binnen gaat. Want je wil die rommel niet in je auto.
1: Oh ja.
2: En anders, dan moet je gewoon.
1: Want als ik een tunnel eruit doe, de auto het automatisch.
3: Ja, dat klopt. Maar ook wat Katrien zegt, dat is absoluut waar. Maar voor de airco is het ook handig. Als je dus bij je auto komt en die is bloedheet van binnen, dat is ook voor het behoud van je airco, doe eerst even de deuren open. En dan de ramen. En dan zeg maar tot 50, 60 kilometer per uur.
1: Ja.
3: En druk daarna
1: inderdaad dicht te doen. Dat was vreselijk. Ja. 130.
3: Maar druk daarna gewoon even dat recirculatieknopje in. Want dan gaat hij namelijk de lucht intern verkoelen. Anders blijft hij die warme buitenlucht aanzuigen. En die moet hij ook koelen. Dus moet hij 2 keer zo hard werken.
2: Okay.
3: Dus op het moment dat de auto dan lekker op temperatuur is, druk je de knopje weer in en dan kan hij de frisse buitenlucht aanzuigen.
1: Het is toch, je leert nog eens wat hier, hè?
2: Ja, dat is toch fantastisch. Reuze handig. Ja.
1: Dan gaan we naar de levensgevaarlijke instelling bij elektrische auto's. Want er is een levensgevaarlijke instelling. Dus mocht jij overwegen een elektrische auto te gaan kopen?
2: Nee, zolang het mogelijk is, stel ik het uit.
3: Ja,
2: ik woon in een oud stadje. Haal ik in hemelsnaam een elektrische paal vandaan om een stekker in te steken?
1: Staan die er niet in Naarden?
2: Nou, één, maar daar heeft iedereen ruzie om.
1: Ik was laatst bij jou en ik kon inderdaad in jouw straat, dat is sowieso wat lastig parkeren natuurlijk als het wat drukker is, en ik kon daar nergens een paal vinden.
2: Nee.
1: Dan moet ik een heel stuk lopen.
2: Ja.
1: Ja, dus dat is niet handig.
3: Maar goed,
2: je kan er ook een keer, dat enge knopje?
3: Nou, je kan er toevallig ook een keer eentje gehuurd hebben in het buitenland of zo.
1: Heb jij een nieuwe bril trouwens?
3: Nee hoor, ik heb er nog wel één, maar
1: een andere kleur heb ik het idee.
2: Nou, we het toch over uiterlijk hebben. Je hebt wel een heel leuk overhemd aan, eerlijk gezegd.
3: Ja, die ik van mijn vrouw gekregen, hoor. Dus,
1: Wat een mooie broek heb je.
2: Goeie smaak.
3: Oh, dankjewel. Jij ziet er ook goed uit, Marco, hoor.
1: Dankjewel.
3: En jou, Katrien, hoor. Trouwens.
1: Waar heb je die jurk vandaan, Katrien?
2: Hou eens op. Okay. Vertel nou over dat gevaarlijke knopje.
3: Nou, er zit heel veel auto's hebben het beroemde one pedal drive. Dan kun je dus gas geven. Maar als, dat zijn met name die elektrische auto's. Als je dan het gas loslaat, dan remt hij op de motor. Maar heel veel mensen, en met name de helaas wat oudere mensen.
1: Ja.
3: Als ze dan moeten remmen, dan zeggen ze ja, maar ik heb one pedal drive. Dan laat ik het gaspedaal los, maar dan rolt die auto even zo goed door.
1: Ja, dus en dan laat hij ook weer op die batterij. Hè? Zeker. Hij regenereert.
3: Maar daardoor ontstaan er wel veel ongelukken. Met name met voetgangers en dergelijke. Omdat ze dan acuut een noodstop moeten maken. En dat ze denken, ik heb one pedal drive. Ja, ik laat het gaspedaal los en dan staat hij wel stil.
1: Nee.
3: Maar dat is niet zo.
1: Nee.
3: Dus blijf gewoon geconcentreerd ook het rempedaal gebruiken. Ook al heb je one pedal drive. Hè, dus dat je het gas loslaat, dat hij automatisch langzamer gaat. Maar blijf alert.
1: Het kan nog steeds te laat zijn als je ineens een voetganger ziet.
3: Juist.
1: Dan is er een opvallend advies van de Guardia Civil. Oftewel de Spaanse politie.
3: Ja, Spaanse politie, ja. Ik had het ook eigenlijk nog nooit gehoord. Dus voor mij was het ook even een leermomentje. Maar als je dus op vakantie gaat, je hebt je hele auto zwaar bepakt. Let er even op dat de meest zware spullen in het midden van de auto dan maar even bij de voeten van de kinderen liggen. Want dat is het zwaartepunt van de auto. Ligt op het goede pijl. Maar als je de kofferbak helemaal vol hebt en je hebt toevallig geen mensen op de achterbank, zet die achtergordels ook even vast. Want op het moment dat je hard moet remmen en bijvoorbeeld een trolley van 10 kilo, die kan bij hard remmen wel een massa krijgen van 400 kilo.
1: Zo.
3: Als je tegen die achterbank aandrukt, houden de gordels hem op de plaats.
2: Ja, heel goed. Ja. Maar weet je wat in Spanje ook belangrijk is om te weten? Ja, dat zijn twee dingen die geloof je niet. Ik heb een tijdje een huisje gehad in Spanje, daarom weet ik het. Je mag niet met slippers rijden.
1: Nee. Oh, dat klopt, ja.
2: Als ze daarmee pakken, dat kost je echt veel geld.
3: Ja.
2: En je mag, let op, niet met ontbloot bovenlijf rijden.
3: Ook als man niet?
2: Ook als man niet.
1: Oh, ik doe dat altijd. Okay. Eigenlijk ook in Nederland gewoon.
2: Nou, als je pakken, ben je aan de beurt.
1: Maar echt. Is dat gewoon... Is dat is
2: nou,
1: gewoon
2: weet
1: niet,
2: ik veel. Slandswijs, slands eer. Ik heb geen idee waarom.
1: Nee. Mooi gezegd. Dan hoor je bijna nooit meer. Nee, maar dat vind ik mooi. Nee, maar we hadden het laatst nog over spreekwoorden en gezegd. De jongere generatie gebruikt ze niet. Kent ze
2: nee,
1: niet
2: nee, dus, nee. Maar goed.
1: Wij zijn natuurlijk
2: het heeft ook nog wel zin dat er wat oudere mensen zijn, toch?
3: Zeker. Soms. Absoluut.
1: Zeker, ja. Soms. Even over die wegafsluitingen zo. Daar had je het net even kort over. En daar hadden wij het vanmorgen ook over. Want wij ergeren ons daar dood aan.
3: Ja, nou,
1: alles tegelijk ook.
3: Alles tegelijk, maar in Duitsland bijvoorbeeld, daar heb je dus, daar rij je hele afstanden alleen maar door van die bouwstellen heen, zeg maar. Maar het komt, want in Nederland pakken ze gewoon een stuk snelweg. Ja, zoals nu op de A27 ligt die er gewoon 6 weken uit.
1: Ja.
3: Maar eigenlijk is de oorzaak dat het wegennet in Nederland is gewoon heel erg strak uitgerekend. Er is heel weinig ruimte tussen de vangrail en een stuk wat je af moet sluiten. En om dan de wegwerkers veilig te laten werken, sluiten ze gemakshalve maar het hele wegdeel, zeg maar, af.
1: Ja.
3: Alleen aan de andere kant, als je in Nederland een klein stukje om moet rijden, gaat dat wel, want het is gewoon heel goed ingericht. Maar in Duitsland ga je dan omrijden, ja, moet je zomaar 100 kilometer omrijden.
2: Oh,
3: dus dat is uiteindelijk de reden dat ze in Nederland een heel stuk snelweg gelijk afzetten. En in Duitsland, ja, gewoon gezellig.
2: Maar weet je wat ik dan niet begrijp? Hè? Dat dat niet een beetje gecoördineerd wordt. Want dan is bij mij dus de A1 één richting op.
1: Ja, richting Amsterdam is niet te doen. Hè?
2: En dan ga je dus op een gegeven moment van de weg af. En dan sluiten ze die afrit ook nog een keer dicht.
3: Ja.
2: Dan denk ik, jongens, kan dat nou niet 2 weken later als die A1 weer open is?
3: Ja, maar goed, rij nu eens richting Emmeloord. Hè? Vanaf over de N50. Dan ligt de eerste afslag eruit.
1: Ja.
3: Dan ligt de volgende afslag ligt er ook uit. Dan mag je er bij band een keer pas af. Maar
1: ja. Moet je heel de ring eigenlijk...
3: Ja.
1: En dat wordt zomaar gedaan. En mensen die elke dag naar Lelystad moeten, zoals ik bijvoorbeeld, die rijden per dag 20 kilometer om.
3: Ja.
1: En dan met deze benzineprijzen.
2: Ja, dat zijn dure grappen.
1: Dat zijn dure grappen, ja. Even kijken hoor. Oh ja, pas
3: Italië.
1: Op in Italië.
3: Ja, ja, ook weer even iets nieuws. Mocht je naar Italië op vakantie gaan, dus even tot slot, realiseer goed dat bijna 1 op de 3 auto's in Italië is niet verzekerd.
1: Oh.
3: De helft van de motorfietsen niet en 3/4 van de brommers niet. En zo. Napels spant de kroon.
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja.
3: Want de premies zijn enorm hoog, dus heel veel mensen kunnen de premie niet betalen. Maar eigenlijk is het een vicieuze cirkel. Want als jij dus inwoner van Italië bent en jij moet eigenlijk opdraaien voor de kosten die de onverzekerden maken, hè, dus door dat waarborgfonds onder andere, ja, dan stijgen de premies weer. Maar goed, als je als vakantieganger dus niet oplet en je rijdt iemand aan en die is niet verzekerd, ja, dan heb je een hele dure vakantie.
2: Oh ja, als je dit soort dingen hoort, dan durf je bijna niet meer in de auto te stappen.
1: Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker thuis. Goed,
2: ja, ik zou je vertellen, heerlijk. Met dit weer, waar moeten we heen? Heerlijk, lekker thuis in de tuin.
1: Gewoon lekker in herberg aan zee. Dat is heerlijk hier. Laten we deze week sowieso hier blijven.
2: Ja, goed idee.
1: Nou, Ben, dankjewel. Het was weer een feestje. Heel graag tot volgende week.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En we zijn nog steeds in Herberg aan Zee, samen aan zee, met een door jou genoden gast.
2: Ja, en dat is Rick Nieman. En ik ga gewoon Rick tegen je zeggen, want we hebben net bekeken dat we elkaar al heel lang kennen. We hebben ooit samen bij RTL gewerkt, niet te geloven eigenlijk, hè. Maar nu heb je, ik heb je eigenlijk uitgenodigd omdat je een waanzinnig boek hebt geschreven, vind ik zelf. De Goeroe en de Bron heet het.
3: Dankjewel.
2: En ik dacht eerst, waarom moet ik dit lezen? Ik dacht, nee, dat wordt helemaal
1: waarom
2: niks.
1: Waarom dacht je dat?
2: Ja, die titel, ik denk, wat moet ik er allemaal mee?
3: Jij dacht, het is een zweverig boek.
2: Of zoiets.
3: En daar heb ik niks mee.
2: Ja,
3: zoiets?
2: Dat, ja, precies. Nou, en toen begon ik en werkelijk waar, niet om te slijmen, maar ik kon het niet meer wegleggen. Ik heb het in één ruk uitgelezen.
3: Oh, wat heerlijk.
2: Ik vond het zo goed geschreven. Elke keer als ik dacht, nu stop ik, dan was er iets. Ik dacht, nee, dit moet ik nog even lezen, want dat wil ik nu weten.
3: Mijn dag is goed.
2: Ja, maar weet je wat er zo bijzonder aan is? Ik lees eruit dat je heel veel research hebt gedaan.
3: Ja.
2: Je citeert uit brieven uit 1910. Die moet je dus en nou ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dat het allemaal op werkelijkheid is gevoeld. Ja. Het eerste wat ik wil weten, maar het staat in je boek, dus is een domme vraag wat mij betreft. Hoe kwam je op het idee om het te maken?
1: Is het handig om heel even kort te vertellen waar het boek over gaat?
3: Ja, is goed. Maar dat heeft ook met elkaar te maken, denk ik. Kijk, het gaat over het feit dat wij hebben een huisje, nou niet hier heel ver vandaan, in de buurt van Ommen.
2: Ja.
3: Dus ik rij ook regelmatig langs de studio als ik daar naartoe op weg ben vanuit Amsterdam. Mm. En dat kochten we 15 jaar geleden. En dan neemt iemand iets mee. En die neemt een cadeautje mee als die komt logeren. En toen kwam er een vriendin van ons met een boek. Krishnamurti. Dus inderdaad een filosoof, een denker. Maar wel iemand die heel spiritueel is. En zowel mijn vrouw als ik zeiden van, ja, nou ja, dankjewel. Maar wij zijn nuchtere journalisten en we hebben er eigenlijk niets mee.
2: Laat me zitten.
3: En toen zei ja, maar deze Krishnamurti, die ooit werd gezien als de nieuwe Messias, kan je nagaan, 100 jaar geleden, die heeft hier in de buurt sterkampen georganiseerd. Grote kampen, een soort lowlands, maar dan anders, waar de hele wereld op afkwam. En dat kwam omdat een baron, en hopelijk heb ik hiermee Marco jou vraag dan ook gedeeltelijk beantwoord, zijn hele landgoed hier weg heeft gegeven aan die Krishnamurti. Ja, dus er was een baron.
2: Ik moet je wel even bijvertellen als ik je in de reden mag vallen.
3: Natuurlijk.
2: Het grootste landgoed van Nederland.
3: Ja, dat is een van de allergrootste.
2: Dat kreeg hij gewoon cadeau.
3: Hij kreeg het al, die baron kreeg dat al in zijn schoot geworpen, omdat hij dat als een onverwachte erfenis kreeg. En vervolgens dacht hij, wat moet ik daarmee? En hij leert die Krishnamurti kennen. Het waren allebei nog jonge mannen toen. En hij dacht, ik vind dit zo'n bijzondere man. De meest bijzondere man die ik ooit heb ontmoet. Ik geef alles aan die Krishnamurti. Die het weer niet wilde hebben, want die zei, ik wil geen bezit. Nou, lang verhaal. Uiteindelijk hebben ze daar een soort stichting voor bedacht. En op die sterkampen, dus dat is allemaal in de buurt van Ommen, landgoed Eerde, zijn hele bijzondere dingen gebeurd. Mooie dingen ook, vind ik. 100 jaar geleden.
2: Grote namen die er op bezoek kwamen.
3: Nou ja, kunstenaars, architecten, juristen. Maar bijvoorbeeld ook iemand als de toekomstige leider, toen binnen een paar jaar, van de Engelse Labour-partij. Dus een hele belangrijke politicus komt daar luisteren naar een man waarvan ze denken dat het de nieuwe Messias is. Mm-hmm. De nieuwe Jezus, de nieuwe Boeddha. Omdat hij dan hopelijk de weg gaat wijzen naar een betere wereld. Maar je moet niet vergeten, het was natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog, met de meest onvoorstelbare verschrikkingen.
1: Ja.
3: Dit nooit meer, zeiden ze toen ook al. En toen, ja, zij dachten dat die Krishnamurti dat in petto had. Een antwoord wat niet zo bleek te zijn, maar een antwoord op de grote vragen van hoe het verder moet met de wereld.
2: Ja, en wat ik dan zo mooi vind, is dat je dan beschrijft uit wat voor milieus die twee kwamen. Zowel Krishnamurti als die baron van Palland. En je moet je voorstellen dat na de Eerste Wereldoorlog mijn familie in een kelder woonde met ratten, want die waren hartstikke arm.
3: Hmm.
2: En deze mensen gingen gewoon voor tienduizenden euro's op skivakanties en zo. Ik wist niet wat ik las.
3: Het zijn twee compleet verschillende werelden, want die Krishnamurti was heel arm.
2: Ja.
3: Relatief heel arm. Voor India viel er nog mee. Maar Philip van Palland was een van de rijkste mensen van Nederland.
2: Ja.
3: Inderdaad, die ging. Op een gegeven moment had hij last van een beetje nervositeit. Hè, 1911, 12. Dus 1909 zegt zijn huisarts, ga maar op wintersport. Wat nooit iemand deed.
1: Nee.
3: Dus hij ging op wintersport met een chaperon. Maar ja, dan moet je schaatsen hebben, op maat maken, skis op maat maken, slee op maat maken.
1: Duur dus.
3: Ja, ze gingen natuurlijk ook gelijk. Hè. Ze gingen naar St. Moritz. Mm. Het mooiste hotel natuurlijk van St. Moritz.
2: Tuurlijk.
3: Dus ze hadden binnen 3 weken het equivalent van 50.000 euro uitgegeven. Mm. 3 weken. En toen zei zijn moeder van, ja, kom nou maar weer thuis.
2: Ja.
3: Ja.
1: Waar begin je als je zo'n boek dan wil schrijven?
3: Dat is een goede vraag. Nou, er gebeurden 2 dingen. Wij kregen dat boek cadeau over die Krishnamurti. En toen niet heel veel later ontmoetten we een dame, via via, die we een beetje kenden. En die zei, ja, mijn grootvader heeft

0: En dan raak je de weg een beetje kwijt. Ja. Dus wij zijn zowel over Kirsten Moort, die is best wel bekend. Want hij is zeker in Amerika en andere landen een grootheid. En van deze dame en van al haar zussen en neven en nichten kregen we het familiearchief ter inzage.
1: Nou ja, maakt het wel een stuk makkelijk.
0: En dat is echt heel vet. Nou ja, jij zegt makkelijk, maar aan de andere kant, we hebben koffers opengemaakt die 100 jaar lang dicht hebben gezeten. En ga daar maar eens orde. Ja, geweldig. Geweldig. Ga daar maar eens orde in aanbrengen. Zijn we wel even mee.
1: Maar je had wel een keer het hele archief natuurlijk. Ja.
2: Hoe lang ben je daar wel niet mee bezig geweest? Want ik bedoel, jij zegt nu een koffer openmaken en als die vol met papieren zit en je moet het ordenen.
0: Ja.
2: Nou, dat.
0: We zijn uiteindelijk begonnen in 12, 13 om eens te kijken of dit een verhaal was. En dat vonden we wel. En dan langzaam maar zeker beetje bij beetje dingen bij elkaar verzameld, gelezen. Dingen, stukken uit boeken, oude tijdschriften. Bijvoorbeeld om wat te noemen, alle jaargangen van die grote organisatie, de Orde van de Ster van Krishnamurti, die waren allemaal gebundeld. Dus we hebben al die van 1911 tot 1929, al die jaargangen, 12. Je kan het niet zien op de radio, maar pak een beetje 1,5 meter aan jaargangen. Allemaal doorgespit en zitten lezen. En toen corona kwam, dachten we, nu gaan we er iets mee doen. Nu gaan we een boek schrijven. Nou, kwam er weer niet van. En toen een paar jaar geleden zei een uitgever, dit is zo'n goed verhaal, joh, dit moet je doen. Dus toen hadden we een stok achter de deur. En ik ben er de afgelopen 2 jaar, nou, niet fulltime, maar het scheelt niet veel. Samen met Sascha, mijn vrouw.
2: Ik had ook nog een baan op tv.
0: Ik had ook een klusje op tv, ja.
2: Ja, dat zat elkaar in de weg. Door? Want met alle bezuinigingen word je zomaar wegbezuinigd.
0: Nou, wij mogen blijven op de zondag, gelukkig. Dus dat vind ik wel heel fijn om te doen. Want we zijn nu de afgelopen weken heel veel en maanden het land in geweest. Want dat doe je dan om over een boek te praten. Soms voor 30, soms voor 50, soms voor 100 mensen.
1: Ook van die signeersessies en
0: boekhandel. Signeersessies, interviews, boekhandel. Ja, joh, ja. Je zit 2,5 uur in de auto naar Breda. En dan praat je 1,5 uur en dan ga je weer naar huis. Maar voor een boekenbon. Maar het is toch hartstikke leuk. En die mensen, die reacties zijn leuk. En dan is het ook, maar goed, dat herkennen jullie ook. En jij zeker, Katrien, met al je werk. Als je op tv bent, merk je natuurlijk, ja, behalve gezeur op de socials, nooit wat mensen vinden.
2: Nee.
0: Maar als je het land in gaat, en je hebt normale gesprekken met normale mensen die niet mopperen op Twitter. Ja, dat was misschien wel slecht voor mijn ego. Want dan hoor je van veel mensen, wat een leuk programma en wat kijken we graag. Dus alleen al om die reden wil ik er nog wel even mee doorgaan.
1: Hoe is dat eigenlijk, wat jij zegt dat nu, hè? Dat mensen wel eens kritisch kunnen zijn op de socials. En dat doen ze ook wel eens wat minder aardig, hè, zou ik maar zeggen. Je hebt natuurlijk ook een tijd meegemaakt dat helemaal niet bestond.
0: Ja.
1: Hoe heb je daarmee leren om kunnen gaan?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, dat kunnen we ook aan Katrien vragen. Want ik merkte dat, je leest het dan, toch? Omdat presentatoren lezen over zichzelf.
1: Het toch, mensen die zeggen dat ze doen het.
0: Ja,
1: toch,
0: presentatoren lezen over zichzelf. Ze googelen zichzelf ook. Het is heel dom, moet je eigenlijk niet doen. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Op Twitter gekeken. En je krijgt zoveel shit naar je hoofd. En toen dacht ik, ik doe dit werk al 25, 30 jaar. Dus het doet me niks. En dat is dus niet waar. Maar dat gaat in je hoofd zitten. Elke keer als je dan ga je iets vragen en dan denk je, ja, maar van de week was er heel snel, hè? Van de week was er kritiek toen ik dat zo formuleerde. Dus ga ik nu toch misschien iets voorzichtiger formuleren. Dus je bent jezelf niet meer. Je zet de handrem erop. Dus ik probeer het nu niet meer te lezen. Ja, probeer het gewoon echt beter. Niet meer te lezen. Ja. Geen Twitter, geen X.
2: Toevallig was vanmorgen ergens een interview met Rolling Stone en die zei, bekendheid tast je aan.
0: Ja.
2: En ik denk dat ook zo is.
0: Nou, dan ben je een Rolling Stone.
2: Hè, dan. Verzet, maar het gebeurt wel.
1: Maar hoe tast je dat aan dan?
2: Nou, je gaat toch bij alles kijken. Ik vond het leuk om vroeger naar een café te gaan. Dan kon ik best ook wel eens een beetje dronken worden. Ja, dat ga ik nou niet meer doen natuurlijk. Want stel dat ik een man om zijn nek val. Moet je kijken wat er gebeurt. Ja, dat kan niet. Dus in die zin is dat wel behoorlijk bepalend.
0: Ja, ja. Nou ja, nee, maar vooral het sociale media. Want het is zo. Kijk, vroeger zaten mensen op de bank. En dan keken ze naar het nieuws. Of naar Katharine. En dan hadden ze iets te mopperen. Als een soort Archie Bunker. Ja. Wow, waardeloze vraag. Maar ja, dat wisten wij niet. Nee. Dus kon ons het schelen.
1: Er werd af en toe een briefje geschreven. Ja, en werd teruggekomen.
0: Maar iemand zei laatst, vond ik terecht, kijk, een brief schrijven. Dan pak je dus een vel papier. Ja, ja. Dat moet je invoegen in een schrijfmachine, nu in een computer. Dat moet je tikken. Dan moet je
1: een
0: postzegel erop. Je moet naar de brievenbus lopen. Je moet allemaal gedoe. En dan tegen die tijd ben je het wel kwijt. Ja. En op Twitter is een soort onderbuik. Blop, gooi het gewoon op X. Ja, ik probeer gewoon echt. En zelfs ook recensies en zo. Of af en toe heeft iemand weer iets te zeuren. En nou ja, jij zei, Katrien, toen we elkaar heel even spraken van tevoren. 10 positieve reacties vergeet je als 1 iemand weer iets te zeiken heeft.
2: Ja,
0: want zo zitten mensen in elkaar.
2: Dat, ja, en dat moet je dus eigenlijk
0: ook. Eigenlijk moet je het vergeten.
2: Ja, je moet het vergeten. Maar het is lastig. Ik ga even terug naar je boek.
0: Ja, leuk.
2: Want daarin zat Annie Besant.
0: Ja.
2: Besant, dat weet ik niet precies hoe je daaruit moet spreken. Ja. Maar in elk geval een Engelse vrouw.
0: Ja.
2: Die Krishnamurti eigenlijk heeft ontdekt.
0: Ja.
2: Uit de goot heeft gehaald, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Maar wat mij zo intrigeerde aan die vrouw, die begon dus wilde een

0: rechtszaak beginnen. Maar dat mocht ze niet, omdat ze voor voorbehoedsmiddelen...
1: Ja, het is, nou ja, sterker nog, ze is gaan scheiden, wat in die tijd al bijzonder was. En zo werden haar kinderen haar door de Engelse rechter afgenomen, de voogdij, omdat zij ooit in een boek voor voorbehoedsmiddelen had gepleit. Maar deze vrouw, dat is ook Sascha, mijn vrouw, want die heeft een podcastserie over het boek gemaakt. Of tenminste over onze research. Die zegt dat soort mensen. Die Annie Besant was een voorvechtster voor Indiaanse onafhankelijkheid, Ierse onafhankelijkheid, vrouwenrechten. Ze adopteerde later Krishnamurti, de nieuwe Messias, omdat ze haar eigen kinderen kwijt was. Wat een geweldige vrouw, joh. Wat een fantastisch. En zo rol je in de ene geschiedenis na de andere. Ja, moedige
2: en
1: een
2: verbazing in de andere.
1: Ja, ook.
0: Ik had nooit van die vrouw gehoord. Nee. Maar dat is gewoon een heel bijzonder mens.
1: Er zijn twee biografieën over haar geschreven. The First Five Lives of Annie Besant en The Last Four Lives of Annie Besant. Twee vuistdikke boeken. Ja, het is fantastisch. Het is echt fantastisch hoeveel geschiedenis er gewoon onbekend is. Tenminste voor mij, voor ons misschien. En wat voor een geweldige verhalen dat zijn.
0: Maar wat heeft die Krishnamurti nou voor invloed gehad? Want uiteindelijk, hij is heel beroemd geweest. En daarna heeft hij gezegd, jongens, hou ermee op. Ik wil er niks meer van weten. Niemand mag mij meer vereren.
1: Ja, hoe moedig is dat?
0: Ook.
1: Hoe moedig is dat?
0: Ook, want
1: je bent 34.
0: Als je het over roem.
1: Ja, hij was de Messias. De hele wereld komt naar hem luisteren.
0: Ja.
1: Hij hoefde geen rijkdom, maar hij leefde goed. Hè? Eerste klas vluchten, toen al.
0: Ja.
1: Trein, boot, mooie huizen. Dus hij werd heel erg verwend en vertroeteld. En op een dag zegt hij, in Omme of all places, waar de hele wereld naar hem is komen luisteren. Ik ben eruit. Ik hef de organisatie op die in mijn naam is opgericht. Ik ben de Messias niet. Ik wil niet dat jullie mij volgen. Ga naar huis, het is klaar. En dat is zo moedig. En toen is hij wel zijn hele leven blijven spreken. Want hij zei, ik heb toch iets te vertellen. Ik heb toch iets moois te vertellen. Dus hij heeft voor de Verenigde Naties gesproken. Hij is in Nederland nog tientallen keren geweest na de oorlog. In een vol carré, Nieuwe de Lamar, de Rai, noem maar op. De hele wereld heeft hij afgereisd. Hij was een vriend van Indira Gandhi, de minister van premier van India. Dus hij heeft wel veel invloed gehad als filosoof, denk ik, als denker. En dan, hij was met periodes heel populair. Jaren 60 met de hippies, jaren 80 weer even, als tegenhanger van Bhagwan. Nu hoor je weer weinig van hem. Ja, het is toch een bijzondere man met een bijzondere boodschap, denk ik.
2: Wij praten zo meteen eventjes door, want jouw zender doet het niet, Katrien. Dus we gaan even een plaatje
1: draaien. Tot Jan Doosie.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. We zien een zonnige tijdje bij temperaturen ruim boven de 15 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind en dan raakt het ook vanuit het noordwesten bewolkt. Later in de nacht kan een spatje motregen vallen, stelt allemaal niet heel veel voor. En ook morgen overdag hebben we te maken met flink wat bewolking in Flevoland. En hier en daar kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur die komt uit op een graad of 19, lokaal misschien 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige wind uit het noordwesten. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. En zien we ook de zon weer wat vaker.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Hey. En we gaan weer even lekker terug naar zee. Want de zender is weer gemaakt. Jij kan
3: kijk
2: weer volop tegen.
3: Ja. Kat in de kamer. Dankzij goed zo. Marco doet het weer. Nou, kijk, ik was dus eigenlijk bezig met je te vragen. Wat was nou eigenlijk de filosofie van die Krishnamurti?
4: Het mooie van hem vind ik dat hij uiteindelijk zegt, weet je, oordeel nou niet. Wij zijn allemaal opgegroeid met een hele zak aan bagage van wie je bent, je ouders, misschien je religie, je achtergrond. En daar op die manier bekijk je de wereld. Probeer dat nou eens los te laten. Probeer de wereld te zien zoals die is, namelijk prachtig. En ook als het niet goed gaat, ook als je pijn hebt of verdriet of rouw, is toch ook een onderdeel van het leven waar je doorheen moet. En ik kan het eigenlijk beter aan jou vragen. Jij hebt het boek gelezen, vind ik ook heel leuk. Wat vond jij de belangrijkste les die je denkt dat hij had?
3: Nou, dat hij in feite alles los durfde te laten. Ja. Zelfs die roem.
4: Ja.
3: En
4: ja.
3: Dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
4: Als je dat kan.
3: Als je kan zeggen, jongens, ik ben helemaal klaar met die beroemdheid, de groeten. Ik ga lekker ergens weer rustig op het platteland wonen.
4: Ja, en toch deed hij dat ook weer niet, want hij bleef ook wel weer. Dus maar ook voor hem, zelfs voor hem was het moeilijk.
3: Ja, maar er waren niet meer van die applaudisserende types die zeiden, wat ben je goed.
4: Exact.
3: Want hij wist dat dat rottend was voor hem.
4: Ja.
2: En je moet het ook leren, hè?
4: Ja, dat moet je leren. Nou, jij zei net, eventjes tussen neus en lippen, dat iemand van de Rolling Stones had, volgens mij was Mick Jagger, in een interview, ik zat te kijken, die zei van... en roem doet iets. Want er wordt aan hem gevraagd, leid jij een normaal leven? Zegt hij, nee, natuurlijk niet.
3: Nee
4: natuurlijk
3: maar
4: niet.
3: Maar mensen die dat nooit hebben meegemaakt, kunnen dat niet begrijpen.
4: Nee, maar op dat niveau dat is dat natuurlijk
2: een stomme vraag.
4: Bizar.
2: Ja, sorry hoor.
4: Wat vind je dat een stomme vraag?
2: Nou, is dat vraag, leid je een normaal leven? Je zegt zelf, nee, natuurlijk niet.
4: Nee, hij moest lachen. Ja, de Jagger moest lachen, de ene privéjet naar de andere. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, wij hebben wel een normaal leven. Ik ga gewoon naar de supermarkt en natuurlijk hebben wij gewoon een leven. Maar zelfs op een heel laag niveau is het toch inderdaad zo dat te vaak met je kop op televisie kan.
2: Doet iets met je.
4: Nou,
3: het werkt, heeft een slechte werk.
4: Je ziet, het hangt ook af van hoe je in elkaar zit.
2: Ja,
4: ik heb met Sascha gezien, mijn vrouw. Haar deed het niets.
3: Nee,
4: dat is waar, namelijk
3: maar je
4: ook
3: hebt
4: niks.
3: Ook een heel bijzondere vrouw. Daar gaan we dadelijk nog
4: vind ik ook.
2: Ja, laten we dat zo meteen doen. Tussen 1:30 en 2 zijn we gewoon terug met Rick Nieman en Catherine Keil in de herberg aan zee. En we gaan samen aan zee zitten. Heerlijk.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En we vinden het gezellig dat Rick Niemann nog steeds bij ons in de herberg is.
2: Maar vind je het ook nog gezellig?
3: Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Maar echt oprecht. Ja, dit is geen, ik vind het leuk om hier te zijn. Nee, ik vind het heel erg leuk.
1: Gezellig maar het is wel een carrière van bijna 40 jaar, denk ik inmiddels. 88 hadden we het net over.
3: Ja, 88 begonnen.
1: Nou ja, goed. Ja, dan zit je op de 40. Ja, dat je dit zegt. Denk ik, je bent op zoveel plekken geweest. Zo vaak geïnterviewd. Wat verrast jou dan nog?
3: Nou, een open en eerlijk gesprek met echt geïnteresseerde mensen. Ik bedoel, dat is toch waar het om gaat. We hadden net tijdens het plaatje even over AI.
1: Ja.
3: Nou, als AI iets niet kan, is het gewoon elkaar aankijken en denken van... ik ken je lang genoeg, nu aankijken en denken... Ja, gelukkig vond het echt een goed boek. Weet je wel? En, want ik denk dat ik het gezien had als je dat... Nou ja,
2: ja, dat weet ik zeker.
3: Ja, maar trouwens, je had het nooit gezegd dat je bent veel te eerlijk. Nee, precies. Nee. Maar dat dus ja, nee, ik vind het heel leuk om hier te zijn.
2: Ja. Ja, maar wat ik me afvroeg, hè, want ik las dat je met Sascha de Boer, even voor mensen die het niet weten, is jouw vrouw. Vroeger las ze het journaal, nu is ze fotografe. Die maakt dus een blog of een podcast over het boek.
3: Mm-hmm.
2: Ja, hele rare vraag. Als je hem niet wil beantwoorden, moet je het gewoon zeggen. Maar heeft dat jullie, want jullie hadden al een hele goede relatie, maar heeft het jullie relatie steviger gemaakt of minder stevig?
1: Dat vind ik leuk.
3: Steviger. Want we dachten eerst, zullen we samen een boek schrijven? Toen dachten we, nee, dat maakt de relatie waarschijnlijk een stuk minder stevig.
2: Ja, dan kan je dat is niet te doen. Dingen gaan gooien.
3: Dachten wij, dat dan krijgen we ruzie.
2: Ja.
3: En dat hebben we niet zo vaak meer, want we zijn al bijna 30 jaar bij elkaar. Dan hoef je niet zo vaak meer ruzie te maken. Ja. Steviger. Het hele project heeft het steviger gemaakt. Omdat we die research allemaal samen hebben gedaan. We hebben die mensen samen opgezocht. We zijn naar Amerika geweest voor dit project. Naar allerlei andere plekken. Zij heeft iedereen die we spraken kleine microfoontjes omgehangen. Zodat ze daar later een podcast van kon maken. En zodat we het ook terug konden horen wat we met die mensen bespraken hadden. Soms gesprekken van uren. Nee, het was ontzettend leuk om dit samen te doen. En nu gaan we samen... Gaan we op roadtrip door het land? Mogen we naar Breda om een praatje te houden over het boek? Nou, nemen we bananen, appels en iets zoets mee. Gaan we 2,5 uur in de auto zitten. Het is heel gezellig.
1: Heeft dat boek ook gebracht wat je voor ogen had?
3: Ik was denk ik... Dat is ook een hele goede vraag. Ik wilde natuurlijk een boek schrijven wat een mooi boek was. En dan wilde ik ook dat het heel goed verkocht en zo. En op een gegeven moment zei Sascha, hou daar nou eens over op. Je bent veel te veel bezig.
1: Toch?
3: Wat zeg je?
1: Daar doe je natuurlijk in eerste instantie.
3: Ja, dat dacht ik dus ook. En toen zei ze, hou daar nou eens over op. Schrijf nou gewoon een goed boek. Dit is een mooi verhaal, dat moet verteld worden.
1: Laat dat het uitgangspunt zijn.
3: Ja, en het feit dat we nu af en toe in het land mensen hebben die naar ons toe komen na afloop. Helemaal wachten tot iedereen een gesigneerd exemplaar heeft en weg is. En dan soms hele mooie, indringende verhalen willen vertellen over zichzelf en wat het met hun heeft gedaan. Dat is toch belangrijker dan hoeveel boeken je verkoopt. Eigenlijk.
2: Dat is echt verrijkend.
3: Ja, maar dan moet ik echt van Sascha leren, dat soort dingen. Ja, ja. Ja.
1: We mogen trouwens een boek weggeven. Hè. Laat dat niet voordat ik
3: het bij me. Twee zelfs, als je wil.
1: Ja, je signeert het ook nog, denk ik even.
3: Zeker, tuurlijk.
1: Als je dat boek wil hebben van Rick Niemann... stuur even een WhatsAppje. 0320 28 50 50 met je adres erbij. En dan verloten wij uit alle reacties twee van die boeken.
3: Leuk.
2: Ik heb nog een vraag die ik met enige schroom stel.
3: Nee, dit zijn de leukste. Kom op, jij bent het, hè, Katrien, kom op.
2: Ja, maar ik stel hem omdat ze hem ook altijd aan mij vragen. Want jullie zijn 30 jaar samen, maar jullie hebben geen kinderen.
3: Ja.
2: Is dat bewust of onbewust?
3: Ja. Nee, dat is. Ik heb een dochter, overigens.
2: Oh.
3: Van dik 30, bijna 32. Met wie het supergoed gaat, waar ik heel trots op ben en zo. Dus en daar zijn we allebei heel blij mee. Nee, dat is een bewuste keuze. En het lullige was, excuseer Lemo, dat het werd altijd alleen maar aan Sascha gevraagd. Waarom hebben jullie eigenlijk geen kinderen?
2: Ja.
3: En daar werd zij woedend van. Zeg, ga dat eens aan Rick vragen dan.
2: Nou, dan ben ik op de goede plek.
3: Of ze zei, er zijn pilletjes tegen. Of ze zei, ja, dat is een heel pijnlijk verhaal. En dan dropen mensen weer af. Nee, we hebben er heel serieus over gesproken. Want Sascha is geweldig met kinderen. Maar ze zei, ik wil gewoon het leven wat ik nu heb. En dat is misschien egoïstisch. Maar ik reis de hele wereld over als fotograaf. Ik zou me veel te verantwoordelijk voelen voor kinderen.
1: En schuldig misschien als je dan zo vaak weg bent.
3: Nou, misschien ook. Maar ik voel de aandrang niet, de behoefte niet. En jij dan wel? Ik zei, ik heb gelukkig een prachtige dochter. Maar laten we dit zo samen doen. Maar het is nog steeds een moeilijk onderwerp. Hè? Het is taboe, hè?
2: Vind je wat mij zo... Ja, want wat mij dan zo irriteert is dat ze je zielig vinden als je geen kinderen hebt. En ze realiseren zich niet dat je helemaal niet zielig bent.
3: Hoe kan je nou zielig...
1: Een keuze zijn, hè?
3: Natuurlijk. Maar dat is het toch ook?
2: Ja.
3: Ik ken een hoop mensen zonder kinderen, die zijn niet zielig.
2: Ja.
3: En soms, weet je, omdat je dan als je ouder bent gaat zitten wachten tot je kinderen misschien langskomen, hopelijk een keertje met kerst, dat zou wel
2: erg genoeg, weet ik, te veel mensen waarbij die kinderen nooit komen.
3: Dan komen ze niet, of heel kort, of ze houden een jas aan, of verschrikkelijke verhalen allemaal. Dus nee, maar het is een van de laatste taboes. om te bespreken. Waarom heeft iemand geen kinderen?
2: Ik weet niet of jij dat ook merkt, dat jonge vrouwen daar veel makkelijker in zijn, hè? Die zeggen, nou, ik wil gewoon geen kinderen. Er zijn genoeg kinderen op de wereld. Ik wil mijn eigen carrière.
3: Ja, zelfs, ik bedoel, dat vind ik dan jammer, want dat is een beetje triest. Maar dat vrouwen zeggen, ja, vanwege hoe het gaat met de wereld en met het milieu, hoef ik niet zo nodig kinderen te krijgen. Maar ik, nee, het is een hele privé vraag. En dat mensen daar dan soms heel erg bot mee om kunnen gaan, is vrij schandalig eigenlijk. Ja.
1: Maar als jij dit soort vragen in jouw programma, hè, WNL op zondag, ook stelt. Hoe voel je nou aan of je nou wel of niet door moet vragen op zoiets toch wel prekers? Voor mensen is dit toch een gevoelig onderwerp. Voel je dat aan? Is dat ervaring? Of hoe?
3: Moet je eigenlijk aan Katrien vragen. Want met alle programma's die jij gemaakt hebt, we gingen veel meer over emoties, over hele diepe. Bij ons gaat het toch vaak over politiek en zo.
2: Uh-huh.
3: Ik denk, nou ja, ik vraag het aan je. Ja, je voelt het toch? Je ziet
1: zeker
3: het.
1: In zo'n talkshow,
2: ik
1: natuurlijk.
2: Denk ook dat het er heel kijk, ik werk enorm op mijn gevoel. Hè?
3: Ja. Ja.
2: En stel nou dat jij hier binnen was gekomen en ik had gemerkt dat jij geïrriteerd was. Of ik ken je natuurlijk goed genoeg. Had
3: nee, maar je kan een slechte dag hebben of zo.
2: Of je kan gestrest zijn of het iets anders, weet ik wel. Dan had ik je die vraag niet durven stellen.
3: Ja.
2: Maar nu voelde ik, nou het kan.
3: Ja, natuurlijk kan dat. Zeker jij. Maar dat is serieus. Nou, omdat, kijk, dat was ook jouw kracht altijd en is je kracht. Dat je gewoon die vragen stelt op een oprechte manier. Want volgens mij, je stelt die vraag niet om een kopje te krijgen op Mediacourant.
2: Wel nee, zeg.
3: Nee, maar er zijn er genoeg mensen die dat natuurlijk wel doen. Hashtag ophef, weet je wel. Nee, ja, precies. Ja.
1: Wat heeft dat boekschrijven jou eigenlijk geleerd wat je bij televisie maken niet leert?
3: Oh, heel veel.
1: Ja?
3: Ja, kijk, het schrijven van een boek. Nou, hoeveel had je er gemaakt, zei jij net? Zes?
2: Zeven.
3: Dit is mijn vijfde. Het is, je doet het alleen. Het vergt heel veel discipline. Het vergt heel veel rust en tijd in je hoofd. En allemaal dingen die je bij dat jachtige dagelijks of wekelijkse tv maken niet hebt. Ik vond het wel weer een heerlijke ervaring. En ik merkte dat het dagelijkse nieuws begon me ook een beetje te irriteren.
2: Ja.
3: Want ik denk, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik zit helemaal diep in een. En dan heeft Trump weer iets gezegd. Ja, kan mij het schelen.
2: Rot op, die zegt elke dag.
3: Ja, die zegt elke dag wat. Maar ik moet wel weten.
1: Mm-hmm.
3: Of dingen die echt heel erg zijn. Of het nou een kat is die. Wat jij net voorleest. Hij lijkt toch op onze kat ook.
1: Ja. Oh.
3: Of zijn verkeersregelaar of zo. Weet je, ik wil dat allemaal niet weten. Dit ging over mooie, idealistische, bijzondere dingen. Dus het heeft me wel een bepaalde rust gebracht, waarvan ik hoop dat ik die een klein beetje vast kan houden. Maar
2: ik had wel het gevoel, als ik een boek schreef, dat eigenlijk niet met het nieuws samen kon.
3: Het is bijna niet te doen.
2: Want het is zo'n gap in beleving, met heel druk met dat nieuws en bijhouden en kijken en niks vergeten en niks missen.
1: Je moet het apart parkeren in je hoofd.
2: Maar je moet gewoon rustig en geconcentreerd. Ja. Nou, dat gaat niet samen.
1: Nee.
2: Tenminste, bij mij gaat het niet samen.
3: Het was ook niet, het was soms ook echt wel even. Het was, maar ja, omdat het zo'n leuk project was, en dat zeg ik niet omdat ik het boek zit te verkopen, maar het is een heel mooi onderwerp. Dus daarom ging het wel. Maar er zijn wel een paar momenten dat ik mezelf vervloekt heb. Omdat ik dacht, waar ben ik nou weer aan begonnen? Maar ja.
2: Ze zei het trouwens tegen mij in de boekwinkel dat het heel goed liep. Want ik kocht het laatste boek.
3: Oh, gelukkig. Nee, ik geloof het wel. Ja, dus ben ik heel. Maar goed, daar probeer ik dus niet te veel aandacht aan te besteden.
2: Nee.
3: We zitten bij de vierde druk, dus het gaat hartstikke goed.
2: En elke druk is 50 boeken?
3: Nee. Ik geloof dat we nu 7,000 of 8,000 boeken verkocht hebben. Zo. Nee, ik geef eerlijk aan. Ik geloof dat nu rond de 8 of zo. 1000.
1: Kijk, jij hebt dat. Ik ben natuurlijk ook met jou opgegroeid. Op televisie met jullie allebei trouwens. Maar ook met jou. Nieuwslijn bij Veronica. In 1988 gaf het net over. Toen was ik 11, 12. Zit jij nu nog steeds op je plek eigenlijk bij WNL? Vind je dat niet een beetje. Dat bedoel ik niet onaardig hoor, maar te min zo op die zondagochtend.
3: Te min? Nee, helemaal niet joh. Toen ze mij dat vroegen, 10 jaar geleden, 2015. Ik heb in Amerika gestudeerd, ik heb in Engeland gewerkt. Dacht ik, nee, zondagochtend is dé plek voor een nieuwsprogramma.
1: Ja, in Amerika.
3: Ja, maar inmiddels zijn wij van 200.000 naar 400.000, 500.000 kijkers
1: gegaan. Nee, qua kijkers is iets om trots op te zijn.
3: En alle politici komen en we maken nieuws. En we hebben regelmatig ophef omdat mensen weer iets vinden over ons. Nou ja, dat zal dan wel. Nou, kijk, wel die tegenstelling met zo'n boek en dan het dagelijkse nieuws had ik een beetje last van af en toe. Maar de wereld, ja, er gebeurt wel veel. En wat ik ook wel leuk vind, is dat wij vaak positieve verhalen hebben. Echt waar. Hmm. We hebben iemand als Marcel Levy, komt elke maand met een jonge onderzoeker of onderzoekster. Er gebeuren zoveel geweldige dingen. Wij doen veel ondernemers. Omdat die worden bij heel veel talkshows en andere programma's weggezet als een soort kapitalist. Ja, of mensen die het slecht met de wereld voor hebben en zo. Ja, hier zal ik ook weer commentaar op krijgen. Ik vind KLM nog steeds een prachtig bedrijf. Er gaan ook dingen mis, weet je wel. Maar ja, iedereen, we mogen niet meer vliegen. En iedereen stapt vervolgens toch gewoon in een vliegtuig. Dus waarom zou je niet over de positieve dingen van de 10 jaar geleden waren we met z'n allen trots op KLM. Of op Heineken.
1: Of op Ahold.
3: En nu mag er helemaal niks meer. Dus Of op boeren, of op dat soort dingen. Of zo. En dat soort verhalen proberen we ook te brengen. Maar natuurlijk is stikstof een probleem. Maar boeren, jongens, die heel veel. Ja, ik zit wel op een fiets bijvoorbeeld in bij ons buitenhuis.
1: Ja, ja, ja.
3: Wie houdt dat prachtige Nederlandse landschap waar de schilders in de 17e eeuw beroemd over werden? Wie houdt dat in stand?
1: Ja.
3: Boeren.
1: Ja, boeren.
3: Dus dat soort verhalen vind ik mooi om te kunnen brengen.
2: Ik wil nog even met jou als mag, Marco.
1: Ja, zeker.
2: Hebben we nog tijd?
1: Ja hoor.
2: Ik wil nog even met jou over Omroep On praten. Oh. Want had ik gisteren ook eigenlijk met Victor willen doen, maar ik kwam er toen niet van. Ik ken jou als een democraat en als een liberaal.
3: Ja, mooi. Dank je.
2: Wat vind jij nou van het feit dat de Kamer waarschijnlijk tegen het bestaan van On gaat stemmen?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk niet kan. Nou ja, ik ben
2: Godzijdank.
3: Het kijken. Ja. Maar ja, nee. Kijk, ik vind, weet je, heel veel dingen die daar gezegd worden, ben ik het heel erg mee oneens. Maar ja, daar gaat het niet om, wat ik ervan vind.
2: Dat is het punt. Als je iedereen waar je het niet mee eens bent, als je die gaat verbieden, ja, nou, dan blijft er weinig over, hoor.
3: Er zitten nu in de Tweede Kamer 50 zetels en in de peilingen 60. De rechterzijde van de VVD. 50. Dat is 1 op de 3.
2: Ja.
3: Zou dat geluid dan in de media en in de publieke omroep niet vertegenwoordigd mogen worden?
1: Blijkbaar.
3: Terwijl ik vind soms sommige dingen. Kijk, als je het over omvolking hebt, ik vind het verschrikkelijk.
2: Wat onze hoofdredacteur zei,
3: hè? Maar ja, ik ga nu heel intellectueel lopen doen, maar ik leer het op de journalistieke opleiding. Voltaire, geloof ik. Ja, ik ben het met je oneens. Maar ik zal tot de dood jouw recht verdedigen om het te zeggen. Omdat zo werkt het.
2: Zo is het.
1: Maar wat is dat dan? Maar wat is dat dan aan die rechterkant dat het altijd dan onder een vergrootglas ligt? En aan de linkerkant, als we de andere kant van het pluriforme omroepbestel kijken, dan heb je daar
2: zich
1: ook zwart.
2: Alles permitteren.
1: Die kunnen zich alles permitteren, blijkbaar. Want die liggen nooit onder de vergrootglas.
3: Ik had laatst wel een grappig gesprek met Wouter Bos. Want we waren ergens allebei tegelijkertijd. Gingen even een broodje eten snel. En hadden net in de auto gezeten. En toen had Joost Vullings de laatste peilingen voorgelezen. En links, en toen vroeg iemand hem, en op links dan, hij had 11 verhalen voor, op rechts was het verdeeld. En links dan vroeg iemand aan Joost. En Joost zei links. Ja, dat bestaat eigenlijk niet meer, links. Dus er is bijna niks meer van over van links. Dus ik zei dat tegen Wouter. En Wouter zei, dat is gelijk, dat is waar, hè?
2: Ja, ja. Maar weet je wat ik
3: zo weinig?
2: Dan hebben we wel een kabinet wat een links beleid uitvoert.
3: Vind je?
2: Ja, vind ik wel.
3: Nou, ik ben altijd heel optimistisch. Ik hoop dat ze nog wel een beetje.
2: Nou, vind jij bijvoorbeeld dat ze voor de ondernemers opkomen?
3: Nee, die jagen ze weg.
2: Dat bedoel ik.
3: Ja.
2: En dat is de ondergang van Nederland.
3: Dan hebben we wel een probleem, ja. Als we die allemaal wegjagen, hebben we een probleem.
1: Samen met de AI dan, hè?
3: Dus ik hoop, dan hebben we echt een probleem. Ja. Dus ik hoop dan maar dat er iemand toch een keer wakker wordt. Nou ja, kijk, Rob Jetten heeft in zijn eigen partij niet veel problemen, omdat ze hem allemaal terecht vinden en te ver afgedreven van het D66 gedachtegoed.
1: Ze vinden Rob Jetten terecht?
3: Ja, dat vinden ze binnen D66. Daar is heel veel kritiek nu op hem. Het is een ingewikkeld verhaal. Ik was wel. Als je het over media hebt, ben ik nog steeds wel vaak verbaasd over de kloof tussen wat er in de randstedelijke media, dus aanhalingstekens, gezegd wordt en wat mensen in het land denken. Ik was vorige week op de Zwarte Cross.
1: Ja?
3: Ja, omdat hebben ze namelijk ook een literair. Geweldig, hebben ze een literair café.
2: Oh, dus heb je boek verkocht?
3: Ja, dan werden we geïnterviewd, Sascha en ik, door Erik Dijkstra en Micha Blok. Er zitten gewoon ook 80 man, dat is geweldig.
1: Micha Blok, die is hier morgen.
3: Ontzettend leuk, man. En, toen liep ik op die Zwarte Cross en toen dacht ik, hoeveel van jullie zouden het eens zijn met de gemiddelde hoofdredactionele commentaren in de NRC? Geen. Niemand. Nee. Mensen hebben een heel ander leven, joh. Trek ze ook helemaal niks van aan. En het is nog wel zo dat, je mag nooit over de media praten, maar het is niet representatief hoe belangrijk bijvoorbeeld in de politiek NRC, Volkskrant en dat soort media worden gevonden vergeleken met hoe ze in het land, zeg maar, gerepresenteerd zijn. Hoeveel mensen ze dat lezen. Weet je, er wordt een overdreven grote waarde aan gehecht.
2: Ja. Ja. Maar ja, ook een veel te grote waarde aan alle mensen die protesteren. Want als je dan nagaat hoe groot de groep is, hè, zoals dat Extinction Rebellion.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dat is gewoon schandalig dat er zoveel aandacht aan besteed wordt.
3: Nou ja, ze blokkeren steeds de snelweg. Hè? Ja, dan moet de politie er weer bij.
1: Ja, die zijn allemaal dichter door de wegwerkzaamheden.
3: Nou, iemand zei bijvoorbeeld tegen mij, alweer lang geleden, was juist ook misschien politiek incorrect dat ik zeg van, ja, nu gaat het hele beleid veranderen, want we hebben 250.000 mensen bij de Rode Lijn demonstraties gedemonstreerd. Mm. En toen zei ik, ja, het zijn 3-4 zetels.
1: Ja.
3: En die keek me aan. Ik zeg, dat zijn 3-4 zetels. Ja. Dus die andere 146 zetels, die staan niet te demonstreren. Dus Precies. Als jij denkt dat heel Nederland links gaat stemmen, omdat je bij, en ik snap het wel hoor, je bent bij die demonstratie, je krijgt een goed gevoel, gelijksgezinde mensen, hartstikke mooi, je komt op voor iets belangrijks, namelijk, kan je heel lang over discussiëren, maar goed, jij denkt dat je voor iets heel belangrijks opkomt, en terecht. En dan ben je verbaasd dat links weer verliest. Ja, omdat er zijn twee werelden, joh. Dan moet je wel je ogen open houden voor de realiteit, denk ik.
1: We zitten aan de tijd. Jij moet gaan signeren, denk ik.
2: Doorlullen.
1: Rick, jij moet gaan signeren, want we hebben heel veel aanvragen via WhatsApp voor jouw boek. We geven er twee weg.
2: Hoe gaan we dat doen? Loten we dan?
1: Ja, moeten we dat, zullen we dat alleen geven aan mensen die onze kamp complimenten?
3: Wat een leuk programma.
1: Sommigen zeggen alleen, ik wil dat boek. En anderen zeggen ook, het boek van Rick Niemann zou ik heel graag willen hebben. Duimen maar. Wat een leuke uitzending.
3: Ja, die
1: Marco, mijn favoriet. En Katrien. Nou, Carla, jij hebt hem binnen natuurlijk. En dan gaan we nog maar. Marjan of Anneke of Otmar of Frans of Gerrit.
2: Ja,
1: of
2: ook, leuk, een man, of... ook een man.
3: Wat leuk.
2: Ook als een Carla een heeft, dan ook een man.
1: Nou, Carla, je krijgt je boek. En we gaan er nog eentje loten. Komt helemaal goed. Rick, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag.
3: Dankjewel.
1: En Katrien, ook weer bedankt voor deze heerlijke dag.
2: Nou, fijn. Wat morgen leuk om te horen. En morgen komt Misha.
1: Morgen komt Misha Blokman.
3: Leuk. Wat leuk, joh. Ja, die is geweldig.
2: Ja, wat vind je zo geweldig aan haar?
1: Nee, we zijn dan...
3: Omdat ze open-minded... zijn we wel
2: nee, heel kort, zeg maar even.
3: Omdat ze open-minded is. Zij voert een gesprek. Ja. Ze heeft me ook wel eens mogen... Of ik heb wel eens geïnterviewd mogen worden door haar. Dat is een beetje netjes. Maar ze is open-minded.
2: Ja, leuk.
1: Goed, dat gaan we morgen merken. Dank
0: je. Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben door Jordi en Odek op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
2: Het zag er bij jou wel zwaar uit, ja, dat klopt een beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
0: Nou. En dit is ook Flevoland.
3: Dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in de beleving zitten.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, zeker weten. Nee.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, deze zomer zijn veel Flevolanders met vakantie, maar op sommige plekken wordt er gewoon doorgewerkt. En onze verslaggever Rob Brouwer is de beroerdste niet en helpt vandaag een handje mee. Waar is hij?
2: Dan gaan we hem vragen. Rob, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Odeke en Jordi. Ik sta in Emmeloord. En Emmeloord is heel groot. Ik sta hier op een industrieterrein. En welk industrieterrein? Dat is mij even ontschoten, maar gelukkig heb ik hulp. Harm-Jan, welk industrieterrein staan we?
4: Ja, dit is de Munt.
3: Ja, bedrijventerrein de Munt. En op dat bedrijventerrein staan allerlei gebouwen. Allemaal bedrijfsgebouwen natuurlijk. En in één van die bedrijfsgebouwen, daar wordt heel hard gewerkt. Want ik sta hier naast twee ondernemers, Harm-Jan en Joël. Goedemiddag, heren.
4: Goedemiddag.
3: Waar staan we precies? Wat zien we, Joël?
5: Nou, je staat eigenlijk in een vrij normale loods. Gewoon met de loodsingang. Alles zijn gewoon kale grote wanden, zeg maar. Het gaat bijna tot een meter of 7 hoog. En wij zijn aan één zijkant van die loods. Dus eigenlijk ja, een hele vette escape room aan het bouwen. Die eigenlijk een hele andere wereld ingaat dan de loods die er, zoals het er nu nog uitziet.
3: Ja, het lijkt wel een beetje op een decor wat we ons achter ons zien, hè?
4: Ja. Er zit een heel decor aan. Eigenlijk op het moment dat je door die loodsdeur heen stapt, zal je ook niks meer herkennen dat je daar bent. Dus je gaat op een gegeven moment, als je de kamer zal starten, als de escape room start, kom je echt in de 19e eeuw terecht. Dat is waar je zal beginnen. Een van de eerste ruimtes staat vol met allemaal artefacten, allemaal spullen die je daartegen zou kunnen komen.
3: En die je misschien moet gebruiken om te puzzelen.
4: Ja, uiteraard. Ja. Er is een heel stuk decor, maar een heel stuk ook puzzels. Ja. Ja.
3: Want jullie zitten in de escape rooms. Waar we nu staan, daar komt ook een soort pleintje of zo. Dus je herkent er helemaal niks meer van terug. Jullie zitten in de escape rooms. Kun je in één zin, voor de mensen die nog niet weten, uitleggen wat dat is?
5: Ja, eigenlijk is een escape room, je stapt door een deur een ruimte in en dan moet je gaan ontdekken via allerlei puzzels wat daar misschien gebeurd is. En dat kan een avontuur, dat kan horror zijn, dat kan een detective verhaal zijn. Maar via puzzels ga je oplossen en dan kom je vaak nog in andere ruimtes. Dat zijn soms geheime ruimtes. Ja, en heel veel vinden dat fantastisch om te ontdekken wat er gebeurd is.
3: En jullie vinden dat zelf ook fantastisch, want zo is het eigenlijk gekomen, toch, Joël?
5: Ja, zeker. Dus 11 jaar geleden hebben wij een escape room gespeeld als bedrijfsuitje. En toen hadden we zoiets van, dit vinden we zo vet. En we zijn om tafel gaan zitten, zouden we dit zelf kunnen bedenken? En eigenlijk 3-4 maanden later gingen wij open met een escape room.
3: En waarom is het vet? Want ik heb daar denk ik geen geduld voor. Misschien moet je me nog even overhalen.
4: Geen geduld voor. In principe, heel veel verliezen eigenlijk de tijd en willen dat het langer duurt. Het is eigenlijk, ga je een totaal andere wereld in. Je volgt een verhaal. Je gaat in een soort speelfilm bijna. Stap je ergens een andere wereld in. En dat is natuurlijk altijd wel heel gaaf om te beleven. En daar ben je zelf onderdeel van.
3: Fries en de Zwollenaar, jullie ze hebben al eens een escape room gehad. Maar nu verhuizen, waarom uit Friesland vertrokken?
5: Om heel eerlijk te zijn, wij kregen best wel heel veel internationale gasten. En ook gasten uit heel Nederland die naar Burgum toe kwamen. Helemaal valt bijna in de Waddenzee. En wij gaan letterlijk wat meer naar de gasten toe. Dat is eigenlijk de reden.
3: Ja, maar jullie vertelden me ook dat mensen zelfs uit de Verenigde Staten naar jullie escape room komen.
4: Ja, klopt. Ze komen echt van heinde en verre om bij ons daar te komen. Dus dat is altijd wel een tof compliment om eigenlijk te krijgen als je ziet dat mensen zo ver ervoor reizen.
3: Maar dan maakt het eigenlijk niks uit of je in Burgum zit of in Emmeloord, toch?
4: Nou, toch nog wel. Het scheelt toch nog wel een 3 kwartier rijden. En het is voor veel mensen, toch gaan ze het plannen met bijvoorbeeld een andere escape room of iets dan. Dus we gaan toch wat dichterbij ook naar het zuiden toe. Ja.
3: Een escape room heeft natuurlijk een verhaal nodig. Wie verzint dat?
5: De verhalen bedenken is eigenlijk Harm-Jan vooral.
3: Oh, jij bent de man van de fantasie.
4: Dat zijn we zijn met z'n drieën. Dus in principe zitten we heel vaak met z'n drieën om tafel. En we vinden het allemaal heel tof om een beleving dus neer te gaan zetten. Maar zelf hou ik wel van verhalen en verhalen bedenken, ja.
3: Maar is het niet leuker om gewoon lekker zelf met naar escape rooms te gaan in plaats van er eentje te ontwerpen?
5: Dat vinden wij ook zeker leuk om te doen. Dat doen we ook met regelmaat. Ook eigenlijk bij collega's is het leuk om met hun contact te hebben. Maar het bouwen, ja, dat is echt wel heel vet. Om dat zelf te maken en zelf met je handen iets wat je bedacht hebt te creëren. En hopelijk dat gasten het fantastisch gaan vinden.
3: En dat bouwen gebeurt hier. En ik ben door Jordi en Odeke op pad gestuurd om voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft. Als ik achter me kijk, ja, ik zie nog allemaal van die. Het gaat er helemaal anders uitzien. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Want ik zie nu nog niet dat het echt klaar is.
4: Nee, de eerste twee volledige ruimtes die zijn echt helemaal klaar. We zijn nu eigenlijk met het laatste gedeelte binnen. En we hopen, mikken erop, dus rond oktober te openen van dit jaar.
3: Ja. Oké, want wat we hier zien is de buitenkant van de kamers en de binnenkant is al helemaal ingericht.
5: Van de meeste ruimtes al wel, maar de ruimte waar jij zo direct nog wat gaat doen, ja, daar moet nog wel wat een en ander gebeuren en dan ga jij heel erg goed je best doen.
3: Wat ga ik doen?
5: Jij gaat een stuk lambrisering met een tekker in de muur slaan. Dus ik krijg microfoon of koptelefoon op en een zware tekker erin en we hebben alle vertrouwen in je, want je zei net dat je eigenlijk ook wel heel goed was in klussen.
3: Ik weet niet eens wat een tekker is. Wat is dat dan?
4: Een groot nietpistool. Laten we het aanbouwen.
3: Oh, een groot nietpistool. Nou, spannend. Nou, Odeke en Jordi, ik ga aan de slag. En als het goed is, als je de tv aan hebt staan, dan kun je me zo ook aan het werk zien of zien stuntelen.
6: Ja, nou, we houden de meldingen van de ambulances in Emmeloord een beetje in de gaten.
1: P2000 ja. Mensen.
6: Nou, dat kun je dus allemaal volgen. Zo meteen horen we jou ook nog even. Succes, Rob.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het met onze verslaggever Rob Brouwer? Hij helpt vandaag de mensen van de nieuwe Escape Room in Emmeloord een handje met klussen, want er moet nog genoeg gebeuren. Rob, heb je je handen nog? Heb je je vingers nog?
2: Ja joh, dat is tegenwoordig een fluitje van een cent. Ik had gewoon een soort groot niet-pistool. En dan moest ik de lambrisering van de komende, hoe heet dat ook alweer? Dat is een kerk of zo?
3: Ja, een soort kapel waar je in gaat belanden.
2: Nou, daar heb ik dus de lambrisering van gedaan. Dus al die mensen die hier ooit komen, die genieten dan van mijn werk. Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
4: Het zag er bij jou wel zwaar uit. Ja, dat klopt. Beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
2: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ik hoop dat jullie wat aan mij hebben gehad. Ik wil toch nog eventjes hebben, want in welke ruimte staan we? Want nu staan we echt in een al ingerichte ruimte. Hè?
3: Ja, zeker. We hebben het licht nu even wat feller gedaan. Maar dit is waar je als eerste in zal belanden. En dit is echt een 19e eeuwse studeerkamerwinkel, zeg maar, waar je zal komen.
2: Ja, want we zien hier allemaal schilderijen en foto's en allemaal oude lampen en de mooie stoelen.
4: Dat klopt, dat heb je goed gezien.
2: Ja. Waar halen jullie dit vandaan?
4: Nou, wij zijn heel goed in mooie dingetjes terugvinden in de kringloop. Maar we hebben ook een 3D-print, we hebben CNC-machine. Dus eigenlijk ook heel veel dingen maken we zelf. Mm-hmm. En in deze kamer ga je ook heel veel grapjes zien uit Indiana Jones films, uit National Geographic enzovoort. We hebben een beetje Easter eggs zit er ook nog in deze kamer.
2: Want er zijn ook levende, jullie spelen ook een rol ook, hè?
3: Ja, je zult ons wel tegenkomen op een bepaalde manier. Niet zoals in Burgum. In Burgum dan zitten we echt achter je aan.
2: Dat is een horror.
3: Dat is echt horror. Dus daar bij de Silent moet je echt zorgen dat je weg.
2: Dan kun je met je kinderen.
3: Nee, dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in een beleving zitten. Maar we zullen zo zeker onderdeel van het verhaal zijn, zeg maar. Ja.
2: Hoe lang ben je eigenlijk met zo'n kamer bezig?
4: Deze kamer is voor zo'n 75 minuten speeltijd.
2: En dat redt iedereen? Want ik kan me voorstellen, niet iedereen heeft dezelfde IQ.
3: Het gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Nee, dat klopt. En sommige mensen hebben ook veel meer ervaring dan andere mensen. En als je ervaring hebt, ja, dan word je toch wel wat beter in puzzelen vaak. Maar we hebben manieren dat we toch groepen kunnen leiden en soms een beetje kunnen versnellen als het nodig is. Zodat iedereen echt een hele toffe beleving heeft. Ja.
2: Ik ben dan zelf filmliefhebber en dan kijk ik altijd trailers en dan verheug ik me op een film die pas een jaar later uitkomt. Zijn er ook mensen die zich verheugen op bijvoorbeeld zo'n ruimte als dit?
4: Ja, zeker. We krijgen ook heel veel mailtjes, gaan jullie al open? Op een gegeven moment zijn we ook begonnen met pre-sale tickets te gaan verkopen. En ook die werden weer in Amerika, Zwitserland, weet ik veel. Die werden daar ook allemaal al geboekt, zeg maar. Omdat ze gewoon echt zitten te wachten totdat er weer een nieuwe kamer open gaat.
2: Dus er is eigenlijk een gebrek aan van die escape rooms in de wereld.
3: Nou, er zijn er wel 60.000 wereldwijd. Wow. Dus er zijn flink wat. Maar ja, toch wachten mensen wel weer als ze een vette kamer hebben gespeeld, dan verwachten ze wel iets van een bepaalde bouwer. Dus dan kijken ze toch weer uit naar een volgende. En dat hebben wij ook hoor. Wij hebben soms ook dat we denken, oh, we hebben zin om daar een nieuwe kamer van te spelen.
2: En jullie hebben dan hier heel veel werk aan. Tot oktober zijn jullie bezig. En dan gaat iemand dit spel spelen. En dan is het in 75 minuten gedaan. En dan willen ze weer naar iets anders.
4: Dat klopt. Ja. Daarom, er zit ook nog een andere hele goede escape room in Emmeloord. En daar zullen we ook zeker mee gaan samenwerken. Zodat ze die kunnen spelen en hier kunnen spelen. Maar je speelt een kamer bijna altijd één keer.
2: Ik wens jullie heel veel succes met jullie hobby eigenlijk, want dat is het natuurlijk. De toekomstige escape room hier op het industrieterrein in Emmeloord.
1: Rob Brouwer was dat, onze handige Harry. Volgende week dan hebben we ook wel weer een leuk zomerbaantje voor hem. Dan gaat hij namelijk de havenmeester van de haven van Urk helpen.
5: Oh, heb je dus een bootje? Ga dan volgende week woensdag vooral op pad en maak het erop heel erg lastig.
0: Studio Flevoland viert de zomer. Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Oh, zit dat zo?
1: Wie wel eens in het warme zuiden van Europa op vakantie is geweest, die kent het geluid waarschijnlijk wel. Het geluid van duizenden krekels en zoemende insecten. En dat is toch heel wat anders dan in Nederland, waar je alleen op de allerzonnigste dag hier en daar een krekeltje hoort. Ja, de vraag is dan, hoe kan dat nou?
2: Ja, en daarom vandaag in Oh, zit dat zo? De vraag, waarom maken insecten hier minder lawaai dan in het buitenland? En iemand die deze vraag voor ons kan beantwoorden is Aglaya Bauma. Zij is insect. Insectendeskundige bij Naturalis in Leiden. Aglaya, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, waarom maken insecten überhaupt geluid?
3: Ze maken meestal geluid om een partner te vinden. Heel vaak zijn het de mannen die kabaal maken om vrouwen te laten merken van hey, hier ben ik, kom naar me toe. Mm-hmm. Maar je hebt ook wel insecten die maken geluid om zich te verdedigen. Er zijn sommige kevers, als je die aanpakt, ja, dan beginnen ze te striduleren, zo noemen we dat. En dan beginnen ze lichaamsdelen over elkaar te bewegen. En dan krijg je een soort piepend of krakend geluidje. Ja, het idee is dat je daarvan schrikt en het beestje laat vallen. En zeker als jij een vogel bent, dan kan je misschien de kever niet meer vinden.
2: Ja, oké, op die fiets. Nou, ik wil je graag wat laten horen, want ik ga best wel vaak naar Amerika. Maakt eigenlijk niet uit waar ik ben, maar het is vaak wel met warm weer. En dan hoor ik de hele dag, 24/7, dit geluid.

0: dat die insecten zo'n herrie maken in het buitenland?
1: Nou, dat zijn geen krekels, zoals ik hoorde in de intro, maar cicaden wat je hoort. En dat zijn zangcicaden. We hebben hier ook wel cicaden in Nederland, maar niet deze familie van zangcicaden. Ja, en die maken een helskabaal. Zo luid dat ja, sommige soorten die klinken bijna als een buitenboordmotor. En dat doen ze inderdaad om een partner te roepen. Zo van ja, joh, hier ben ik en kom met mijn paren. Die dieren die hebben heel lang zich ontwikkeld in de bodem. En ja, uiteindelijk komen ze dan boven de grond. Ja. Ja, en dan hebben ze nog maar één doel, paren.
2: Ja, en zo te horen in dat fragment gaat het niet om twee of drie van dat soort beestjes. Volgens mij heb je het echt over tientallen, honderden, misschien wel duizenden op één plek.
0: Ik denk wel miljoenen.
1: Ja. Dat zou zomaar eens kunnen. Zeker in de Verenigde Staten heb je een paar soorten die maar één keer in de zoveel jaar boven de grond komen. Bijvoorbeeld de 17-jaar-cicade. Nou, dan doe je er dus 17 jaar over om heel even volwassen te zijn en daarna ga je dood. Nou, dan is het van levensbelang letterlijk dat je zoveel mogelijk kabaal maakt. En iedereen doet dat. Dus ja, dan krijg je dit soort geluid.
0: Ja, nou hebben wij dit soort zangcicades niet in Nederland. Je zei wel, er komt wel af en toe wat voor. Is dat dan in heel het land of alleen bijvoorbeeld in Limburg?
1: Nee, we hebben wel allerlei andere cicadesoorten. Maar dat zijn andere families binnen de cicade. Hè, cicade is gewoon een hele grote groep met diertjes die een zuigsnuit hebben. Waarmee ze plantensappen zuigen. Alleen de zangcicade, ja, dat is een deel van die hele grote groep cicade die kabaal kan maken.
2: Ja, en dat kabaal gaat dat dan echt de hele dag door?
1: Ja. Dat kan zomaar de hele dag. Ja, het hangt een beetje van de soort af. Je hebt ook soorten die zingen alleen 's nachts. Je hebt soorten die zingen meer tijdens soms opkomst en zonsondergang. Maar ja, je hebt ze ook die zingen gewoon echt de hele tijd.
0: Ja, en want dit is nogal wat krekelachtig wat je hoorde. Maar ik had er ook eentje daar, dat leek wel een soort sirene de hele dag. Die ging de hele dag dat zo'n geluid maakte die dan de hele dag.
1: Dat is een andere soort dus, maar het is dus geen krekel.
0: Nee, geen krekel. Nee, dus dat hebben we al geconstateerd. Een cicade is geen krekel. En nu even over, want ze komen dus vooral in het zuiden voor, waar het wat warmer is. Nou hebben we hier toch wel te maken met klimaatverandering. We merken het nu ook wel deze zomer. De zomers worden steeds warmer. Zou dat dan betekenen dat die cicades ook een beetje gaan oprukken hierheen, die zangcicades?
1: Nou, van het woord oprukken zou ik zelf niet zo makkelijk spreken. Het is niet een leger dat van plan is Nederland over te nemen of zoiets. Maar ja, ze bewegen wel naar het noorden. Want ze voelen zich op steeds meer plekken, ook hier in wat vroeger koudere gedeelten waren, hartstikke thuis langzamerhand. Dus het is een kwestie van tijd, denk ik, dat de eerste zich hier kunnen handhaven. Want dat is het, dat ze zich zomers, af en toe komt er zomers wel eentje mee, dan is die meegereisd met een toerist. En soms zelfs een paar. Nou, dan kan je hier ook eventjes tijdelijk dat kabaal hebben. Ja. Maar ze kunnen niet een populatie vormen, want 's winters, ja, dan wordt het toch te koud voor ze. En dat overleven ze dan niet.
0: Nee.
2: En als je nou echt helemaal naar wordt hè, van het geluid van die cicade, is er nog een trucje dat je ze stil kan krijgen eigenlijk?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ze willen maar één ding en dat snap ik ook wel.
2: Ze laten zich niet afleiden door de mens.
0: Al die hormonen die gaan natuurlijk door die kleine lijfjes heen, denk ik.
1: Ja, nou zeker. En lijfjes hebben vervolgens een sterke spier, tenminste die van de mannen, die een soort klepjes in beweging brengt. En je kan het je een beetje voorstellen als je een plastic fles knijpt. Dat is een beetje wat ze doen dan de hele tijd. En dat is wat dat geluid veroorzaakt. Dus ergens is het best wel knap. En die spier is zo groot, dat hele orgaan om kabaal te maken is zo groot, dat de spijsverteringsorganen gewoon een beetje worden weggedrukt. Zo belangrijk is het. Dus nee, die laten zich door ons niet afleiden.
0: Nee. Nou goed, dan weten we in ieder geval waar we naar luisteren als we dan ergens in Zuid-Spanje uit de auto stappen en de caravan opzetten.
1: Liefdeslied.
0: Ja, een liefdeslied. Ja, heel romantisch zijn ze eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dankjewel, Aglaya Bauma van Naturalis in Leiden.
3: Oh, zit dat zo?
4: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. We zien een zonnige tijdje bij temperaturen ruim boven de 15 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind. En dan raakt het ook vanuit het noordwesten bewolkt. Later in de nacht kan een spatje motregen vallen. Stelt allemaal niet heel veel voor. En ook morgen overdag hebben we te maken met flink wat bewolking in Flevoland. En hier en daar kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur die komt uit op een graad of 19. Lokaal misschien 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige wind uit het noordwesten.

0: Vanaf morgen gaat de temperatuur weer wat verder oplopen en zien we ook de zon weer wat vaker.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Dit jaar geen hippiemarkt meer in Lelystad. De markt heeft namelijk een nieuwe naam en een nieuwe opzet gekregen en gaat door onder de naam Batavia Boulevard Festival.
2: En komend weekend, dan is het weer zover. Yvonne Winter is de bedenker en organisator van het festival. Yvonne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: De vorige keer dat we elkaar spraken, toen was je nog de organisator van het hippiefestival of de hippiemarkt. Maar er is het een en ander veranderd.
3: Nou,
2: is het alleen de naam dat is veranderd?
3: Nee, eigenlijk de hippiemarkt, de Lelystad hippiemarkt bestaat eigenlijk nog wel. Alleen, die zal ik in het misschien volgend jaar nog wel weer organiseren. Maar nu even dit concept. Ja, ik zat aan de haven te eten met mijn man. En ik zei op een gegeven moment van ja, ik ga het hier doen. Het is gewoon de meest mooie plek in Lelystad, vind ik zelf. Aan de haven. En ja, helemaal met mooi weer. Alleen maar pagodententen en foodtrucks. Ja, lijkt me het gewoon een echt super, superleuk event om hier te zetten.
1: De hippiemarkt is dat een beetje tegen Bataviastad aan, hè, geloof ik, bij Museum Nieuwland ongeveer. Ja. Maar je gaat dus helemaal verplaatsen naar de
3: naar
1: haven.
3: Naar de haven, ja. Ja.
1: Ja. Ja, want had je al meteen helemaal voor ogen wat je daar dan wilde?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik zag het meteen.
1: Ja.
3: En, en hoe ik het ook zag, zo wordt het ook.
2: Ja, en hoe wordt dat dan? Kun je daar al iets over vertellen?
3: Ja, je kunt je voorstellen dat als je op de terrasje zit, dat je dan kijkt naar het water. En daar staan alle pagodententen. Dus ja, dat ziet er natuurlijk heel mooi uit.
1: Hebben die ook een kleurtje of zo?
3: Allemaal wit.
1: Allemaal wit, oké. Okay, ja.
3: Ja. En daar staan natuurlijk van alles. Mode, sieraden, accessoires, woonartikelen. Nou, je kunt zelfs je laten masseren. Echt, ja, er staat echt van alles. En aan de andere kant, waar nu nog gras is, daar komen allerlei foodtrucks. Er komt een podium, er komen artiesten optreden. We hebben van alles de muziekspeelplaats. Wat heel leuk is voor kinderen. Elke dag wordt er van 2:30 tot 3:30 komen er 2 docenten. En dan vrijdag kunnen kinderen zich opgeven voor een DJ-workshop. Mm-hmm. Zaterdag is er een workshop, zondag is er een workshop. Kinderen kunnen zich nog steeds aanmelden. Allemaal even via de website bataviaboulevard.nl. En daarna bands, DJ's. Dus het wordt één groot feest.
2: Feest,
3: maar,
2: ja. Gebeurt er ook nog wat op het water eigenlijk?
3: Maar niet door mij.
1: Dit jaar nog niet. Ja. Je werkt al een aantal jaren samen met de Stichting voor het Kind.
3: Ja.
1: Ja, wat is het eigenlijk voor stichting?
3: Stichting die, het zegt natuurlijk al voor het kind. Die samelen geld in en die geven kinderen die kansarm zijn, zeg maar, een mooie dag of een mooi moment. En bij ons op het festival staan ze inderdaad al, dit is het derde jaar. En daar ben ik heel blij mee, want zij doen ook op de markt zelf iets leuks voor kinderen. In de tent van de stichting kunnen kinderen zich gratis laten sminken. Ze geven prijzen weg. En er komt een hele drumsessies. Kunnen kinderen zich daar gewoon voor aanmelden. En op de dag zelf, zeg maar. En dan komt er een jongen die dat doet van bedrijf Drum nog wat. Ik weet niet precies meer hoe die heet. Maar die geeft gratis workshops voor kinderen die willen leren drummen. Natuurlijk allemaal met koptelefoon op. Want daar willen natuurlijk niet heel veel heen.
1: Dat de buren niet te veel overlast hebben. Ja, want je kan zoveel samenwerking met stichtingen vinden. Waarom wilde je juist deze stichting? Waarom ben je daar al zo lang mee samen?
3: Sowieso wil ik altijd een goed doel wat te maken heeft met een maatschappelijk doel. Een Nederlands maatschappelijk doel. En kinderen, vind ik zelf gewoon ook altijd heel belangrijk. Kinderen gewoon een mooi moment, mooie dag te kunnen geven. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dat niet kunnen.
2: Ja. Het festival is op meerdere dagen. Het begint vrijdag, maar is dan ook op zaterdag en op zondag.
3: Ja.
2: Behoorlijk wat werk om het voor
3: heel
2: 3 dagen
3: werk.
2: Helemaal vol te krijgen.
3: Ja, het is heel veel werk, maar ik doe het echt met alle plezier. Ik ben er een jaar mee bezig.
2: Moet je dat ook allemaal alleen doen dan?
3: Ja, ik doe het helemaal alleen.
2: En op die dag zelf?
3: Op die dag zelf niet natuurlijk,
2: Dan loop je iedere
3: ik heb
2: kant.
3: Heel veel vrijwilligers, maar mijn hele gezin die helpt mee. Dus dat vind ik wel echt altijd heel erg leuk. De ene staat achter de bar en de andere doet de toiletten en de andere doet het parkeren. En ja, gewoon echt superleuk. En ik heb natuurlijk andere vrijwilligers die meehelpen. ja, die heb je gewoon nodig.
1: Ja, het moet nog plaatsvinden, maar waar ben je nu al trots op?
3: Dat het helemaal vol zit. Ja. Want dat is altijd wel een uitdaging natuurlijk. Want je wil wel dat het gewoon, gewoon lekker vol zit met allerlei dingen die je erbij wil hebben. En dat iedereen gewoon enthousiast is. Dat ben ik zelf ook. En het zijn gewoon allemaal leuke standhouders.
1: Ja, weet je, iedereen kent wel de hippiemarkt. Ja. Ben je nou wel een beetje nerveus? Ja, dat Batavia Boulevard Festival, dat kent nog niet iedereen natuurlijk.
3: Nee.
1: Ben je daar nerveus over dat nog bekend moet worden?
3: Nee, eigenlijk niet. Ja, het klinkt heel raar. Maar ik ben eigenlijk van overtuigd dat het heel druk gaat worden. En ik doe gewoon natuurlijk van alles om maar mensen te trekken. Ik doe heel veel op social media. We hebben buiten bij Bataviastad staat een heel groot bord. Dus mensen die Bataviastad uitlopen, die kunnen dat zien. Want die mensen wil ik natuurlijk ook daar naartoe hebben. We doen gewoon heel veel aan marketing. En de restaurants helpen mee. Standhouders zelf die doen heel veel aan marketing. Dus ja, van alle kanten komen er gewoon mensen. En natuurlijk de bands en de DJ's nemen natuurlijk allemaal fans mee.
1: Komt helemaal goed.
3: Ja, zeker
2: geen ontkomen aan. Nou, komende vrijdag, zaterdag en zondag, dan strijkt het Batavia Boulevard Festival dus neer in de Batavia Haven in Lelystad. 3 dagen van 12 tot 9 uur 's avonds. En het is helemaal gratis te bezoeken. Yvonne de Winter, dankjewel. En veel plezier natuurlijk.
3: Dankjewel.
2: Het weekend.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: En steeds minder mensen kunnen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad. En dat komt niet omdat ze geen interesse hebben, zegt raadslid Ilse Plug uit Zeewolde. Maar omdat het werk nauwelijks te combineren is met een baan, een gezin of mantelzorg.
1: In een opiniestuk stelt ze zelfs dat het huidige raadslidmaatschap failliet is. Nou, genoeg reden om te kletsen met Ilse Plug hierover. Ilse, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je bent sinds maart dit jaar toegetreden tot de gemeenteraad van Zeewolde namens ProZeewolde. Ja. Dan ben je nu alweer een poosje aan de slag. Hoe bevalt het?
2: Ja, supergoed. Ja, het is een beetje een rollercoaster geweest de afgelopen half jaar met de verkiezingen en de start van het raadslidmaatschap. Maar het is fantastisch. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat het nu zomerreces is. Dus ik ben blij dat we zo richting september weer kunnen starten.
0: Ja, nou, verscheen er van jouw hand een opiniestuk in Binnenlands Bestuur. Dat is een blad eigenlijk voor mensen die betrokken zijn bij gemeente, voor gemeenteraadsleden en bestuurders en zo. En daarin schrijf jij dat iedereen raadslid kan worden, in theorie dan. Dat is nogal scherp aangezet, hè? Wat bedoel je daar nou mee?
2: Ja, eigenlijk toen ik zelf in de wereld van de politiek ook terecht kwam en ging nadenken over of ik mezelf kandidaat wilde stellen, toen liep ik eigenlijk tegen heel veel drempels aan waarvan ik van tevoren helemaal niet wist dat die bestonden. En ik hoor het ook gewoon heel veel om me heen. En vandaar dat ik me nog steeds heel erg verbaas over van hoe kan het dat hier niet meer aandacht voor is? Want het is gewoon voor lang niet iedereen toegankelijk en mogelijk om raadslid te worden.
0: Maar laten we het dan even hebben over die drempels. Wat zie jij als drempel?
2: Nou, ik denk een van de belangrijkste dingen is eigenlijk de flexibiliteit en het combineren met je reguliere baan en leven wat gevraagd wordt. Het raadslidmaatschap kost tegenwoordig ongeveer tussen de 16 en 20 uur. Dat ben je er ook echt zeker wel aan kwijt. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon een part-time job hebt, alleen niet met de voorwaarden van een part-time job. Het is een vergoeding wat je ervoor krijgt. Dus je werkt 20 uur per week, maar je moet eigenlijk ook nog je andere baan gewoon ernaast doen, wat voor veel mensen gewoon een fulltime job is. En dat is heel lastig combineren.
1: Maar zou je dan niet je andere baan part-time kunnen gaan doen, zodat je ook part-time werk bij de gemeente doet en samen een fulltime baan hebt?
2: Dat zou heel mooi zijn als dat kan, maar de vergoeding is gewoon niet zo heel erg hoog voor de gemeenteraad in Zeewolde. Het ligt ook een beetje aan het aantal inwoners van de gemeente. Maar goed, de vergoeding die stokt ver onder het minimumloon. Ja, daar kan ik mijn huis niet van betalen. Dus je ziet gewoon dat veel mensen die moeten gewoon een baan ernaast blijven hebben.
0: Ja, maar je zou zeggen, politiek doe je voor de idealen, niet om geld te verdienen.
2: Klopt. En dat zie je ook heel erg terug, hoor. Dat zeker bij mij en bij al mijn collega's, dat die drive er heel erg is. En die is natuurlijk ook super belangrijk. Maar op dit moment zie je wel dat door hoe het nu geregeld is, dat er een hele grote groep mensen is die we eigenlijk uitsluiten door het systeem. Dus die kunnen al bijvoorbeeld niet meedoen. Ook al zouden ze het heel graag willen, kunnen zij niet meedoen. En dat is vooral het probleem eigenlijk waar ik tegenaan loop. Omdat ik denk, we juist als de gemeenteraad is een lekenbestuur. We willen dat de inwoners daar zitten, dat zij hun ideeën kunnen ventileren. En dan wil je eigenlijk een afspiegeling hebben van de inwoners van je gemeente. Terwijl je nu eigenlijk ziet dat het toch een beetje voor de mensen is die geld en tijd hebben.
0: Ja, dus je wil eigenlijk ook dat je zegt de buschauffeur en de postbode. Die moeten eigenlijk ook gewoon in de gemeenteraad
2: en
0: kunnen.
2: Ook die verpleegkundige met avonddiensten. De persoon die in ploegendiensten werkt. Iemand die mantelzorg leent, inderdaad verleent. Ja, je kan 100.000 dingen bedenken inderdaad waarom dat gewoon moeilijk te combineren is.
1: Ja, jij bent zelf 29, werkt daarnaast in de bibliotheek. Hoe ziet nou een gemiddelde week voor jou eruit als je ook raadsvergaderingen moet bijwonen?
2: Ja, nou, ik ben gestopt met mijn baan voor het raadslidmaatschap. En dat was voor mij ook een afweging van tevoren. Ik werkte hiervoor bij Dokters van de Wereld in Amsterdam. Fulltime, ik wist al dat kan ik niet combineren. De reistijd naar Amsterdam, dat was voor mij niet haalbaar. Dus het is een bewuste keuze geweest, maar ik had wel de mogelijkheid om die keuze te kunnen maken. En nu ben ik super blij dat ik bij de bibliotheek in Zeewolde lekker dichtbij kan. En is dat een stuk beter te combineren. Maar ik heb wel mijn baan ervoor moeten opzeggen, inderdaad. Ja.
0: Ja. Even een andere drempel. Want je zegt ook, het is ook niet zo toegankelijk, het werk van de gemeenteraadslid. Want die krijgen allemaal stukken van het gemeentebestuur, van ambtenaren. En die zijn maar moeilijk te lezen.
2: Ja, het is vakjargon, bestuurlijke taal is aan de orde van de dag in de gemeenteraad. En je ziet eigenlijk wel dat gemeenten steeds meer mee bezig zijn om in begrijpelijke taal te communiceren, ook naar de inwoners. Maar ik mis nog een beetje de slag dat we dat ook in de gemeenteraad zelf doen. Dat de stukken die wij ontvangen, dat ook al een veel begrijpelijkere taal is voor zowel ons, maar ook voor de inwoners, om beter te begrijpen waar we het eigenlijk over hebben.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar waar hebben ze het dan bijvoorbeeld over waarvan jij zegt, nou, dat kan wel een stukje makkelijker?
2: Nou, ik had toevallig even gekeken naar wat wij bijvoorbeeld voor ogen hebben gekregen. Nou, een zin uit zo'n document is dan bijvoorbeeld: voor eventuele noodzakelijke ombuigingen gelden de daarvoor door de raad gestelde kaders. Maar ja, ik denk dan, als je zegt, als het nodig is om de begroting aan te passen, dan doen we dat volgens de afspraken van de gemeenteraad. Ja, lijkt mij een stuk normalere taal eigenlijk. En gewoon veel beter te begrijpen. Ja, volgens mij kunnen we dat echt een stuk makkelijker doen.
0: Ja.
2: En ja, hoeven we het niet onnodig ingewikkeld te maken.
1: Ja, je hebt nu behoorlijk wat dingen aan de kaak gesteld. Heb je ook al nagedacht over een oplossing, hoe bijvoorbeeld het raadswerk wel te combineren is met een normale baan?
2: Ja, het is een complex vraagstuk. Ik heb ook niet een pasklare oplossing wat dat betreft. Maar ik denk heel erg dat we het raadslidmaatschap, je ziet eigenlijk, het gaat 50 jaar terug in de tijd. We moeten moderniseren. We moeten zorgen dat het systeem gaat aansluiten bij het leven van de inwoners, in plaats van de inwoners die zich nu moeten aanpassen aan het politieke systeem. En daarvoor kan je bijvoorbeeld denken aan een hogere vergoeding, betere verlofregelingen voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof. Maar ook bijvoorbeeld hybride vergaderingen, dat je online ergens bij kan zijn. Echt veel meer dat moderne stukje. Dat mis ik eigenlijk heel erg. Ja.
0: Nou, je stuk is gepubliceerd. Heb je al reacties gekregen eigenlijk? Of is het nog te vroeg daarvoor?
2: Ja, op LinkedIn heb ik best wel wat reacties erop gehad. Ik zit denk ik nog aan de goede kant van het algoritme. Want het is nog over voornamelijk mensen die het met me eens zijn. En natuurlijk ook bijvoorbeeld een vergoeding voor raadsleden. Dat is een moeilijk onderwerp. En ik pleit ook echt niet zomaar voor, we moeten fulltime job maken en betaald voor worden. Maar je ziet ook, ja, de kleinere gemeentes lopen soms best wel achter bij de grotere gemeentes. Hoeveel verschilt dat nou eigenlijk? Zijn ze inderdaad in een grotere gemeente heel veel uren meer kwijt?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk nog maar te bezien. Er is echt gewoon echt tijd voor een vernieuwing, een modernisering van het systeem waar we nu in werken.
0: Ja, nou, dan zeggen we met een moeilijk woord, een systeemverandering is nodig. Ja.
2: Ja.
0: Nou, Ilse Plug van ProC Wulde, dankjewel voor je toelichting.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik ben door Jordi en Odeke op pad gestuurd voor een soort zomerbaantje. Ze hebben net iemand op pad gestuurd die twee linkerhanden heeft.
0: Ook dit is Flevoland.
1: Ik moet wel zeggen, het niet-pistool was best zwaar, Joël.
2: Het zag er bij jou wel zwaar uit. Ja, dat klopt een beetje. Maar het is inderdaad een best zwaar apparaat. Maar het ging je heel goed af.
0: Nou, en dit is ook Flevoland.
3: Dit is wel wat vreemd. Het is nog steeds spannend. Want spannend vinden we tof. En dan ga je toch wat meer in de beleving zitten.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja. Zeker weten. Nee.
0: Straks op de radio. De lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. We zien de zon nog een tijdje met temperaturen ruim boven de 15 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind en dan raakt het ook vanuit het noordwesten bewolkt. Later in de nacht kan een spatje motregen vallen, staat allemaal niet heel veel voor. En ook morgen overdag hebben we te maken met flink wat bewolking in Flevoland. En hier en daar kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur die komt uit op een graad of 19, lokaal misschien 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige wind uit het noordwesten. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. En zien we ook de zon weer wat vaker.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert

0: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. We zien een zonnige tijdje bij temperaturen ruim boven de 15 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind en dan raakt het ook vanuit het noordwesten bewolkt. Later in de nacht kan een spatje motregen vallen, stelt allemaal niet heel veel voor. En ook morgen overdag hebben we te maken met flink wat bewolking in Flevoland. En hier en daar kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur die komt uit op een graad of 19, lokaal misschien 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige wind uit het noordwesten. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. En zien we ook de zon weer wat vaker.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Het is vanavond droog in Flevoland. We zien een zonnige tijdje met temperaturen ruim boven de 15 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Er staat maar weinig wind en dan raakt het ook vanuit het noordwesten bewolkt. Later in de nacht kan een spatje motregen vallen, stelt allemaal niet heel veel voor. En ook morgen overdag hebben we te maken met flink wat bewolking in Flevoland. En hier en daar kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur die komt uit op een graad of 19, lokaal misschien 20 graden. Daarmee is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En er staat ook een stevige wind uit het noordwesten. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. En zien we ook de zon weer wat vaker.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Zonnebril af, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. En deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: mee. Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: tomorrows, but we carry on.
1: Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.